Ja, samen met jullie genoten. En natuurlijk de groeten daar in Suriname. En Jerry, het is vandaag zaterdag, dus je zal zien. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300... en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one- of die-hard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars, zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: But whatever I play, it's got to be funky. Yeah. One, two, three, make it!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Ude zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. Eén rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen twee maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije twee maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vliegverbod. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld. Thank you.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy en we zijn hier nogmaals hier in het programma Hoop en Leven, waar we tot 7:30 eerst samen met u zijn om u een woord van bemoediging te geven, een levensverhaal en om het gebed op te zeggen. Wilt u al uw flesje water voorbereiden of uw glas water voorbereiden, dan kunt u dat doen. Omdat aan het eind van dit programma zullen wij dit speciaal gebed voor u opzeggen, zodat u vrede, kracht en versterking zal ontvangen. En natuurlijk, wij zullen ook u laten weten wat u kunt bereiken door het geloof. Goedemorgen, beste kijker, luisteraars en ook hier. Goedemorgen, pastor Victor. U bent ook hier met de pastor van de kerk daar in Amsterdam-Oost.
4: Inderdaad, goedemorgen. Dat God jullie zegenen. Wij beginnen deze dag samen met hoop, met geloof. Zeker die God zal u helpen. En wij hebben ook de getuigenissen waar wij kunnen zien die God blijft actief onder ons. En hij zal zeker ook naar u kijken om u te beantwoorden.
3: Precies. En soms denken wij van, is het dat God nog steeds wonderen doet? Hij doet zeker wonderen. En als u blijft luisteren, dan zult u zeker eentje kunnen horen. Blijf zeker luisteren. We gaan nu eventjes naar een mooi lied en dan komen we zo meteen terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. En ik wil u iets laten weten dat heel belangrijk is. Pastoor, ik was aan het denken. Soms gaan wij door moeilijke momenten heen en we kennen het geloof. Hè? We kennen het geloof en de meeste mensen kennen het geloof. En wanneer de persoon denkt, nee, ik weet dat God, voor God alles is mogelijk. Maar wanneer wij wat de Bijbel zegt en wat er in het leven van de persoon gebeurt, soms is dat niet precies wat aan het gebeuren is. Hè? Dus de persoon heeft het geloof, maar het lukt de persoon niet om dat probleem te overwinnen. De persoon strijdt wel, de persoon doet zijn moeite. En de persoon zegt zelfs, de persoon bidt, maar het blijft bij gebed, maar er is niet dat stap van geloof om te strijden voor datgene met volle overtuiging om deze verandering te zien.
2: Inderdaad, soms mensen zijn zo bezorgd, maar vergeten die God leert ons om te bidden. Ja. Al onze pijn, bezorgdheid aan hem te geven. En op hem te vertrouwen en dankbaar zijn voor wat hij doet. Want hij doet zijn werk. Maar soms er is een geloof, pastoor. Maar die persoon doet alles door eigen kracht.
1: Ja.
2: En daardoor wordt moe, uitgeput. En wanhopig, omdat kan nog niet zien wat nodig is. Maar waarom zal niet het kunnen zien? Omdat hij ze net werken door zijn eigen kracht.
1: Ja.
2: En laat God niet werken. Wat wij bedoelen is, wij dienen te bieden, op God te vertrouwen. Die wij hem niet kunnen zien, maar hij is aanwezig om onze strijden te strijden, om ons te begeleiden, om te doen wat wij niet kunnen, zodat wij dan zullen overwinnen, zullen de oplossingen kunnen vinden.
1: Ja, en dat zien wij in de levensverhalen dat wij hier laten horen op de radioprogramma. Mensen die zelfs misschien geloofden, maar niet gericht waren aan het strijden voor hun leven. En wanneer ze dat begonnen te doen, op het moment dat ze dat begonnen te doen, begonnen ze de verandering te zien, de ervaring. Datgene wat zij geloofden begonnen zichtbaar te worden. Laten we nu even luisteren naar deze levensverhaal en wij komen zo terug hier op Radio Mart.
3: Wie was Fabiane eerst voordat ik haar kwam en wie is zij vandaag?
4: Ja, ik was geen makkelijk persoon. Ik vocht op school. Ja, heel erg. Maar dat kwam door agressiviteit die ik mijn binnenste had. Door wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd. Ik kom vanuit Brazilië vandaan en daar was het absoluut niet makkelijk om thuis te leven met een broer die agressief was. Een broer die ook andere dingen heeft gedaan. Een vader die alcoholist was. Maar Godzijdank gaf mijn vader zijn leven aan God. Ik kende de universele kerk al. En ik kwam naar Nederland. Maar je komt naar een land waar je de taal niet spreekt. Je hebt geen vrienden. Wat ga je doen? Je gaat... Ja, ik heb echt van alles en nog wat gedaan. Leidseplein was de place to be voor Fabiana. Daar was ik dus op zaterdag ging ik erheen. En zondag kwam ik dan terug. Ik zei tegen mijn moeder, ik ga bij een vriendin logeren. En dat deed ik niet. Toen dat ze dat ontdekte. Dus dat geen makkelijk persoon. Ik moest vergeven. Ik moest mijn broer vergeven. Vooral mijn broer moest ik vergeven. En dat leerde ik hier in de kerk. Pastoor zei tegen mij van je moet je broer vergeven. Toen dacht ik, ja, u weet niet wat u zegt. Totdat ik begreep waarom ik moest vergeven. En omdat het voor mij was. Hè, het was voor mijn eigen leven. En toen deed ik dat. Dat heb ik allemaal hier geleerd om te vergeven. Ik begon mijn moeder ook te begrijpen. Maar dat zijn dingen die ik hier heb geleerd. Dat zijn niet, ik heb haar niet gevraagd waarom dit, waarom dat. Ik heb het, God heeft mij laten begrijpen waarom ik zoveel dingen heb meegemaakt in het leven. En godzijdank door de dingen die ik heb meegemaakt vandaag de dag kan ik andere mensen ook daarmee zegenen. Want wat ik in de jeugd heb meegemaakt om te leven met een vader die alcoholist is en met een broer die je misbruikt en weet ik veel wat nog meer, is niet makkelijk. En alleen God kan een persoon zo herstellen.
3: Ja, en wie ben je vandaag?
4: Vandaag de dag dat agressief persoon ben ik absoluut niet meer.
3: Godzijdank, hè?
4: Helemaal niet meer. Een rustig persoon. Ik buiten aan mijn familie. Laatst was ik bij mijn familie. En ze zeggen tegen me, ja, je bent niet meer die persoon die je was. Dus die verandering is er.
3: Ja. Wat was beter? Die periode of wat je nu aan het leven bent met God?
4: Nee, wat ik nu heb met God. Kijk, ik moest mijn ID vervalsen om ergens binnen te komen. Ik rookte, ik dronk. Ik weet niet of mijn moeder dat allemaal weet, maar dat is wel dingen die ik deed.
3: Zijn niet meer zo.
4: Nee, dat zijn wel dingen die ik deed. Ik kon absoluut niet met mijn moeder opschieten. Nee, zij is hier als voorbeeld. Ik kon niet met haar opschieten. En vandaag de dag is dat absoluut niet zo. Elke dag bel ik mijn moeder om te weten hoe het met haar gaat. 10.000 keer beter met God.
3: Ja, ja, goed.
1: We zien hier zo een hele interessant en mooi verhaal. En de pastor was nu ook net aan het zeggen. En dat citeert ook eigenlijk naar een Bijbelvers. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangen in alles, door bidden en smeken, door dankzegging bekend worden bij God. Pastoor, soms hebben wij een probleem en in plaats dat wij dat probleem tot God brengen in gebed, hè, en daarvoor strijden, nemen wij en vertellen wij dat aan iedereen. Of aan de anderen, maar niet aan diegene die ons deze vrede kan geven. En hij zegt ook, en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Waar hij dan door dat wat we aan het doen zijn, het bidden, hij onze gedachten beschermt van alle bezorgdheden, van alle angsten enzovoorts.
2: Inderdaad, dat is God die met de persoon is.
1: Ja.
2: Om te verzekeren, ik ben met u. Wij gaan dit hier oplossen. U bent niet alleen. Maar zoals u zegt, pastoor, soms mensen spreken niet met God, maar wel met andere mensen.
1: Ja.
2: Mensen die soms hebben een goede intentie, maar kunnen niet helpen.
1: Ja.
2: Het probleem is veel te groot. Of soms ze openen hun hart voor de verkeerde persoon. Iemand die niet te vertrouwen is. Maar door de pijn, die persoon praat met iedereen. Ja. Over zijn problemen, zijn tranen. En vergeet, zoals staat hier geschreven, die wij dienen op God te vertrouwen.
1: Ja.
2: En door ons gebed te doen, ons bezorgdheid, onze pijn, onze angsten hem te geven, kunnen wij vrede vinden. Vrede die komt binnen ons, komt in onze gedachten. En dat is iets wonderbaarlijks, iets van boven. Misschien die persoon staat voor dezelfde situatie, maar binnen in zich, alles begint al veranderd te worden door Gods kracht, door de zekerheid die goed zal komen. En wij zien in de getuigenis die mogelijk is.
1: Ja, en dat bewaart deze vrede. Dus wanneer wij strijden voor ons leven, wanneer wij deze doel hebben, dan bewaren wij de vrede die God aan ons wilt geven. En soms komt het kwaad, komen de problemen, en die stilt dat vrede. Hè? En de bezorgdheid stilt dat vrede, zodat we niet kunnen slapen, zodat we bezorgd kunnen zijn in onze dagelijkse behoeften. Maar God, hij wil deze zorg wegnemen en vrede brengen. En dat is ook het gebed dat wij ook nu gaan doen. God vragen voor zijn vrede, maar ook om u kracht te geven om te komen strijden voor uw leven. U die aan het luisteren bent, en ik hoop dat u het heeft begrepen hoe belangrijk het is voor ons om te bidden. Ook als het 2 minuten, 3 minuten, dat u deze stap neemt. En wij willen u graag leren hoe u dat geloof moet nemen. Dat geloof om te bidden, maar ook om te strijden tegen uw problemen. En dat doen wij dan in de kerk. En dat doen wij daar in Amsterdam, daar in Oost. Pastor, u bent daar in Oost toch dagelijks beschikbaar klaar om deze persoon te helpen.
2: Zeker, de deur staat open elke dag. 10 uur 's ochtends, eerste bijeenkomst. Om 3 uur de tweede en half 8 's avonds nog één gebed voor u. Aan de Borneostraat nummer 40, bereikbaar met tram 19 en 25. En er is nog één, 14.
1: Ja, 14.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, ook 7.
2: Niet in deze dag.
1: Ja, ja. Ze hebben al de werkzaamheden van Amsterdam, u kent, ja, toch?
2: Vandaag niet.
1: Het is een beetje lastig met... Goed, dat, zelfs daar komt goed. Hè? En ook wij zitten dan ook in de nieuwe vestiging... Na de verhuizing... waar wij dan zitten aan de Porscheskade nummer 323. En daar komt wel eens tram 7 bij de halte Hoofdweg... en bij de tram 17 bij de halte Porschesweg en bus 15 en ook 18 bij de halte Porschesweg. Twee plekken hier in Amsterdam die klaarstaan om u te ondersteunen. Wilt u meer informatie, dan kunt u ook ons een bericht sturen naar 06-82-906638. Ik herhaal 06-82-906638. Of u kunt informatie opzoeken op onze website ukgr.nl. We gaan ons voorbereiden voor het gebed, waar wij God zullen vragen voor deze vrede en kracht. Zodat hij ook u de kracht geeft, zodat u kunt komen strijden samen met ons. Zodat u deze vrede kan bewaren. Dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, comem vai, op dit moment tot u in gebed. Mijn God, wij brengen dit leven tot u. Van deze persoon die gaat door moeilijke momenten. Momenten van pijn, van hoop. Waar zich alleen elke leven, elke hart, met al hun pijnen van hoop. Mensen die

0: het om te slapen. En zei nu, mijn God, in een diepe put van duisternis, zonder te weten wat te doen op deze dag. Kom, mijn God, om hun te ontmoeten, om uw vrede naar hun hart te brengen, om uw begeleiding aan hun te presenteren. Maar Heere, laat hun uw kracht vinden, aan uw hoop, aan uw richting, mijn God. Dat ze zullen nu, mijn Heere, dat in u vinden, van u krijgen, om vooruit te gaan met hun leven, om vanaf nu, mijn God, een stap te nemen richting een oplossing, een redding, een genezing in Jezus Christus naam.
1: Ja, mijn Vader, en wanneer uw woord dit zegt en gebaseerd op uw woord willen wij dit gebed samen, wij hier vanuit de studio en de mensen daar thuis, mijn Heren, waar u zegt dat wij in geen dingen bezorgd moeten zijn, maar laat in alles wat wij nodig hebben, al onze verlangens, door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij u. En dat is wat wij willen doen, mijn Heren. We willen u vragen voor uw kracht, voor deze versterking, voor deze transformatie van wat deze mensen nodig hebben, mijn Vader. Misschien ligt deze persoon in het ziekenhuis. Misschien gaat deze persoon door bepaalde omstandigheden heen, waarbij deze persoon deze kracht en nieuwe hoop, mijn Vader, nodig zou hebben. En de vrede die ons daarin in onze gedachten zal blijven. Omdat, mijn Heren, het alle bezorgdheid zal wegnemen en ons hierin zal helpen. Help, versterk, zegen ook, mijn Heren, het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze versterking zal ontvangen, deze vernieuwing zal ontvangen. Zegen, begeleid, herstel en transformeer door middel van uw macht. Beste luisteraars, daar waar u bent, ontvang de aanraking van God. Ontvang zijn vrede. Hij raakt u aan met zijn macht en hij brengt deze herstel en transformatie. Dank u wel, Vader, voor alles. Zegen deze nieuwe week, mijn Vader, dat in deze nieuwe week u grote dingen zal doen in het leven van deze persoon. Zegen en bescherm. En geef deze persoon de kracht, zij die u willen zoeken, dat zij kunnen komen, mijn Heren, om u te zoeken en daarna zal leren om te strijden voor zijn of haar leven en gezegend worden. Zo stellen wij dit vast en zo geloven wij. U bent gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink het water met geloof. Heel goed, beste luisteraar. U bent gezegend, God. Hij gaat u versterken. En neem deze gelegenheid om deze stap te nemen. Heeft u hulp bij nodig? Misschien zegt u persoon, ik heb al zo vaak geprobeerd en het lukt mij niet alleen. Daarom staan wij klaar om u te helpen. Ik zal daar zijn, daar in Amsterdam-West aan de Porscheskade 23. Waar wij ook aanstaande vrijdag ook om 6:30 een speciaal gebed zullen opzeggen voor u die niet goed kan slapen. Bent u aan het luisteren en niet goed kan slapen, dan wij zullen daar zijn. En pastoor, u zult ook daar zijn, ook daar in Amsterdam-Oost.
0: Natuurlijk, wij zijn ook klaar om jullie te helpen. Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. U bent welkom. Geef niet op, er is hoop. En wij zijn ook hier en elke dag in onze kerk klaar om u te steunen, om u te helpen, voor u te bieden.
1: Goed, wilt u meer informatie, dan kunt u ons ook een bericht sturen naar 06-82-906638. Ik herhaal, 06-82-906638. Nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending hier. Blijf zeker luisteren. Onze grote vriend Julio zal ook hier zometeen mooie dingen voor jullie draaien. Morgen zullen wij weer hier zijn na het nieuws van 7 uur 's morgens met het programma Hoop in Leven. Dat God u zegene en een fijne dag verder. God zegen.

is jouw ochtendstart. Start met Mart, met Mr. Morning, DJ Guyo aan het stuur. Radio Mart verbindt elk moment, elk uur.

Goedemorgen. Goedemorgen. Het is maandag 10 augustus. Ik groet u hier vanuit de studio van Mart Radio. En ik ben goed opgestaan. Oh, deze moet nog niet beginnen. Ik ben goed opgestaan. Goed wakker geworden. En ik hoop u ook. Alle stille luisteraars, actieve luisteraars. Start met Mart, met Julio op deze maandag. Hallo, word wakker.

so mooi. Max Nijman, Wikimi. En als je fijn wakker geworden bent deze ochtend, wat is het een beetje buiten? 23 graden, wel bewolkt, maar droog. Dus kom uit je bed. Groetjes aan Lisette Swedo en mevrouw Watson. Hè? En we hebben ook... Hey, Lucretia, goedemorgen. Alle stille luisteraars, Guno, Kenneth. En we hebben een jarige vandaag. Die gaan we na 8 uur feliciteren met Biggie Mattie, John Kreetsburg. 70 jaar. Kenneth Lieveld, goedemorgen. En broeder Frank Creton. Ik vond het ook heel fijn je te zien op de Dappermarkt. Mi Brita Sanego. Ja, toch. En pastor Eddie, bedankt voor de zegeningen van deze ochtend. Het is altijd wel heel fijn om zo te beginnen. En ik ga waarschuwen, deze die ik ga draaien, die is met AI gemaakt. Maar kijk hoor, hij is zo mooi. Ja man. Een vertaling van het Onze Vader. Zo mooi.

0: Ja, doch. Ik heb het vermeld. Het is AI. Maar oh zo mooi. Het Onze Vader vertaalt. Ook de groeten aan Agnes, Carmen, Edith. Dat zijn de Dongoorts vaste luisteraars in Delft, in Rotterdam. Hallo, goedemorgen. Fijn dat je afgestemd bent. Ja, toch?
1: Rise and shine. Tijd voor je start. Met DJ Julio, start met Mart. Mr. Morning, bring the vibe zoals je het nergens anders vindt. Radio Mart, de zender die verbindt.
0: Ja, toch? Dankjewel, Ferranto. Je hebt Miseta Sankong. We gaan even rustig beginnen en je vraagt je af, hè, deze. En dan gaan we een beetje djugu-djugu, dan gaan we kijken wat is er ook gebeurd in het land toen u sliep. We gaan kijken in Nederland, wat is het laatste nieuws? Wat is het laatste nieuws in Paramaribo, Suriname, ons geliefd Suriname. De groetjes aan Hortense, goedemorgen. Je bent ook afgestemd, hè? We gaan rustig aan doen. Rustig wakker worden. En deze, ay toch. Are you still in love with me? Keith Washington. Lekker zo, toch. Hou hem vast.

Ja toch, mannen. Soms moet je gewoon zeggen dat je lo bent. Yes, dat was Keith Washington. We gaan even kijken wat er gebeurd is in het land. In het land waar we leven, we kijken eerst Nederland. Vauwaka, even kijken. Even kijken. Vaak is het alleen maar ellende, hè. Mameluku. En u kent het programma voor later, hè, na 8 uur. Blijf afgestemd. Hey Guno, had ik jou gegroet? Goedemorgen, Guno. Guno Lion.

Ik begin met Paramaribo. 51-jarige man aangehouden voor oplichting, bejaarde vrouw in het centrum van Paramaribo. Ik lees u de koppen voor, hoor. En als het belangrijk is, ga ik diep in Atori. De veteranen vragen een eigen opvangcentrum en structurele steun. Ze zeggen vandaag militair, morgen veteraan.

Dus soms zien we aan lokaal nieuws toch maar reclame tussendoor. Hinderlijk. Man met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis na een ruzie in een discotheek in Paramaribo. En Sranavaya. Gevoelstemperatuur loopt op tot 41 graden. Waarschuwing voor hete stress in Suriname.

En dit is een belangrijk nieuws uit Suriname. De minister Mona Raad, hij zegt burgers kunnen binnenkort veilig klachten indienen over politieoptreden. Dit is Koutou Bariou, de Nakiu. Mag u een klacht indienen, ze gaan daar serieuzer mee om. Zullen serieuzer mee omgaan. Gisteren was de inheemse dag, hè.

Jarrete Kassaf, so kom ti ook uit je bed. Mi besing altijd Bushalaune Ede. Apokune Rete Kassaf.

Het is geworden 8:02. Nog steeds start met Mart met Julio. En ik blijf afgestemd. Ik ben er weer na 8:00 na het nieuws.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venra is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: It's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.
5: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: La Spang, after Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosher.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom bij het tweede deel. Start met Mart met Julio. Hallo, lig je nog in je bed? Anna het proberen. Het is buiten mooi weer, dus ik kan Wiki, ik kan Oppo. Goedemorgen, tante Marianne Omschu in Zaandam. Verder ook Lucia Dissels en Ruel Dissels in Zaandam. En ja, Wamati in Zaandam, boy. Af en toe Amma ben bel. Amma sa precies zo maar mee bedoel. Ik wil je stem horen vandaag, hoor, broer.

Versie. Voel het hart. Iedere ochtend start met Mart. Met Mr. Morning DJ Guyu achter de mic die verbindt. Bel mee, praat mee, feliciteer mee. Radio Mart verbindt. Dus radio maken doen we samen.

De lijnen zijn open. U mag inbellen. U mag feliciteren. U mag uw deelneming uitspreken. U mag groeten. De lijnen zijn open. Goedemorgen. Consensie. Soms af en toe.

0: Goedemorgen, we hebben een beller, u bent in de uitzending, hallo.
1: Goedemorgen, goedemorgen mijn lieve broer.
0: Hey, Carrie.
1: Met Carmen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, man, met zo'n leuk nummer. Ja, man.
0: Ja, man. Ja, fijn.
1: Hoe gaat het met je?
0: Goed,
1: hoe gaat het? Hoe ben je weer opgestaan?
0: Mine mag Joko, got a look of me. Goed wakker geworden. Ja, man.
1: Goed, en was je weekend?
0: Ach, heel rustig. Gisteren ging ik aan verjaardag zo. Ja, was leuk. Ja. Mijn broeder, John Kreisberg, 70 biggie jari vandaag.
1: Zo.
0: Ja, gisteren gevierd, lekker in zijn tuin.
1: Heerlijk, vooral met het weer.
0: Ja, was leuk.
1: Maar wel lekker in de tuin.
0: Jazeker, wat heb jij gedaan?
1: Nou, we hadden zaterdag familie Meijlands barbecue.
0: Oké.
1: De hele familie was heel leuk, heel gezellig.
0: Oh, gisteren.
1: Goed weer, lekker veel te eten.
0: Gisteren was Rudy Meijlands. Rudy Meijlands was er ook.
1: Oh, hij was er ook.
0: Ja,
1: oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Oh, leuk. En gisteren ben ik met Jeremy en die kleinkinderen naar de bioscoop gegaan, naar Toy Story 5.
0: Oh, Toy Story. Oké.
1: Ja, leuk. Klopt.
0: Was
1: dat
0: goed?
1: Was heel leuk.
0: Oké.
1: Ja, was heel leuk, ja. Ja, en met de genade van de Heer hebben we weer een nieuwe week, hè?
0: Jawel.
1: Weer een nieuwe week, nieuwe kansen.
0: Jawel.
1: Dus ja. Nou, ik wil om te beginnen de groeten doen aan iedereen, ook alle broers en zussen, aan Oostville, Tante Marianne, familie Dissels ook. Wil ik de groeten doen aan Agnes, onze vaste luisteraar.
0: Agnes, de stille luisteraar.
1: Agnes, de stille luisteraar, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: En verder wil ik allen weer die een dierbare verloren hebben, weer heel veel godstroost toewensen. En sterkte in deze periode. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en natuurlijk God zegen en hele mooie jaren ook toewensen. En ja, jij nog een hele goede en prettige uitzending.
0: Dankjewel, Carrie.
1: En de motto weer.
0: Jammer.
1: Jongens, iedereen het helpt, blijf volharden erin. Blijf vooral scherp, sterk, jong en gezond.
0: Fantastisch.
1: Ja?
0: En ja, man.
1: Soso lobby,
0: Carrie. Thanks for calling.
1: Doei. Ja, graag gedaan. Doei.

0: We hebben een beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Cleone, goedemorgen.
1: Ja, maar ik wil een paar mensen groeten. Ja. Meneer Christon.
0: Ja.
1: Meneer Carlo, sorry, Bakboor, meneer Bakboor, Carmen B, Carmen Wilkerdijk, ja. Elfriede, Marta Hortans, meneer Deekman. En ik heb meneer Creton op de markt ontmoet afgelopen zaterdag.
0: Ik heb jou ook gezien.
1: Ja, ik heb jou ook gezien. Maar weet je wat het is? Nu staat Osso dan mijn dochter. Dacht, mama, papa, kom, we gaan naar de markt.
0: Oh, wat leuk.
1: Maar aan het eind van de dag zegt ze, volgende keer gaan we naar een andere markt, hoor. Jullie kennen te veel mensen. Want we moesten toch vaak stoppen om te praten.
0: Ja,
1: ik dacht, misschien gaan we naar de markt. Is misschien pas, mama, dat kan niet. Dat.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar goed, ik ga feliciteren. Mevrouw Marleen Druiventak.
0: Druiventak.
1: Want die is vandaag 45 jaar oud geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: En we feliciteren haar namens de Mutete Toneelgroep. Minangaroye Barwa.
0: Ja. Mooi. Tamboen. Gezegend weekend. Yes. Doei. Goedemorgen, bent u er nog?
2: Ja hoor, broertje.
0: Hé, zusje, goedemorgen. Ik edit nou jij rijdt.
2: Zeg, je edit, dat krijg je. Die heb genoeg krontenolie, die kan nog jij in enkel. En in kooit.
0: Jazeker.
2: Zijn nieuwe week van jou?
0: Ja, midden mag
2: je
0: ook.
2: Heb je geniet van de hitte?
0: Het is te doen, het is te doen. Ah, oh, ja. Is lekker.
2: Ja, nou, het is te doen voor mij met alle ramen en deuren en gordijnen gesloten, daar red ik het nog.
0: Oh, dat blijft warm te buiten.
2: Ja, ik heb heel veel last van de hitte.
0: Oké.
2: Okay. Maar ja, dat is iets met mijn luchtwegen te maken. Maar we gaan verder. De karimi, de leda pe. I lobe fino lobe mi de da pe.
0: Ishita, soms af en toe.
2: Dus, ik groet alle luisteraars. Ik hoor de Glione, ik feliciteer haar ook met haar jarige. En ik groet alle vaste luisteraars en heel veel stille luisteraars. Ik wens ze allemaal een gezond, zonnig, nieuwe week toe. En ja, ik heb voor vandaag geen jarige, maar er zijn heel veel mensen jarig.
0: Jazeker.
2: En dus die feliciteer ik. Wens een goede gezondheid. En er zijn ook heel veel mensen ziek.
0: Oh, ja.
2: En die wens ik beterschap. En ik wil de familie Rink condoleren met het heengaan van Wilma Rink, haar zonen, haar kleinkinderen. Wilma was een wereldburger, dus heel veel mensen kennen haar. Dus ik
0: condoleer
2: iedereen die Wilma heeft gekend. Ze is naar het eeuwige licht en gaan rusten.
0: Yes.
2: En alle anderen die in rouw gedompeld zijn, condoleer ik ook. En verder, we gaan kijken wat deze nieuwe week ons brengen zal. Dus dan moet Loes alleen.
0: Oké,
2: dan kan de Edith wel kontbraken. Dan moet je haar ruimte.
0: Je wat kan een visie.
2: Oké.
0: Dank je wel. En de familie Arendt ook. Heel veel sterkte. Zuster Arend is heen gegaan. Volgens mij dinsdag. Zing je niet in, hè? Familie Arend, heel veel sterkte.

Aber ich habe ja mal die Sie in einer rechten Funktion, ob wieder wenn mir ist da gewesen, ich weiß es nicht mehr, kono Gott um sie die Pinatori, da die mal wollte, aber die nicht so. Das Block hier namens Uno Jans und namens nachher Team für Asago gewesen, bon furo krachti und mir nach furo stegi Asago Blocki. Und es muss auch gehen. Jawel, meine lieben Menschen, dat want aquí un dia tenen vete afgestemd na tapo rakoki.nl fosfouaka. Alla sani boom. Jawel, en dan gaan we kijken hier, zomereditie 2026, de Kolenkitkrant. Jullie weten dat we hier een krant hebben. Toch? En natuurlijk, doordat die voorus maar die eten aan vakantie en een paar gaan nu pas met vakantie. Dat is het mooie van. Dus daar gaan we niet te serieus bezig zijn. Wat ik ook wil, Samuan Chako, ook toen afzien ik me, ja, eerst, nee, eerst Kolenkit. De buurt. Pundekolen is in volle bloei. En dat weet de meeste Sang Ipsa Ko Lukunja zo. En hé, mi barwalo bi wang wang bon chuit o di lili. Mi sen wang mooi chuit o di gibi gudu. Je hoort me heel gauw. Ja, de buurtpundekit is in volle bloei. Buurtpundekit groeit steeds meer uit tot een fijne en gezellige plek in de buurt, brief me. Het is een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen doen en nieuwe mensen leren kennen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor en door bewoners. Er is voor jong en oud iets te doen. Denk aan een spelinloop voor de kleintjes, taallessen, activiteiten voor jongens en meisjes. Ontmoetingsmomenten natuurlijk voor volwassenen en zelf radio maken met verhalen uit de buurt. Weer. Sinds kort is er ook een koffieochtend. Op maandag, woensdag en vrijdag ben je van 9 tot 2 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Je kunt gewoon binnenlopen voor een praatje. Man kan de Japanse aan voetakje maar thee kon ik in brokang aan 4 uur. No luko wans maar zomaar de gos don't just mijn probleem. Want kan doe ik na unu wei tak tak sani. Luko boom, neki 4 uur na ki dat na dapie hem de ego dapie. Maar no gos zomaar, mi bari. No tak mi no bari. Maar goed, dat alles heb je hier in de Kolenkit buurt. Dan kom ik eens wat heb je. Nee, natuurlijk. Iemand kom maar naar ons met zijn jersey, toch? Mooi. Lijkt het je leuk om mee te doen? Of wil je een activiteit starten? Vooral Jana in West. Dat je ook te doen aan zomaar je kon in Araki. Want mij dat naar Krintakiba. Juist, Fawaka. Want dat hij na kri takiba. Te kon kon doen aan Sandja, zo sabi fa je kon doen. Vooral of je dirs me, want adirs begint de lobby. Maar adirs later de San via de uitdaging, dan im sabi dan. Dat is maar de gewend voor mij, dem chinto. Want in Barikan, daar heb ik hem gaten zo zien. Go, maar ja, dus dem chinto, want zei me, dit schrijf morgen, bij je is dat adir nek. Maar goed, ik zou zeggen van laat niks je weerhouden. Aan momenten is je dat die abonstief activiteit is. Die heeft constituant aan jou. Je kon kan ja in Sibu en dat kom je doen wat je doen moet. Wat hier is voor ons allemaal. En no lukuf ulibisma lobby, lukuf gado lobby. Toch? Dat na mooi wang. Daarom is het altijd leuk hier. Want alles maar ja zo sub dat die een belangrijke wang per krachtig motor. En na dat nama. Weet je dat we ook hier het speelgoedbank Amsterdam hebben? En natuurlijk is de speelgoedbank Amsterdam nu ook voor gezinnen met een stadpas. Dus het kan zijn dat die nap wang. Hoe noem je dat? Een pasje, ik kan goed voeding of noem maar op. Misschien heb je dat niet, maar je hebt wel een stadpas. Dan kan ik go naar natuurlijk speelgoedbank. Want ik ga naar speelgoedbank. Geloof me, ik ben zelf geweest. Ik weet niet hoe het nu eruit ziet. Maar die me bij Godapé en ABD is echt een supermarkt. En een supermarkt niet met voeding of wat, maar alleen met leuke kinderspelletjes.
echt waar. Dus lijkt het je leuk en je hebt ook verschillende poppen. Je hebt niet ook alleen witte poppen hoor. Je hebt ook donkere poppen daar. Dus mijn mensen, vooral ons aan die het me moest hebben zagen, want zei ik heb ze. Nou, nu zijn dit dat en

0: alleen maar andere mensen genieten ervan. En ik zie onze mensen niet echt 1, 2, 3 gaan. Of misschien wordt het jullie ook niet gezegd. Maar ja, zo naar een, even kijken, speelgoedbank of die go. Voor informatie, apenstaartje speelgoedbank amsterdam.nl. Daar krijg je alle informatie die je nodig hebt. Geloof me, tuurlijk kan je het kopen. Maar waarom ga je het kopen terwijl je kan met de kenjoenjoen? Denk boensam taki. Je wilt meer informatie? Ga gewoon kijken naar www.speelgoedbankamsterdam.nl. En je mag ook kijken gewoon naar info-apenstaartje speelgoedbankamsterdam.nl. En dat is zo dat je potipje ook toe in een blije systeem. Ja, voordat je moet nagaan en voordat de bewoners vroeg zich moeten of ja, dan natuurlijk liefdesbrief schrijf, kom niet koolen, kijk. Maar ja, me dat nog schrijf, nou een liefdesbrief, nou een echtscheidingbrief, me dat schrijf. Maar wel, wat hoor dat is. Vele mensen hebben toen een liefdesbrief geschreven, wat, ja, allemaal leuk wel, allemaal leuk wel. Maar die heeft me nog bij de liefdesbrief, bij de scheidingbrief. Wil je meer dat u wel leest over de briefjes aan Bedeja? Ik hoop dat die mensen die zaterdag hier waren, dat die allemaal laten komen kranten mee. Want onze krant is ook leuk, er staan leuke dingen in. Weet je wel, je juist weet je nou op een i-krant toe. Woon voor zijn ik naar erin, waar je ziet van wauw, weet je wel, of het dit wordt, dan wordt het toch wel mooi. Snap je? Dus zo. Verder zie je van, en ik denk dat wat los maak je in je buurt nu, aan moment zou een straat in, zeg maar, een wilsang. Dat krijg je ook nu tegenwoordig, hier is het een hele tijd hoor. En dat krijg je en, ook nu, laat maar zien, tegenwoordig een gezeger bij. En natuurlijk wat degene gedaan heeft of zou degene bij betekenen. Daarom zegt men geen straten een gezicht. Dus in bereken dat die baya. Abu mi di nuwa kun pasi want abesa dewan san year of the report mi wang mi betan si wan pasi pe wan man sa vernietig mi bikis ma da heer di meche wan bi di foto fe. Maar goed, maar je ziet dat na Torino, dus de straten van de Kolenketbuurt, ze hebben allemaal een naam. Dus enkele senior Somijn van de Kleuk, want dan zie je een foto van senior Somijn en dan zie je wat hij betekent heeft. Tijdens de Max Havelaar tijd. Want de Max Havelaar die staat ook daar. En Tim Karanin, dat hij dat weet je in zo timide, ik denk Indonesisch tijd. Sang Walo San Bib Sadap. Dus vele van deze mensen zang de jazz in de buurt. Dat krijg je dat geschiedenis. En dat is op zich mooi. Want dat zo je zie je leren. En no sabi ook spelen oma John Botaki. En no sabi etron sabi. Toch? En natuurlijk zijn ze begonnen hier aan de seniorse meester. Baja, einde tijdperk, baja, ruimte voor iets nieuws. Dus je moet nagaan, daar is helemaal een, alle TTT's en dat. Denk je van, hebben de mensen wel hier gewoond? Weet je, hebben de mensen wel hier gekomen, maar het is best wel mooi. De vernieuwing van de gebouwen aan de Seniorsmeinstraat en de Schapherderstraat bereikt een belangrijke mijlpaal. Alle 222 huishoudens hebben een nieuwe woning gevonden. Ja, daarmee aan het breek een nieuwe fase aan, namelijk de voorbereiding van de sloop. Voor veel oud-bewoners en omwonenden is dit een bijzonder moment. Ja, ja, moet denk ik hoe ik het aanvoel. Het betekent afscheid nemen van een vertrouwde plek in de buurt. Tegelijkertijd maakt dit ruimte voor nieuwe woningen en toekomstbestendige Kolenketbuurt dat, want dan kijk je moro tranga. En dan vraag je af, want ja, want toefde was weer verschrikkelijk, maar vele zagen er goed uit. Maar boem, allemaal je poer, want dan poer alasani. En me hoop dat dit maar die zie kies den schrijven. Want weet je wat zo erg is? Behalve dat we een buurman voor me deden door haar heer sloopt, zijn die zie tje. A man chadin ga kruto te, toch a man kon dede. Is dat, want dat kan lasasak of a winasak a hemel. Dat me no sabi. Maar je weet maar nooit. Ja, maar zei je dat eigenlijk? Want mensen die zijn de in een probleem dat nou. Want ik kan me voorstellen, je woont ergens, je woont al jaren daar, dat gewoon want to smaak. Daar want tafra dapje, of dit dan de helder, of de voeranga, je weet wel. Dat is moet te kwam na sasa nego no want mensen zijn niet belangrijk want is maar vind dat of dem takang as maar sa lange bere. En des man had tegen de lange bere tori voor no. Dus wat gebeurt er? Even kijken, let me watch the time. Want zo is hem dit apatak tak is toro. Ayurep samija. Oké. Jawel. Want je ziet dat hij door ergernis, die man heeft 60 jaar in zijn woning gewoond en op een gegeven moment moest hij eruit. Aman tjago akruto, aman tjago disi, tjago dati, was ook weer te eerst. Aman bewaar je niks. Tangelanga. En die man was goed op moment altijd aman be loba uit, ja. Kokotak in bekare afel heet in meet, vooral te mego fit gimme igisani, man at sade. Dus dat komt hier zo een beetje aan dit stuk ook die we dan nu aan die nee ose ik heb ze aan na zoek de zoek aan na derde die de koetsje dat hij aan die nee ose dat hij bereikt iemand aan die nee ose dan moet je makkelijk die hem want die nog kon kiezen mina want die kan toch maar in elk geval je ziet dat uno me grap na een apistory dat hij de man komt dat idee dat hij en eigenlijk men moet het ook bekend maken in elke apuan groep zoals doen op beslist bijna die 300 man dus 5 à 6 mensen op beslist die 300 man dat hij was loopt op ik vind van bereid is maar wens wat jaren voor van hier naar die op hierover praten we maar nog een dat hem kon doen ik heb maar ik denk dat Rotsch die van geleerd heeft trouwens ik weet het niet er want a woning board is not gangster, brief me, Tigo, dat weet ik maar zo gangster visie is maar eetje. Hoewel die probeert voor een lachen visie, maar je ziet direct met wie je te maken hebt. Dus let erop, weet je wel, niet die takigoen genoeg informatie, want je moet nagaan, de man is naar Breedman, dat behalve dat hij, dat de man is ook gewoon urgentie of die een trajong om een trajong urgentie. En dan komt het wel haastig. Je moet wel. Niks moet alleen de dood. Plaatsen poepen. Dat moet. En in om de jou van zorgen voor ook een groep. Of een groep verband. Dat wordt eerder gehoord. Weet je wat zo. Iemand tak. Iemand. Een piste die de man is bezin papieren of brieven. Die ono van. Ja, jullie moeten eruit. Want hoe noem je het? Urgentie naar tenen als zo'n ding. En of in een film als zo'n ding. Daar heb je een probleem. Hoe kan je nou weer die 50 mogen bezet dat je? Ja, nadat je moet zeggen. Doe je bezet dat gebouw dat heeft die man. Dan doen we het en dan natuurlijk, dan mag je vragen stellen. Ik weet niet of de lobby Arkeman bij Arke, want daar had ik ook een van die gasten van Rosdeel daarna, ook hier in de studio. Want dat zou dan komen naar de takman of dat. Weet je eens enkele keer of je het wel vindt, maar het gaat ook om je netwerk ook. En dat zou dat je nodig hebt, maar uit, dan gaan we praten. En dan is je, dan vraag je eigen afbakatiek bij Abataki. Maar wat is jullie dan weer houden voor bij betrek dit man erbij? Want hij is liever maar een probleem. Migado. Hij heeft niet de probleem, no, de uno no e firi. Boom. Maar goed, dus ik zou zeggen van, jullie in een situatie dat hij no niet de man loopt. En ik kan stel me voor, want je hebt mensen die gelijk hebben voor huis. Want de man kon je solidaire man kon de man. Je kan begrijpen vooral of je dept zo in schuld naar die man. Dat in je wang, je bijna je wang, dan ik zou beter je wang, je mezelf niet de noodje, je arke alasan sade, dat je maar je hebt ook rechten. Vergeet dat niet. Je hebt ook rechten te ego om de PC tori dat hij. Maar goed, en daarom ik met je dat boven voor ons maar ze proberen het ook anders te doen. Ik sprak hier met, ik denk een Esther Fabriek, portefeuillehouder. En een Abba portefeuille voor... Ja, zo ook in de buurt. Bedenk maar dat ik geef ook de goede informatie wat je allemaal nodig hebt. Dus ga met dat soort mensen praten, een buurtcomité. Hoe doet dat die? En die mensen denken van ze geven je een bedragje, maar is een soort oproeppremie, dat moet je weten. En dan zet je vloer en gordijnen, dan mag je zeggen dag. En dan moet je het zelf doen. Dus een wantralisie, onzakona, tap, waarom worden de gebouwen gesloopt? Eigenlijk dat mijn naam staat, want het is maar niet aan dat ik bijna sloop om sloop. Of hoe vind je oren, daar zit mooi nu aan kom. En voor degene die daar komen. Maar ik kan wel zeggen, de seniorse mijnstraat wordt een van de mooiste straten. dat mag ik wel zeggen. Die wordt echt een van de mooiste straten. Dit is eigenlijk Messaar Aflet Max Havelaar. Want die staat alleen in een eentje zo. Knap dat is zo'n kwam, bruin, titi, luke geworden. Dat ik aan jou midden aan de stond, is mijn committee. Maar de stond hadden mij gebruik op alle de model, midden Tigua, Turkije, Marokko, je ziet alle de soort ozo. Dat is een heel rokko, maar goed. Hoi! Hoi! Ja. Goed, dan gaan we weer terug bij je. Hijo, yes!
1: Madonna,
0: ya, hijo. Alas masab, ana hijo na nga poko disi. Madonna, saye do sa, ana sabi ko no? Ya, mene li fo mese dis na yu egi egi rakko kita puna munde disi en ek fawishi dati eigenlijk we zijn nog lekker in een soort vakantiesfeer.
1: Mahalang.
0: En dadelijk is het ook, hoe noem je het, regelijk hè?
1: Soter.

Aiba, ja. Dat want ek hier onder afgestem natuurlijk Tapora Kokie aan dit te beluisteren tot 11 uur ook toe via Asalto Frequentie. En hier 11 uur dan heb je Emily van der Linden. Zij ik kon haar programma terug in je kracht. Dus ook een aanrader. Ja, of je wat die voor Sabi tref morgen. Want die Sabi dat die winst zij je doen in een Libi of zij je doen maakt niet uit. Of je nou sabi schreef je doe broeien zijn of je doe verkeerde zijn. Sabi je schreef je. Nee, sabi dat kan je nog de 100%, maar zeker 99%. Toch? Goed. Dat want dat je of meer lukken even zang, even zang, ja, zo naar Westmore. Dat zie ik van een groen cadeau. En zo want ik een groen cadeau. Dat je had een je hebt een gezin hier Bassie en die deed big motto of die go vaak naar Marokko natuurlijk en natuurlijk hier heb je plantjes of soms nemen ze plantjes mee dus die zo die tikken die een plantje mee ze hebben ook vijgen bomen ze die tikken mee en toen hebben ze een takje hier gegeven aan een wanting planter ja zo tapen in een biertje aan de voorkant. En zo die Gewantakje en natuurlijk heeft hij het gepland. En wat heb je vandaag de dag? Jawel, ik ben een Marokkaanse boom heb je hier. Deze vijgenboom ontstaan uit een takje uit Marokko. Ja, maar is gedoneerd aan de buurttuin door de familie Elbassi. Dankjewel, familie Elbassi. En natuurlijk uit de pistorie dat die produceren. Wat mooi zijn. Wat een sap was aan de koffer de man, denk ik. Ja, maar dat want ik ook zaterdag 12 september in Maluchi wat vegenboom kom. Maar ik had hem niet gekozen voor een wie denkt me gekozen voor een waraboom plantje. Dan moet je alleen konja gieten. Hi boy. Juist te bom. Maar goed, zaterdag 12 september 2026. Daar zei Abidja. Dan vieren we samen de feestelijke oplevering van het nieuwe kunstwerk van vrouwen van West in de Kolenketbuurt. Jawel. En natuurlijk, het is een hele mooi Marokkaanse kunstwerk. En de kunstenaars Narges Mohammadi, Sanas, Jamina, Nimera en Rasie. En natuurlijk een standbeeldhouder Mathis Niklas. Je ziet na één samenwerken, toch samenbundelen, kijk hoe fijn het is. Maakt er samen een bijzondere beeldhouwwerk. Het kunstwerk laat een gesleurde vrouw zien die zichzelf losmaakt uit een bloksteen. Je ziet toch. Dit is aan een koffer look to this but then power pura disco. Ja, uit een bloksteen zo boop. Ik ga vrouw knappen. Ze haakt zich los uit verwachtingen en vooroordelen en maakt ruimte voor wie ze zelf wil zijn. Ja, en dat hij toch, je ziet dat hij alle faciliteiten doet in best. Ja, ik ben wie ik ben, alleen even voor een minuutje buiten. Weet je, want dan ik uno, want dat ben je aan verschuld. Hè. Want die uno pato is aan de ene dag door. Maar je hebt soms maar tappen door zijn eden. Zolang je dat door kan, die eden die door zie. Figi eden pure. Tamara bakati, ik moet ook door zien. Die eten kamer voor de regen. Ik wil zitten morgen voor. En dan wil ik dat ook toe. Boom aan de stafvastigheid. Want je stap van je mek moet je verhoren, verloosen, verhoren, verloosen. Die poten neer. Dus alles aan belangrijk. En alles aan die prins pari. Natuurlijk, of je wat mekaar zijn dat mimi lobby Arkiman zei. Arkiman wil het meemaken, mijn lieve luisteraars. 12 september 2020 tijd van 2 tot half 4. Natuurlijk allocatie naar Bosselommerweg 260. Bosselommerweg 260 natuurlijk. Zolang Iwani more informatie over de pistorie die ze hem heeft kunnen afgestemd ook toen naar Tapo Raak. Ook in onze website, zo kort ik een krant, die staat er ook in. Dus vergeet niet, 12 september, maar op een kunstwerk op het Jatapaplein, je ziet een gesleurde vrouw, ik brok ook moeten uit de aanstoon, dat want ik niet kon, en I come to stay.
Ja, en nadat die ben nieuwsgierig, kom gezellig. Ondersteun op die story dat hij. En buiten, wat zal meer ook toe je ziet dat hij. Nou, nu dan zo'n probleem, want die hebben minstens op naar 40.000 of naar om in 1000. Maar de schwing was hier, bij die ze abragaga, Spanje, mij gaat dat boeit afvara. Want, en nog erbij, moro deed hij, en nu deed hij, maar hoor wel de taxi, chauffeur naar in Marokko, want ze hadden man dat doen, de man dat treden, alle de jong, en minstens op fase. De steek aan haar botten, dat bij de man kan ze niet weer bakken, maar die schwing kon ik liefst, maar de man draai ik onder. Maar goed, mijn mensen, we arke wan poko en bakken aan poko dat hij. Dan, onder bakken in na traaier, want weet je. Wow, goed. Ja, ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl en nu ook via de Salto-frequentie en dat is 107.9 FM. Zo, oké. Ja, nu tiden na hiko, nomo baya hiko.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Dit is Kos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

ela vir via de Salto over Clancy. En Emily gaat door om 11 uur tot 1 uur.

0: Achei!
1: Jawel, dankjewel, Hugo Galanman. Jawel, en dat van Taki, die is bij de Hugo Galanman, de Oeru-CD. Na Sami Anetiki, na Dati Mi Edo. En dan gaan we natuurlijk even hier luisteren.
2: Gemaakt door bewoners, voor bewoners. www.rakoki.nl

0: Pensami.
1: Javel, mei na dispensa. La tuanta ki un doro baka na tapuna frequenti fuju igira koki punt nl. En natuurlijk, u heb je want opnames dat sami moest pot ete kongi de lobby arkimang fuyere. Maar nou volgens mij het apart gedeelte dat u weet je wel dat we lukken samen de actueel in de gesprekken som voor in die de comité na a weekend zo we hebben vaak over wat gebeurt er voor mijn geboorte. Sa ipsa volgens mij kom. Behalve dat we zien dat je uit de voor story zijn om betakken voor naar PC story die zie wat gebeurt er voor mijn geboorte. Verschillende dingen. Ik doe zo sila plan you abi of de you abia want het gaat om jou. Weet je, een soort zielenplantje, een soort boskop je kiest voor corona, dat niet toch? Want je kiest een boskop, maar soms sta je zo lang dat bijna een heel boskop dat je nou aan nou aan je waaier bij Google te kiezen kan de intussen tijd heel lief veranderen. Dat denk ik, weet ik logisch. Maar goed, wat gebeurt er voor mijn geboorte? Want ik val op dat je weet je dat sta je visueel ik knap dat voor een lange rij zo weet je wel en dan zal je begin vanuit een rij dat pp je knap op. Je bent uitverkoren toch? Je bent takkie van een het leven is kostbaar. Dat je komt aan de andere kant van de sluier, want een leven die kostbaar, dat weten we met z'n allen. Het is niet iets dat je lichtzinnig terzijde schuift. No, no, no, no, no, na serieus tori tegen je tak over bepaalde sani. Natuurlijk, me je met moeite, want je moet je constant op, dan heb je eigen mening, en je eigen fascie van mijn zin. Snap je? En het kan zijn dat je zang. Op te maken aan dit soort sanitie. Ja, je hebt het ook, maar je ziet het anders. Maar dan met Barry Wan Bong, Shuiti, Odi. Zo je ziet dat die aan de andere kant van de sluier staan vele zielen in de rij om naar onze aarde te komen. En dat zeggen we toch vaak. Veel meer dan er op onze planeet geboren worden. Je ziet, want dat want ik heb om in Napu in haar rij. En om me niet geboren, maar dat deed ja zo de aan de eigenlijk dat koot dat die duizend sma zwanger. Vooral nu die na ten die zie. Kan de 600 gogopoeren. Maar bij wijze van spreken, omdat na eigenlijk na ten ik bepaal. Weet je, als ik toe begin met deze slappe vrouwen, laat ik mezelf nog maar horen aan in. En het komt zomaar door aan een mimiking. Het is een soort natuurlijke selectiemechanisme wat er daar gebeurt. Geïnteresseerden staan natuurlijk in een figuurlijke rij. Je stiert die knapje waar rij, de imchelle figuurlijk. Maar imchelle is eigenlijk naar miljoenen, want die is maar leidt en per dag. Je moet ook om en iets mee geboren en dat die ter Aladdin geboren zijn. Aladdin konden ze aan de samenleving, je dat per dag. En dan was of toepje geboren. Nou, boem voeren, boem voeren, boem voeren. Weet je, maar zo zie je van je zielenplan. Voor je naar de aarde gaat, maak je als ziel een plan. Een levensplan op zielenniveau. Je stemt af op je lichtfrequentie die je verworven hebt en bepaalde manieren waarop je dit licht verder wil ontwikkelen, verfijnen en uitdragen. Hierbij passen spirituele levenslessen en bepaalde ervaringen die voor jou waardevol zijn. Ja, toch, maar na, eigenlijk naar de stand voor jezelf. Daarom zeg ik als mens, hou je bezig met goede dingen. Hou je bezig naar Sansa ontwikkel je. Nu hoor je bezig naar Sansa eigenlijk je achterstand. Weet je, hoe liep deze aan dat hij? Dat liever je ons doen, vind je het als je dit eenmaal helder hebt, ga je het een en ander concreet uitwerken. Je betrekt anderen bij je zielenplan. van je betrekt trouwen naar je zielenplan. Zodat je zeker bent dat je plan zal slagen. Daarom ik je betrek anderen bij. Niets laat je aan een toeval over. En daarom zeg ik, mijn toeval bestaat niet. Je kiest voor ouders, broers, zussen, levenspartner, mogelijke kinderen, vrienden en vijanden. Prettig en onprettig. Dus alles aan zijn komitini. Libina Sansan zit hier wacht ook bij naar Jolini. Jolijn. Weet je? You leen dit op Allah sanisa you emiti dat dongba. En daarom ik dus mee tak in Iran. Kos jezelf, want je heren, want is kinsreef, die teet ook bepaalde reason tegen jezelf. Allah sanin noteer, Allah sanin noteer. Iriki is kins op dat nou een grapje bij meki. Te door dat pisa jere. Nee, sa jere of een grapje bij meki. Daarom ik teet is op dat. Solitie nou maar je vindt mij in Judas Farawe toch. Farawe, stop naar de moro gevallen kwam dat pie. Meka uno. Maar goed. So you see dat eigenlijk Alassansa eko, de wansa you see leki feyant, eigenlijk Alanes ma dat confirmite. En of is op Alanes ook zijn dat tegen meerlijk dat you see sma na Alasso titel, onprettig, feyant, prettig. Dat is die allemaal als mensen. Snap je? Dat in je loke wan trafasi. Je zorgt dat je verschillende mogelijke routes kunt volgen in je leven, zodat je altijd aan je zielenplan tegemoet komt. Ja, behou. Dat betekent dat je met meerdere zielen afspreekt dat zij je mogelijke partner kunnen zijn. Je met meerdere zielen contacten. Zodat je meer met meerdere zielen contacten hebt, dat kan zijn je kinderen. Dit is eigenlijk alibi mooi gevaarlijk, want eigenlijk wat ze je hier vertellen. Je maakt bijvoorbeeld, je maakt afspraken naar meerdere zielen. En daarom maak ik tegen je afspraken naar meerdere zielen. Ik weet niet als mensen het hebben. Zo leed ze, ik kan tak naar wans, maar als je was, maar dan zeg ik van, hey! Adios, mis sabbat, maar die is langer, jongen. Saai, overeenkomsten, die man. Weet je, jij gaat verder denken dat ik ga doen met sabbas, maar is ergens van. Maar je weet maar nooit. Of ina, ten zo'n BDT, den toe, die zijn make afspraken, kan die make afspraken voor de vrienden. Ja, maar zei de friends for life. Je weet je, zo lees je dat toes, maar dat zijn afspraken die je al gemaakt hebt. Zo heb je altijd voldoende alternatieven om het pad te volgen dat bij jouw zielenplan en zielenmissie past. Ja, want dan moet je nagaan het moment dat je alleen maar nieuwe mensen tegenkomt. Dan ga je dus even go ontwikkelen, want to trasani. Maar anders zomaar, daarom ik dit zelfs maar etakje. Alles aan die abiwarrede, alles even reden. Weet je, maar pas als je bepaalde dingen weet, dan is het dat, nou werkelijk jongen, dat kan ik zeg, maar dat dat in Bribi dat had zo. Adayu, make it a ja, zo, van mij is geen. Als je je plan gedetailleerd uitgewerkt hebt, wordt er aan jou als ziel gevraagd, is dit wat je werkelijk wil? Ja, toch, ik moet ook toegeven, bijvoorbeeld, je denkt dat samen was. Minowan play moro jonga play this we play minowan play this moro man. Je denke. Je moet nagaan. Er is een onzichtbare energie dat pisang is door eluki. En pas of je de 100% zeker dat ja minowan en moro. Ja is dat one taki. Dat want dat zolang dit geen 100% ja is, blijf je aan je plan sleutelen. Dus in zeker. En dat is de zeker dat ook toen je kiest aan kracht. En daarom ik zo smel. Tegen iemand broken en was aan direct. En was maar ze had die brom, dat broken direct. En dan ga ik brief me draaien op je bakken. Omdat dat was aan negen, zo toch. Dus maar dat is aan negen, zo je abis draaien op bakken. Weet je, in ding, boom. Ik daarom ik dus met tak denk boem voor si piki. Ik denk boem en of hij tak ja, dat want dat je ja is je ja, laat je ja ja zijn en laat je nee nee zijn. Want dat moment dat idee in ons op 100% of na ja, dat want dat je dan sleutel eten, je dan twijfel eten, dat mee, God, moet ik dat, weet je wel. Dan ben je dan, maar je moet ook uitkijken, want soms Matthee, hij is doof, is ding, zo zijn dat je dat bijna vergeet je jezelf. Je houdt zodanig rekening met anderen. Zo tras maar je lukt, je hebt zo tras maar dat je vergeet je met daardoor je nooit op een concrete antwoord geïnstalleerd of een pikkie. Maar ook toen je adoro echt ja toe, het moment dat jij met 100% ja voor je zielenplan kiest, is het keuzemoment van de vrije wil van je ziel. Snap je? Is nou, once man, ook kan je dat ja, je doet zelf. Weet je, je vrije wil. En weet je wel, een vrije wil, zo, Abby, weet je wel, je moet er ook mee kunnen omgaan. Want als je nou man go om dan ga je vrije wil, boy, je hebt geen probleem. Want ik wil niet zien, je gaat investeren, maar je investeert verkeerd aan je ding. Ja, dan ga je je leven in. In het menselijke leven heb je ook op menselijke niveau een vrije wil. Als mens ben je vergeten dat je een deel van je ziel bent en dat je op dat zielenniveau een plan hebt waarvoor je in vrijheid hebt gekozen. Als mens ga je van start en raak je geïnteresseerd in van alles en nog wat. Of misschien ook niks. In het meest voorkomende geval laat je ziel je de eerste 30, 40, misschien zelf wel 50 jaar vol de ruimte om ook je menselijke wil te mogen vervullen. Dus als jij wil boogie jumpen, zeg maar flink geld wil verdienen of doelloos wil lummelen, dan laat je je ziel je gang gaan. Tuurlijk, als je wel wat naar keus, als je wel niet toch bij je Dubai, je go Dubai. Je normaal die ben zo. Doe wat je niet laten kan, de botaki. Maar dan komt er toch echt de periode waarop je in je leven de kant van je zielplan wordt opgeduwd. Dus inderdaad, na op een toch die een bepaalde ding. Want dat want ik soms er voor pussy go, dat je dat jong go go go go go go go go. Weet je, dit is na je egisani. Ja toch. En daar zie je van dat je zelf ook niet meer omheen mag draaien. Soms gaat dit heel vloeiend, soms gaat dit gepaard met een stevige reset in je leven. Ja, ja en alles maar op een moment dat hij omgooit de boel vooral te Jusrif troebing. En dan Jusrif stopt dat hij gooit om dat je je reset systeem voor jezelf alleen zie komt bij katapa balance. Je kent vast wel mensen die plotseling hun huis of baan kwijt zijn en dan ook nog eens in een scheiding liggen. De Nasaritori, dat zijn momenten in je leven waarin je een reset doet. Want of je nou doet dat, je van koers verandert met als doel beter uit te lenen met je zielenplan en zielenmissie. Want je verstaat dat of je tegen dat troep zijn, enkel je veroorzaakt dat je van binnen vie. Dan next nog sta je bij vreugd mama op. En te met dat je dat eigenlijk wel allemaal kon je voor jezelf. Nou kon je niet veel doen, maar niet dat je niet kon doen voor jezelf. Je ook dat maar doet. Ja, moet van je uit doen. Look in het spiegel, look jezelf. Make a change in the mirror. Want dat ben je dom. En dat doen dat je ook aan trouwen. Dat doen ze je aan jezelf. Omdat je vaak niet weet dat er een diepere reden achter dergelijke reset zit, kun je jezelf als mens enorm tegen deze verandering verzetten. Ik wil dit niet, want zo lees je. Nee, wakagimi. Je bent een beetje ongeduldig met jezelf. Je verliest dan enorm veel energie aan dat verzet. Je ligt op dat moment vanuit je menselijke wil overhoop met je zielenwil. Overgave aan je vrije wil op zielenniveau kan dan een hele klus zijn voor velen. En waarom het een hele klus kan zijn voor velen? Vooral tegen nooit die horen bezig aan jezelf. Ik heb geen grapje, kon je niet schrift op de passie. Ajo. Wanneer je deze overgave aan je zielen, aan je zielenwil weet te bereiken, krijg je weer de wind in de zeilen. Je bent hier immers met een reden. inderdaad op grond te persoon. En je ziel zal je helpen hiermee in aanraking te komen. Dus, hoewel de grond in de eerste instantie onder je voeten verdwijnt, mag je erop vertrouwen dat zich een nieuwe basis zal vormen waarvan uit je zielenplan in werking kunt stellen. Rustig blijven ademhalen, ja, Nobruya. Overgave en vertrouwen, go with the flow, is dus het beste advies. En dat kan een hele uitdaging zijn als je leven onderuit gaat. Hou moed. Je begeleidt jezelf vanuit dat hogere zielenniveau. Dat is dat overzicht wat je als mens in deze fase kwijt bent. Je bent niet de enige expressie van je zielenlicht. More dit. Jouw licht is onderdeel van het licht van de bron. Wat we ook wel een. Dit is maar God, maar of je dat God dat je breken

denkt nu misschien dat als dat je als ziel maar een klein sprankje licht bent. No, no. Vergeleken met de enorme bron die alles bevat, maar het tegendeel is waar. Mm-hmm. Het nauwelijks te bevatten, zo groot en omvangrijk als dat van je zielenlicht is dat. Want dat kan op Chintori naar Begitor, want hij komt jezelf. Weet je hoe belangrijk het is voor regel je zand voor zie. En je hebt soms massa regel, zoals massa niet. Maar hij komt in, dan hebben we een probleem. Je hebt bijna op een wans van ouders, zeg maar, luk in. Dus je luk alles maar tras aan je, dat was mijn luk je. Dat is mijn comforteer, je zou je moest dan aan jezelf. Want dat zo, bijna als aan komt. Of niet? Maar goed. Of we door naar een pistorie die zet is nauwelijks te bevatten. Zo groot en omvangrijk als dat je zielenlicht is. Want je ziet dat die eigenlijk, je hebt zoveel sunny zijn man. Shanga, I ma firi de en a broke tango door, je lichaam draait door. Dan ik van de meet dat je de wereld draait door. Net zo je toe zijn, net a broke initie, want of this stop, ik ba opoyai. Op het moment dat je als ziel beslist een menselijke ervaring op te doen op de aarde, blijft het grootste deel van je zielenlicht aan de andere kant van de sluier. Je gebruikt maar een klein deel van je zielenlicht om zichzelf hierin te beleven en te ontwikkelen. Omdat je goddelijke licht een ervaring is, een ervaring te laten opdoen. Sterker nog, dat deeltje licht dat je naar de aarde laat gaan, split zich ook nog eens in verschillende delen. Hoe werkt dat? Stel je eens voor dat je een lichtstraal door een prisma laat gaan. Dan zie je het licht onder een bepaalde buiging als regenboog naar buiten komt. De lichtstraal heeft zich voordeel in een regenboog bestaande uit verschillende kleuren. Deze man zei gewoon bezig naar een pistorie die sap me. En weet je, ik ben bij de instraan aan de laatste, weet je. Dat je loko gewoon naar loko. En dan vond ik het zo mooi dat, of je ziet, als een napvis boom voor ons, maar ik sta met een paar mensen, ik kijk ernaar. En dan kon je dat, hé, en dan alles maar één loko, want dan weet je wat mooi regenboog komt tevoorschijn. Echt met mooie kleuren zo in elkaar. Maar je praat met mensen, is dat meer Lucas aan die, maar is dat dus maar langs aan Napoen, no beetje. Tim is dat ik ook dat wel mooi liggen, dan ook een vestig ding, dus je ziet dat die. Zo lees je, hoe alle kan de, hoe kan ik nap zeggen, als je en hoe dat wordt wansen, maar je hebt een trafasie van je city voor comitas aan die, en zowel me ook te hebben een trafasie, maar zo kan ik niet denken dat je dat schreef. Dus je ziet een verandering voor me, dus je bent niet de ander, je naar je. En dan probeer voor de wantrouwen toe. Taju schreefi. Want eigenlijk in die Libië of je probeert voor de wantrouwen. Dat alle sansa je e doet. Net zoals je e onder me. Kotaki i zet die schreef koi. Zet die schreef koi. Ik ga bij alle sani man. Vanaf koi te komen. Ik bij alle sani. Dat ene is die troon. Gerda. In berika alle sansa je doet naar Gerda. Je is in berika jou abif confront wordt. Kan je dat je echt niet naar Diana? Dus dan ben ik een plek Gerda met bijna 10 jaar. Je komt verantwoord, je schrijft je vaak aan dat je bekend is Gerda. Zeg Gerda dan aan je op inkomen. Nee, maar dat zijn dingen. Zijn enkele keer zien gewoon en vooral omdat Uno niet staat erbij stil. Dan leg ik zo bijvoorbeeld van, en hetzelfde geld bijvoorbeeld van, je ziet dat je niet zo, je play heel veel belang in de one trust, maar alles aan zijn anders. Doe in een body in een trust, maar denk in een trust, maar vier en vooral Uno de meneer Karning. Maar in elk geval, tang de juistreef, want enkele keer Uno de juistreef, dat je op one trust antwoordt, dan ga je juistreef. Nooit die heren de meetak ik aai en aai dam, dat de man sabi dat na aai, maar ik kom erover en aai in zee. Snap je aan jou, want de, des in berieken dat die, you know, je schreef kan jarusu tapi zelf in ons sabi, no? Dat want takro jarusu kan komen, dat je bij actie pak moet, dat bijna je denk als maar potsan die.

Lucas Mena Spiekery. De lichtstraal heeft zich verdeeld in regenboog, bestaande uit verschillende kleuren licht. Zo gaat het ook als een straaltje van je zielenlicht de transitie maken om door de sluier te gaan. Een straal van je zielenlicht split zich in verschillende stukjes licht. In verschillende kleuren zou je kunnen zeggen, jij de mens die nu bijvoorbeeld is doen in aarke, ik die het zelf doe. Het is dus maar één stukje van de oorspronkelijke lichtstraal van je zielenlicht. Ja, hetzelfde geldt ook voor mij. Die is nou een klein sprankje voor een zielenlicht zou dat doen. Want ze meer voor mijn zielenlicht, een helder man. Want mijn roken heeft dat geen, jawel, een helder. Dat eigenlijk, weet je wel, als je zo bezig bent met jezelf, hoef je niks te doen. Is kies reverpen voor plaatsen en breathing. Want zo lazy of you not stop yourself, libis mij lay you om de tuin. Vooral wanneer het om gevoel gaat. Door je vier dat, toch a knap dat we draai you en manipuleer you. Nee, dat waren mijn appletie toe. Want dat manipuleer je naar de beste. Dat een kan denk dat hij niet nog zo'n beetje van me kan manipuleren vrij. Ja. Ik bereken je zo wat je denkt. Is dat zelf, maar is dat zelf. Want ze blijven je manipuleren. En het blijft, en het blijft, en het blijft maar doorgaan. Weet je, het blijft maar doorgaan. Maar goed. Zo je ziet dat in de familie taki is bijna alles aan je die zit te luisteren of je was. En dan een team PC je doet nog maar voor een beetje light Sunday om je heen. De andere deeltjes licht die op deze manier gevormd worden, geven tegelijkertijd met jou ergens expressie aan hun unieke licht. Toch? En voor het geval je nu denkt, hé, dan kan ik die andere deeltjes van mezelf dus tegenkomen. Ja. In theorie kan dat. In de praktijk zal dat niet gebeuren. Want dat werkt alleen maar heel verwarrend. Dus op dat hogere zielenniveau zorg je dat dit niet gebeurt. Eerst je want zeker klaar na wan zichtbaar. In afweer je idee lang a tracé. Weet je, we gaan even over naar een muziek. En na bakana muziek, dan ben ik. Weer bij jullie terug en hoe zou ik hier naar Higo beurt? Higo! Ja, hallo. Momentje hoor. Ja, wie?

En natuurlijk doe ik meneer Jacob de groeten. Ik neem zo meteen contact met u. En die ene meneer Cairo doe ik ook de groeten. Hij weet wel wie ik bedoel.

ya weer grand tani goeie maak. Maar wakker man, ik ben al helemaal wakker. Goed, mijn lieve mensen, ik wil op je wang zandé afgestemd is naar Jura Koki. Zandé voor Artifolie in een wiki op de maandag. Dinsdag heb je Monique, maandag heb je Urmi en Emily. Dinsdag heb je dan een Monique. Heb je Urmi weer op een vrijdag en Tamara. Maar natuurlijk Tamara Wijngaard, van bekende VJ, dat ik kondre. Via een draaikunst. Hele goede VJ, Tamara Wijngaard. Dus Tamara kan je hier wel horen, maar in een tijdje kan Tamara is weer ergens anders stappen aan bodem. Dit is Tamara, waar je ook bent, zo lobby en blijf je goede werk doen. En geniet veel, want je werk hard. Voorzit in Igi Sanko. Maar je doet het en het loopt heel goed. Natuurlijk, en Tamara is er op de vrijdagen. En ik ben het zo af en toe weer op de zaterdagen om de ene week. Want Rassane heeft het dan. Goed, mijn lieve mensen, en natuurlijk zijn we er nog tot 11 uur ook te beluisteren. Dit is zo naar voormorgen. Ongeveer zo'n 18 minuten op IT tapu na frequentie voor Salto. En dan natuurlijk de lobbywang zo aan Guidoro naar Emily. Terug in je kracht, ik kan dat jongen, ja, ik dans heel weekend, ik vier zo brokken, kan je, ik dans aan een verkeerde energie. Woi, nou zo kan ik niet om zijn energie weg. Dan natuurlijk, dat is door Arke Emily de Jange, is schreef in Weetje Plado, schreef op toch. Weet je, nu dit jaar zo weet ik over asiel, broken, eigenlijk weet ik over inhoudelijke en uitvoerende. Snap je? En je weet je dat zo'n sani, dit zijn sani die je in een man voeren kan uit in een fysieke vorm. Toch? Maar trassan die wel, en daarom kies je dat te weten dat dit aan alles aan praat in deel. Maar voor rond de PC die is af, een van de stukjes licht, die uit de ene zielestraal vorm aanneemt, is je hoger zelf. Ja toch? Want zo lees je die dit op frequentie. Serieus? Dat ben ik normaal begrijp je, PUD, en daarom zijn dit soort dingen bijna soms, ja, men praat niet erover, maar nee, want ik kan maar erover zijn afbeen, maar ik ga ervan dat altijd aan ons abitron sabi, en zo lees je, we zijn allemaal weer wakker, maar nou dat we nou activeren ons reefje, toch, ons wiek ons reefje, want daar gaat het om. Vele van ons die, ai opo je wakker je takkie, maar je sribete. Snap je, omdat in wiki de knop moest draaien, wiki via a bewust zijn via Komoro kring. Via sub dat eet. En alles maar er want je hebt zoals maar dit op alleen. Maar je hebt sommige mensen die zich nog steeds afvragen, maar weet je maar hoe. Weet je? En daarom is het belangrijk om te gaan lezen. Kun je voorbij samen dat denoteren, ga zelf kijken. Minas, Samechi en Samet vinden dat hij. Die zie ik aan checken, want dit is belangrijk voor ons allen. Maar niet dat je het zo moet overnemen. No. Daarom heb ik minus doen, ja. Ja, toch? Zo. So, dus eigenlijk dat je yes, die user heeft, je dat eigenlijk. Want de PC zijn eigenlijk uit asielstraal. Want in berekenen, in het heeft zo. Na om mijn kant, Rico Alibisman, zo maar daarom ik heb bon voor go onderzoek jezelf als mens. Go onderzoek zo maar je. Niet wie ik ben. Mina Urmi B. Dat moet ik ba. Dus no weer hier aan mij. Go look op zo maar naar je. Dat is sweetie talk, want dat ik op zo maar naar je. Weet je hoe blij je bent die ik op zelf moro? Hij is nou een jongens, maar je sabini libi, maar een voordeel voor een jongens, maar ze leer sabini zelf. Hij is nee, we moren het aan mij, hand te hand. Jongen, snap je? En daarom is het belangrijk, ga jezelf opzoeken. Nog eens zoeken me op. Goed, dat kan ik niet. Want mijn loop op is door dat. Goed zo. En natuurlijk, deze houdt over zich. Je is een hoger zelf voor jou. Na één eeuw over zich op alle levens. Heeft ook weet over eerdere levens
en vorm dus de schakel tussen je ziel en je diverse stukjes zielenleeg. Want Allah is dus resite. Tees door is als een mooi, maar dat natuurlijk niet voor jezelf. Dat enkele dat je ziet van je mind, ik weet nog een soort golfvorm. Ik tek alle soort vormen aan. Te akontika juiste vorm aan. Want dat want ik idee dat papa zit ook naar jou in de. En dat had ik een vorm aan, je gewenste vorm zijn die in je mind, want dat is maar expressing, dat dat die in je mind, weet je wel, dat je lukken, ik kan voegen toe, kan de in precies aan je vooruit in het dagelijks leven, om te denken, dat ik dat me kan doen, dat betoe. Ik dat me kan doen, dat betoe. Snap je, dus het gaat allemaal om jou. En ik ga om mantrawa. Allereerst zijn ze allemaal op hetzelfde moment gevormd. Dus dat want ik wat is gevormd op hetzelfde moment. De andere stukjes zielenlicht, die vanuit dezelfde straal zijn ontstaan, hebben drie overeenkomsten. En nog erbij drie overeenkomstige eigenschappen. Allereerst zijn ze allemaal op hetzelfde moment gevormd. Yes, Ibriken, dat is... Awantori charatratori, awantori chadritori. We know that the kaba. This yes, she that awantori, adendritori, the enkele the ontstaan op hetzelfde moment, a kiss for me. En hetzelfde gaat ook in het innerlijke bij jou. Twada dorasada in C. Die oorspronkelijke lichtstraal van je zielenlicht ging immers op in één en hetzelfde moment. Door de sluier heen. Je ziet dat hij eigenlijk naar aan de wei kooi niet, maar daarom heb ik de balans toch. Want of je nou de balans, toen ze voor zijn, zoals mijn man, bigado, mede voeroe, bigado, wai. Snap je? Rustig, want je tekst aan je mancha. Je noemt tekst aan je mancha. En zo is weer abino-systeem, wel onnodig zijn. Wel onnodig zijn in het systeem. En doordat de onnodig zijn in je systeem, je beleid dat gewoon stik precies. Dus bijna ja, zoals man zou ik aan de goede steampot. Man, dona wat er. En dat heb je zoveel mensen. Ja, zoals man, was aan zo apart zijn, want dat ding dat was aan de apart zijn. Eerst, als een neurokoso. Weet je, het gaat om jou. Dus wat ik aan ons zang emit, je naar vijf uur, je gaat naar ons emit. Om, dat is zo'n zoom naar jou. Dus kortom, betekent dit dat al jouw expressies van je zielenlicht ook op hetzelfde moment geboren zijn? Ja, meestal wel wordt er gezegd, maar niet per se. Tijd bestaat immers niet echt. De tijd bestaat immers niet echt. Dus als het voor jouw ziel beter is dat een bepaalde stukje in een andere tijd terechtkomt, dan wordt dat geregeld. Ja, toch? Je verplaatst dat stukje dat hij toch wel naar je controle en hem zabi. Dat me gado, ay boy, a pistori di chobo is abi bijna voor jaar geleden bij een kanger, maar me bereken, je weet toch, dit is eigenlijk na jegi vorm na la san saedo. Maar im sabi, in je voor mama me gado, wie no man, bilo is hij open zo, dat ik gado open die, zo de jompe de ino takken da grand tani, de jompe da straat, ik ba de, koi de da gai telefoon, ay, en ik zal dus maar dat nog op die oude man te heeft, zei er, boy, of ik is office in maat, ik heb een berikker, boy, als maar dit, ik kan gewoon fire club. Nu zag ik zoals Steve, van die man, een kompje van kompje, dat ik zo'n van Fouji. Oh, het kon je een boemper naast van mij, dat is absoluut van even de lange, dat maar, snap je? Dus alle de soort van die zie waarover ik het heb, zijn heel dicht bij ons allemaal. Weet je? Alle de soort van die dicht bij u. Alle de zie, als je weet, go onderzoek zomaar naar jou. Echt, go onderzoek je. En tico onderzoek zomaar. Dat tico sabi zelf. Dat je ziet dat bijna heb je niemand nodig. Ja, ik was maar van nodig. Want ik ja krakti. En want ze wikim, want ze enkele kan, want ze kon niet vieren. En want ze sorry dat nog goed heb ik. Probleem dat we deficit in ontspannen. Een wenkie.
En zolang je je respect naar dat je dat want dat je je respect ook toe naar jezelf. Maar ik zou bij taki sami bij tak net. Je ziet dat die want de overeenkomsten door die regel zit. Dus als het voor jouw ziel beter is dat een bepaald stukje niks aan bij tak net in een andere tijd terechtkomt. Dan wordt dat geregeld. Noem ik grap, noem ik spot. En dat ben je, jij bent niet om mee te grappen. In de consumer te grond te in de zomer toe. Een tweede overeenkomst die alle stukjes zielen licht met elkaar hebben, is dat ze hetzelfde moment hebben dat ze weer door de sluier teruggaan en zich weer tot één zielenstraat zullen bundelen. Ik zie, dan ik zo toch, dan ik ja, want, ah je, ja, bipje, alleen die gwas, krabababababab, o zo legi. 5 uur is op allemaal kon terug, alleen die is voor een bakka bakka, prrrr. Hier gezin is weer thuis. En hetzelfde gaat ook. Weet je, verander, als hij nog dit toeval ziet, daarom ik of je de koe boeit zo leed je, ik zeg, mami, ga de maat zo maar leed, dus vali bier toe zet die zo. Als hij naar iets zeeak moet en of je listen carefully, you will hear. Deze zorgt dat er regelmatig intern overleg is. Ja, in de rechtszaal van het geweten wordt er voortdurend zitting gehouden, wordt er ook gezegd. Als het echt niet meer werkt voor een van jouw stukjes zielen ligt en deze niet meer verder wil leven, dan zullen ook de andere stukjes terugkeren en zich weer herenigen tot een zielenstraal. Je ziet als een eenheid samenwerken, samenwerken. Maar hoe kan het dan dat we dat steeds zo hebben over dat onnormaal veel in ons reizen, dan die snel loopt, die is eigenlijk weer je kunnen omhoeven om dat de mond verlegen. Voor mijn archiradio nu kritisch, dat mijn archipelen wordt, dat ik hoop dat onze abde wordt, dat boel dichtbij omhoeven, dat hoe dag onszelf uit, kom ik op mijn vorm in een vorm. Voor dat kom ik aan in plaats dat mijn tak dat. Weet je, want enkel doordat we ons zelf waaien, we met gewoon met winden mee. Echt, toen ze voor zijn idee, voor bijvoorbeeld zijn mee, zijn wie, zijn weet je, zijn weer doek, zijn enkelijk. Het brengt ons verder van huis, anders doen we nog maar niks aan. Om leren nou voor denken, weet je, om denken nou positief. Daarom ik blijf zeggen, het weer abo mijn telefoon, want nu was ik wel kon beren tegen mij dat hij. Oh, nou moet ik zien, dat wang. Mijn actie, dat kan dat hij. Voor je open je moet dat kan dat voor woord en trafas in mijn waaieren. Mijn waaieren dat in om te kunnen dat wang, van je denken dat ook kan dat wang. Weet je, dan denk ik dat we stappen verder kunnen zijn, ook wat betreft je inhoudelijke ala de sansang die in jou. Weet je, als er na awang e activera trouwen, awang e activera trouwen. En voor allemaal dat dan denk ik positief. Nee, natuurlijk hoef je niet altijd positief te blijven, maar hou het voor jezelf. No praten, want die apwantus ma jong. Koolba pistool dat jong, maar dat is maar. Misschien heb je een maand, weet je, je krijgt het alvast een beetje warm. Maar je laat het zomaar. We moeten gewoon anders omgaan naar jezelf, zo naar je omgeving. Dat is waarom sommige mensen in de bloei van hun leven plotseling overlijden. Ze gaan akkoord te stoppen met hun leven, omdat een van hen niet echt verder wil. Hoewel voorzetting van hun leven wellicht best van waarde was geweest en andere mensen jaren in coma liggen, ze wachten tot alle deeltjes bereid zijn terug te keren tot de zielenstraal. Je ziet, en daarom heb ik je zo smijt, ik noem maar mijn ogen, In de complete want in die realiteit ergens anders aan grond tapo. Is dan ga je lekker in een wachtkamer, dan ga je daar zitten wachten. Totdat het trouwens er voor abraka abra zero dus in mijn kangen in hier. Maar goed, denk aan Tori, het gaat om jou. De derde overeenkomst is dat alle zielen deeltjes aan dezelfde spirituele levensles werken. Dus je doet meervoudig ervaring op met een levensles.
dat heb je, want dat ben je sublimis, maar toch. En waar het leven voor jou misschien heel lastig is en je maar niet helder krijgt hoe je handig met je leven slechts omgaat. Want je hebt trouwens omhang dat hij eigenlijk is aan dat je wat hier probleem. Terwijl na je les, maar je wat doet niet naar je les. Niet doen, ten aan je zou niet klaar zijn, want of je schoen is koffing op je trouwen. Dat want dat je ten aan cirkel zou je reform naar je kwam web. Dat je dan kon je daar niet te je vinden uitgang bakken of creëren. Kan een en ander deel van jou in een parallel leven er reuze plezier in hebben, omdat hij zijn mooie stappen zet in het meeste raken van het leven slechts. We zien dat hij eigenlijk, zolang je alles aan zijn gebeurt, je denkt positief, je drang, je schrijft je moren dat je dan niks naar aan de hand. Geen probleem, niets aan de hand. Integendeel, je ontwikkelt je gewoon verder. En het gaat allemaal om jou. Mijn lobby, brother, en sissa. Ik ga een tutorial. Het is mijn probleem dat je nu al kies aan mij. Ik ga een keer om je leven. Ik ga een tutorial. Omdat ik bepaalde sandwichen. Dan heb ik een keer gedaan. Ik ga een keer sound door. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga een keer gedaan. Ik ga fasie dat want dat dat wat is go uitlijnen bij een balanceer bakken, snap je? Mijn lieve mensen, dat was het voor vandaag. Dat want dat ik alle de lobby arguments had afgestemd. Maar we zullen allemaal een sweetie broken wiki natuurlijk. En Emily is er straks, Monique is er morgen. En natuurlijk maandag, daar ben ik er weer of iemand anders. Maar voor nu, we baren een boonsuit odi en natuurlijk een boonsuit die archipriseri morofara. En met tegi toch ik neem alleen maar vreemde CD's vandaag. Mijn hoor wat CD's ja. Oppo jeje strong elements. En ik denk dat even kijken. Wie Hans Dulver, Leonardo, Tony, Michelle en natuurlijk Nanny. Maar, en laat me zien. Oh, ik zie ook een bekende naam hier. Maar goed, ik zet hem nu. En dan wil je Moro Fara. Even kijken. Bam, bam, bam, bam. Ermi groet, ontekwa, mooi, sweetie, wiki. En ondrink genoeg. Bye, bye. So, lobby.

0: Ja, en volgens mij zit Eddie Veldman hier achter.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

excuse me. Ra na na na na na. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Al voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

disappear.

is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn

Se dende, se dende, se dende. Poco baile.

opzoeken. Het proces is heel belangrijk. Want als je het proces niet goed in kaart krijgt, waar kwamen de problemen vandaan en wie heeft daar op welke manier dan ook aandeel in gehad, is de methode, deugt dat op de 107.9 maakt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden, tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Nee,

Zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Koer

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten je seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: 6 maart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Shaquille de Big Go, hey, met die dentane.

0: Schatjes, schatje, doe het rustig aan. Tranquilo, het is 9 minuten over de klok van 2 en dan ga je steeds afgestemd op Maat Radio via Karimen FM. En daar kunt u ook via televisie of radio of telefoon Maat ontvangen. Weet u dat toch een beetje te lastig, dan gaat u naar www.radiomaat.nl en dan ziet u live staan. Klik op live en je hebt gelijk het station te pakken. Telefoonnummer 020-471-4291, het welbekende nummer van de Radio Maat waarop u mag reageren, staat voor u open, zodra als mevrouw Vanenburg het sein geeft. Dus alsjeblieft nu niet bellen, mevrouw Vanenburg geeft het sein wel. Lucia, ik groet je. Fijdef, fijtang. Wat heb je gegeten?
1: Ik heb niks.
0: Want je zit steeds te kouwen hier.
1: Nee, ik niet. Ik kon niet, ik eet niks.
0: Ik ga de Luca vrouw me vervoeren, toch uit elkaar
1: nee, hoor, schat, ik weet dat ik niet mag eten tijdens de uitzending.
0: Oké. Dan we poeren aan de zandvataf, radi begin poeren aan de zandvataf.
1: Ja.
0: Alla de beskoot, zandag.
1: Luisteraars, met taku odi wispo, def grot taku, met taku odi, en mi wat aksuno, onder vergiet voestor di tori e chatori, met tori, chatori, kantang, ook die de trapprogramma's zo vinden, programma's leuk, die de programma maken. Ook die Radio Maat, maar in het bijzonder, alsjeblieft, die agabouw voor agabouw kan komen. Toevallig van de week zat er een vriendin met een maestra met een naam, met tijd die denkt, om mijn lotto, om mijn zand met prijs, speciaal die Radio Maat. De tijd aan de sportuur naar een maat, niet dat die aan mij loopt, de noas van de kading, de boef, ja, maar de boef, trouwen toe en mij loopt, denk. Vanaf het begin met de nangade om mijn jaren ba. Dus mi asap alles maar zo goza kom, met de wasan talibi, de wasan dede, de alamara bijna misabi. Dus vanaf maar begin, 40 jaar geleden, mi ben aki fabolde toe, Roy Risti toe, alle de programma met vaden, van mannen zijn dede toe, met pre-pokoe toe,
2: Botai,
1: alle de station bij aki, maar in bijzonder maar. Vanaf het begin. Dus alle die pijn, die smart, alles aan voor Maart, midden op de hoogte. Dus daarom, mij het tang loopt Maart. Nu was maar niet kon tussen mij en Maart. En dan deed dat maar een norm. Nee, vet is zo leeg, zo vet. Maar toen dat kwam precies, dat had ik gewoon bakken het niks op zat.
0: Ja, het zijn gewoon 5000.
1: Toen had toen maatjes, dus toen mij en norm een tak zo, dan is het over. Want dan met tegen van mijn denken, hij tegen me van ik denk. En zo moet het ook zijn.
0: Ja.
1: En van Sma, de jongen Sani, we horen nee Ati. We horen Asma nee Ati. Anno boom.
0: Je bereikt er niets mee, Lisa.
1: En van Sma, de jongen Sani, me vertel jongen Sani. Mij ben verjaar Satra. Frida, mij afwang niet voor mijn Masra. Alla dee mij lang bel, 2, 3 dee. Voor zo'n gosribi we bel, we taki. Mante ta wike bel mi of mi e bel. E bel mi Frida, tante Lucia mi taki ya. Atak tante Lucia mi son dede. Mi tak achje licht man. So, atak tante Lucia school to kon net aan de deur. Mi son dede, 50 jaar. 4 jaar geleden, Alassi en Masra. No, e enigste zoon Alassi. Dus, we si baka van alibi kan de. Dus if je hebt trom, wie is lang een ma, wie is lang een sa, wie is lang een suma, wie is sa den doei. Probeer voor takke en tak zijn dit api, ati te takke uit lang een. Dan is het weer anders. Nu hoor maar kan dan af je alle jaar een van jaar mee beg, want dat ook mee kan boem, naar mijn familie, anders maar zo op trom. En mee, en nu hoor via anti, alibi satu, we zien. Na anderhalf jaar geleden, mijn schrijf las mijn boy, en god doosriem, en kies van acute hartstilstand en dede. Dus alibi satu, abe ab 59 jaar, om bij mij prennie voor gwassen lang, tas op 60, en vrouw wordt op 50, en zo'n 25, om bij gwang een heergroep. We zien van alibi satu, en we wan wiki, na, Dubai, ik ga een zoon daarbij, ik ga een klein keer op 10 met op mijn jaar, bakken we wiki. En deze komt terug, maar wiki neemt bakken aan dede. Want die bakken moederdag aan dede. Dus alibi satu, luisteraars, een metrobi naar mijn kanders, braden naar mijn sa, nechten, neven, mati, een metrobi, en een metrobi om man toe, of om vrouw, een zoet mekaar kiri, en kost mekaar draag. ano buwan de wet ma elukuno kat weri ger tap boyo weri ger na kwaku uno dwing if anego ama abe fro of at uliba mang e fro arus if ano if I want you echt e liba fro kon tek you dus luisteras dat na mi erste san sami wa tegu uno met trobi na makandra alibi satu ti de yere asma net me yere dat briefel dede tu mi no be sabi
0: borger
1: briefel dede net me yere mi no be sabi alibi satu luku ama be la sen tu futu no mi era la se anu borger dede borger sile roste frida dus alibi satu luisteraars uno metro bina makandra e fonsa de un tak eerlijk tegen mekaar no hoi gri makandra want je de boef zo lees angas ma en de hoi gri no dwing if an vriendschap no de ta weg mi be du de boer hawa dame ala se mi nang ebe de ala prins pen be gombe pai so we gombe pai dis me pai be pai ma nooit as ma ne go in e portemonnee mi lukasan go mi lukasan so mi skoteng Pan me si dat ek
0: bo so den kan ta gen hawon ta gere. Ni na monite de yu pai.
1: Mi si dat asma da ala yare gwasar nang. Tu sa mi skot asma mang asma no ap kontak moro.
0: Ma fosi go moro fara.
1: Ya muskar.
0: O an versteri toch en wat doen ta par on lespeti fasi. En dan speciaal van mevrouw Vanenburg. Happy birthday to you, die zaterdagjarig was.

0: wens mevrouw Vaneburg terecht, krakti naar Bing voor Gezondheid.
1: Ja, dat is een beetje peertje. En dat is een peertje morgen.
0: Dat is een beetje peertje. Dat is een beetje peertje. Dat is een beetje
1: peertje. Maar dat is een beetje peertje.
0: Ja, want dat is een beetje peertje. Dat is een beetje peertje. Dat is een beetje peertje. Dat
1: is een beetje peertje.
0: Ja, in elk geval is een krakti naar een Bing voor Gezondheid. Hey, dat wordt goed. Stimper, stimper.
1: Ano ja.
0: Suma.
1: Ano ja.
0: Potenta pa Florius.
1: Ano ja.
0: Potenta pa Florius. Mek pero te kengo dan.
1: Suma, ano ja, na pero dan si.
0: Pero, sora boy.

0: de prêter constata. La vie de Moro, Strak Baka, les FIBD, nous datons Alassane Gobou, Nangayou, Nangayou Masra, Nangayou Ching, Nangayou Alassane, Nangayou Fé Atpanoudou. Het allerbeste, mevrouw Van den Burg, godrijkste zegen.
1: Mag ik nog zo brutaal zijn? Miljon bij gewonnen, hè? 79.
0: Hey, Joko.
1: Hey, jong, ja. Jongen, hey, jong.
2: Zeker weten.
0: Hey, Joko, 76.
2: 66. Je zit daar aan de kant op.
0: Klaar je tap takten.
2: Nou, waar rimpelen, Abi?
0: Dan ben je bent onder dat pit. Dan ben je bent onder. Ik ben
3: maar
0: laat me
3: eens
4: Ik zou net reageren op jouw ding. Mevrouw Lisa, ik heb nog niet gegroeid met geld dit jaar.
3: Nee, wacht er zo meteen.
4: Ik heb voor jou gekocht.
3: Om te zeggen. Ik
4: ben kan boren, maar ik trust me in een bike ding. Dan boren we een tien bakje gimme.
3: Ja, ik weet het. Maar ik kan boren hier 3 kilo hebben boren die mangen erin toe. En je loopt niet echt niet van je takkie. Mijn eerste vrouw, Anatro is op 100. Anatro ben. Want, bedoel je, die vrouw die zei, wat ga jij er, hè? Ja, en de vrouw van club, nee, vrouw. En die doet dat, hè? En tegen direct, hallo. Je kon je man, in de klas de vrouw, want allemaal aan af me.
0: Pero le anu, ya anu furu.
4: Ja, mi anu furu, is ab dafu me na mik mene hari kondraf etu. Want hij loert mevrouw, die anu mus kondraf etu.
0: No, mi na wadde.
4: En dan zit aan pede.
0: Nee, mi na wadde, mi metang wa dame, Annie. Dus mijn probeer tegen Annie.
3: Ik hoop dat hij zo gelukkig aan Annie. En dat Annie ook lief die. Ik wens je al het beste. Annie, hij is een lieve man, dus je moet ook lief voor hem zijn. Als je hem beter goed behandelt, gaat hij ook goed voor je zijn. Want Harry heeft een begin voor, maar hij heeft een tje. Harry is een boemang. En ik zag dat Harry is een boemang, want september mannen zijn goede mannen. Mijn man is ook september.
2: Hij is nog macht. Is haar vrouw die zag geluk? Haar vrouw is haar geluk.
0: Je hebt een opiga externe perro, je hebt een takko die wat op kade nummer.
3: Een
0: perro die kan worden. Toch had je net, Tori.
4: Goedemiddag, dames en heren. Ik wens jullie een goede luisterplezier. En wij gaan onze best doen om een prettige middag met jullie te maken. En ik hoop dat jullie ook goed reageren erop. En zo zal lobby met wie je zo. Ik hoop dat jullie zo hoort met de heer Peru, die lobby.
0: Zo, so, brada Sa, mina Hari, met taku alamala odi, met bar Eddy odi, met bar safety odi. Dat de mensen met na petaki, dat peto, snapo, dat pena kenker, wegi, afentu, wegi, tor, met baru alamala odi, met tak mevrouw Annie odi, en de chiefe ook to met tak de odi, transmino sabden, met bar de alamala odi. En we hopen dat u elke programma, want dat programma is kachoa mooi, fatu aka leuk.
3: Ja.
0: Mokar want u nemer djuno, de nemer sa mokari, voor sa programma bigi echt. Dat na po kan start wan pti moni di de programma makers.
2: Zulik mi.
0: Maar, Lisa, Lisa.
2: Zulik mi.
0: Na unu, wai kade nemer so, leste mis de arki radio de mani, kade nemer.
2: In hem lukt het wel. In hem lukt het wel. Jullie doen het goed.
3: Norman heeft zelf gezegd verleden, Harry, ik eet dat je aardig. Norman Taki een programma voor nu. Na eerste programma. Ze het TWD na programma. We kar overal of zo. We accidents maf doneer. En daarom een programma voor nu. Haal de meeste money op.
2: Mooi toch? Dat zeg ik tegen ons aan het doen in omloop het rest, man.
3: Normaal betekent toch dat een programma
0: is. Omdat u de bezig
2: bent. Ja, maar begrijp je, Harry. Begrijp je.
0: Dames en heren, dat we libatoris, dat we goed op de rekenen, dat we ook als tort op de programma makers. En dan maar naar LL NL 48 Rabo. En dan nummer naar 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1. De naam van Stichting MCC Mart. Mijn kadernummer zo rustig, omdat mis heb dat lukuno. Walos mij klagen dat de kadernummer toen zo snel en des man had geen script en zijn zo snel. Dus dat ben ik met doen maar rustig, dat allemaal kan teken pen en kan teken ten dat script rustig. Het tweede nummer naar NL 54 INGB. Daar heb ik 3-0. De baka den 3-0. De pot 6. 0. 3. 7. 8. 8. 0. Ten naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Dus die jij kapot, ik kapot, twee poli kapot. Maar neem maar samen elkaar nodig. Je kan kapot 10 kolen of 15 kolen. Je moet pot 50 kolen. Die moest poten dat na fu ubaya gebouw. Gide pitani funu seika baka unu. Dat de awan principe. Dat de awan principe goes don chillen na de strefi. Den abgonin principe smaka e yagi den tak de meki bari na de santore kaka. Gebouw samat eskuf pot gide. En dan nekene nummer fa gebouw na. NL 04 Rabo. En nummer na 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6. Ten naam van Stichting MCC Maart. Maar per pot kenmerk. If you want make the mass of you want lof uno. Uno mag die money zomaar weg via uw rekening. Want die na de soort weer de man. De kamer, de stort aan money tapu en tori e chatori. De pot bakasi development tori e chatori. Development, de pot gebouw. De usab dat aan money is na fa gebouw. Maar je moet pot 50 euro. A money aan of unu. A money naf de gram chief unu na de chief unu se ka bakasa. O tanja na Nederlands aan ogwe. Dat de awan presi de kase dem chingo want ala so sano de rapef duara ano dansi uwan huiswerk o de verkadering ka yorup de madu verkadering wotakang ausrefi dus akobou naf ala sani multicultureel akobou maar onderhoa ma kusukuf ersfu bayama dus kupot wan pchimoni Pina gado sarunu, uko doro, dako bay akobou. To bayeng, to de seke dat de gram chin funu na de chin seka baka. Do hore boom. Na le fa, suri, well, suri fasan de aspe amuseum de. Amase dra amuseum na sukra funu na de chin seka baka. Do hore boom. Na le fa suri well suri fasan de aspe amuseum de amase drame se na sukra tok ana

0: geen Suriname.
1: Volgens mij. Je bedoelt Suriname?
2: Nee,
0: ja.
2: Dat
0: was
1: nee,
0: Suriname.
1: Dan
0: dat Sukra
1: draaien.
0: Dat was
1: dat ja, maar wat drama is draaien.
0: La zoon voor Sukra en draaien, naar Sukra en draaien.
1: Oké.
0: Dus dat met Samiwa.
1: Kan
0: deze maar de ook zo dadelijk is aan de jacht? Kan de Samiwa leggen uit. Leg van dat dat zo uno toe bij wat gebouw. U moest Luka gebouw toe. Dat u kan doen in een man. U nog wacht dit aan mijn brokken dagrong. Dat we komen begin lolon tak zo opza. Alleen zijn ze, u moest hier zijn naar van tevoren. Luku, sukrano, maar ze met dat enkele dag naar normatief mee. Maar als je iets goed doet, dan. Voor een gebouw dan met dat, oké, dan met een man doen maar wat. If I'm not better than Nama, because I'm a better comic, I'm a dagger on the pejuna. Mado that I did a pay to do something in Nama, that blave that lay fun. Just that me bodo ko buy wa ko bo ek me ku underhaul a man. Ko no lip dance na so ma.
1: Eh kalak na so so on Suriname. Me do sa fa ne no a po trane, ma fo sa bene on Suriname. Ma dat i a ko bo dat u a bi wa. Ef a ko bo dat wa da pe mi do bi tro, di metro, da pe mi hor mi feja. Dat be de 50 jaar geleden, 51 jaar geleden. Ja, no. Dan moet je at dat die tijd moest dat trapu dan stijl.
0: Ja.
1: Vind een boeie teumer van je. Wie de benieuwd heeft de pot leeft.
0: Wie er hebben pot wel leeft.
3: Dus ja, alleefde.
0: Dat naar jere meer.
3: Er valt iemand gesproken die zegt dus alleef.
0: Maar meer hij doet zijn best voor apanti, voor onderhoud apanti, chara apanti, muaka. Dus het is goed. Dus if we vinden een tweede apanti. De organiseert trassen dappen, want dappen we nog maar gomoren, maar dat nou een museum.
1: Ja, ja.
3: Met kwaku komt er een museum.
1: En volgens mij niet, dat is niet dappen moren toe, hè? Want voor zich weer kan jura gebouw.
0: Ja, maar nou de maar, wa museum dat loopt ook toe voor blakke man, dat nou wa meneer Esaias het draaien.
1: Dat mij bij wan, aan meneer dat mij bedoel.
3: Esa.
1: Esaias.
0: Michel Esaias van.
3: Ja, Michel. Michel,
1: ja.
3: Oh, Michel, dat nou, een young boy.
1: Ja.
0: Ik heb draaien als aan dappen toe.
1: Sukra
3: draait toe. Ja?
0: Sukra draait groot.
3: Sukra
0: naar direct. Sukra naar direct. Panty. Dus de mij jurt bepaalde zijn naam aan zijn meer.
1: Oké, maar dat wist ik niet.
0: Dat mij jere, mij dat zelf nog samen doen, mij nog goa. Om een jaar in
3: mijn vrouw. Vrouw.
1: Okay.
0: Ja. Dus de, if they dat, they do that boer dan met dat ook doe, they do that boer.
1: Ik was
0: mij
1: de boer, ik
0: moest wat daarin
1: toe.
0: Ja, daarom. Anders, if aan de bedden dat peda op kado, bij las apanties ook toe. Want zo zijn
3: we.
0: Hij ik was hij
3: wat takie. Ja, samen van takie, maar actie Lucia maar ook
0: kassie.
3: Voor toch mij condoleren van Biggie man in de Surinaamse gemeenschap.
1: Ja, natuurlijk.
3: En meneer Borge Breveld is gisteravond van ons heen gegaan. We kennen hem allemaal van One People natuurlijk. En vele goede dingen die hij in Suriname heeft gedaan. We condoleren de familie en wensen heel veel sterkte. En speciaal voor hem heb ik een liedje van Broek Benton uitgekozen. Going home in his name. Mm-hmm. En een bijzonder condoleer ik ook mevrouw Belliot, die met zijn broer getrouwd was. En de rest van de familie uiteraard. Going home in the name, in his name. Van Broek Benton.
4: Friends talk about me. But really. I don't really care, 'cause I'm gonna own his name.

0: Yes, I'm going home in his name. En, ja, maar ik ga een vragenrondje nou even maken, dan komt er eens. Ja, uiteraard elkaar. Ik vraag eerst aan Lucia. Lucia, wat betekent de burger voor jou? Naast One People heb je hem ook voor andere dingen gekend, televisie?
1: Nou, ik ken burger toevallig. Ja. Want zijn vrouw is mijn zwager, is zijn zus. Dus ja. Mijn zuster is met John de Jong getrouwd en zijn vrouw was John de Jong.
0: Oh, okay.
1: Dus ik ken burger van hun.
0: Ja, maar die vader heb je ook gekend volgens mij.
1: Ja, ja.
0: Dominee ja. Breedveld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus in elk geval, I Want People heb ik gezien in Suriname.
0: Ik heb hem geloof ik wel 3 keer gezien. Ja.
1: Dus,
0: in de bioscoop.
1: Ja. Een film dat bij de was spannende film.
0: Ik ben kreeg het
1: even. En de acteur zat bij pre in een film dat die toppie.
0: Met nakkie want ik heb een postoekje aan twee doen.
1: Amma van jongen.
0: Ja, we hebben er allemaal mooie herinneringen.
1: Ja.
0: Behalve Perotti. Hij wil niet zeggen, zeg.
2: Nee, is niet waar. Ik heb
0: je zult zo van me, wat is dat? Dat wil zeggen, je gaat niet zeggen.
2: Ja, maar... Ik kende hem niet persoonlijk.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar ik wil ook op One People.
2: Heb ik ook gezien.
0: Alles maar, het is ook hier op televisie gedaan.
2: Even.
0: Ja, gaat u gaan.
2: De laatste keer dat ik hem gezien heb, ik wist niet dat zijn benen...
1: Ja.
0: Ja, klopt. Hij zat in de rooster, hè.
2: Was hij met een programma. Hij was op veldje. Waar ze hem aan het interview maakten ze een video van hem.
0: Mooi.
2: Toen heb ik gedacht, is hij het of is hij het niet?
0: Ja.
2: Ik dacht ook niet meer van burger gegeven, maar dat was alles, want ik ben niet bevriend
1: met hem. Maar je kan wel praten
0: ja, ik heb het niet meegemaakt, maar toen ik in Nederland was, was mijn broer zijn assistent als cameraman. Dus mijn broer, mijn jongere broer heeft hem wel goed gekend. Hij werkt ook voor de STVS, toch?
1: Ja, maar hoe heet dat? Maar hij was een paar uur tijd, niet zo lang geleden, was hij toch ook hier bij Maart?
0: Ja, ik heb het programma niet gevolgd, maar ik heb het wel gehoord.
1: Ja, hij was ook hier bij
0: Maart. Dan gaan we naar Harry. Maar is dat Wassan van Manto? Die was een van de grootste zonen van Suriname.
1: Ja.
0: Hij heeft meerdere dingen gedaan, documentaires.
3: Ja, film, Miss Abama.
0: Ja, One People. Vertel, midden benieuwd.
3: Dus te bigger look af film. Te bigger look af film.
0: Ja.
3: Te ama elkaar also. Ama vrouw te eindak at een...
0: Rubia.
3: Aan een Rubia man.
0: Dat ben ik ama vrouw.
3: Welke alfa ama.
0: Oh ja, weet je geen.
3: Ja, altijd dat die... Wat telegram die na atrapu. Dat ma ou lees, dat ma tegat kafa. Ima ta... Was man om elkaar zin ik wel een mimma. Fusen na akko.
0: Ja.
3: Dat moment... Te ama ik doro senang. De dama de
0: Oh ja?
3: Ja, toch hier hoor.
0: Ik kan me er niet zoveel meer van herinneren hoor. Dus heel lang.
3: Ja, maar veel hem, alleen denk je aan mijn drama.
0: Echt waar?
3: Dus ja, maar op zijn 50 lees.
0: Nou, ik grap.
3: Maar dat je, maar Bama also, zodat je me
0: wel. Ik heb mooie herinneringen aan
3: Bama. Ja, zodat je me denk je aan mijn potafilm. Zodat je me dokter kon zien als je me Luca film uit hem was en je denkt weer aan Suriname.
0: Maar dat je kreeg,
3: hè? Maar ik kreeg, in dat film, dat ik
0: kreeg. Echt waar?
3: Ja.
0: Het gebeurt helaas vaak.
3: Perotti abletti, omdat de steeds is er naam. Wat los maar bij de mannen bejaarde terug dat de borrok weer naar Holland. Omdat de mannen maar
1: zo goed zijn. In zijn naam?
3: Ja.
1: Dat kan ik me heugen hoor.
3: Maar juist,
1: is maar bij de naga de maso.
3: Nee.
1: Jana Holland is
3: bij nee. Arki. Op een moment als hij kon zijn dat de map. Dus. Misschien naar einde bouters of naar bekend voor. Het was hard in Suriname. De map ik wil liep de mannen zijn. De map de mannen bij de thuis. De mannen tek nog een contact op naar de mannen. Maar liep de mannen af.
0: Oh ja,
3: dat is erg. Nou, waar hun is daar niet boy taki. Amanda Amasa ko in min brina bouter se beko ina sa da boy tak abreti dat so aman ko no aman tak no mi ka tasenang da mi ka sorgu mi mami ka ber mi mare so wat on the santoki no problem ya Die een berisma zo met samen aan mijn kostuum voor berisma.
1: En
3: hoe was het?
1: En de onderzantoki, en de zantoki bepaalde berry naar begrafenis. Hé, wat is dat, Desani? En de zantoki bepaalde.
3: En
1: de zantoki bepaalde naar begrafenis. Familie, ja. Danny Free Person bepaalde. En de Danny Free Person bepaalde naar BP bepaalde om in Japan.
3: Arki, zantoki begrijpt me ook toe. Tap aan tap voor steuning aan beginnen brief 5 doezen of 3 doezen.
1: Het hangt vanaf 5 if wat tegemoetkoming.
3: Ja, aan beginnen man. Want het was ondraaglijk in op mijn berries.
1: Ik heb mijn lijken dood in wassen in een lijken huis. Ja. Dus wat ik denk dat ik denk.
3: Omdat dat maar dier voor berries, maar dat man hebben money. Dus man hebben money, dus dat zei je nu. De pipeline, vergeet je dat jongen.
1: No, ja, mami, vergeet me ma.
0: Ja, dat was in zijn naam, dat is voor mijn grandma en mijn ma. Ik ben op een phone, so, mijn grandma bij de naam.
1: Ja,
0: en dat was de grootste.
1: Ja, ja klopt.
0: Op een gegeven moment allemaal long, nou was maar zo'n paar maanden. Dat trabberaar op de Holland, tegen dokter Sofie Redmanstraat, toch? Maar de situatie in de konden, mijn ma bij de verpleegster, dus ze had, dat, daar hebben ze een potje voor ambtenaren of van elkaar. Mm-hmm. Contact voor mensen die in het ziekenhuis zijn. Dan mijn naam is Sago, dat ja, maar mijn ma, verzekerd, ja zo. Want ik moet mijn vrouw. Amon is zo dat je gaat niet eens een spijker meer van kunnen kopen.
1: Tijdens bouw dan heb je poer.
0: We hebben alles aan die contant.
3: Maar dat betekent ook wat op een gegeven moment wat president Beko. Maar ben je
1: toen zien. Tijdens bouw dan alle de nullen heb je poer.
3: Ja, wat me. Wat me teemt me om ons bij hem aan te doen zo. Dan ben ik het te doen zo kolo de hele bij jou man. Wat ga mij bleek later naar te kolen. Maar ik kan wel kolen doen.
1: Maar Arkino missa wezen bij ons en dan missa bij verzeker wezen. Missa dat aten accident maar om in een verzeker. Ben je zo hard stilstaan? Zo weinig aan money bij
2: je. Ja, verzeker in elkaar beer. Wees maar eens daarna. Maar wacht even, we zeggen over Suriname. Laten we het terugbrengen naar Nederland.
0: Ja.
2: Hier in Nederland, weet je hoeveel van ons lopen
1: niet
2: die niet verzekerd zijn?
1: Maar daarom haal je het daar
0: mannen. Maar de Maiberi, ja. Ja, ze, wie zijn ja. De ones in de Maiberi?
3: Ja, nou, maar om eens mama kon naar
2: Beren.
0: Jerena. Nee, ik ga voor mij, ik ga 1, 2, 3 of 4.
2: Jerena.
3: Ja, maar om eens mama kon naar Beren dat.
0: Alas, man.
3: No?
2: Nee.
0: Oh, nee.
2: Nee. Je plant je Beren, ja.
3: Alas, man, maar kom.
2: Ik heb nog eens mijn college van tekst, van vrijwillige college van tekst, die ontdommer ik ook.
1: En je zegt niet of ze dat
0: maar wees dat de meid op 1, 2, 3 of 5 berie.
3: Ja, maar wees aan een land die berie naar zo'n berg gewoon, nog steeds bij wat ik graf.
1: Luke, wees op een dame.
0: Ja, ik kan brood toe.
1: Een dame heeft
3: dat hier.
0: Ik kan brood toe.
1: Nee,
3: mi obron, mi obron,
0: mi wel,
3: mi dat e brood, no man af
0: kan bij
1: mi e brood. Harry, want dame heeft dat hier. Ik weet een petita kon begitaar dat een petita sapsode begangen. Ik bedoel, jij als moeder, de petita actie van Libi. Dat je tata tegen de petita sapsode doenangen.
2: Daarvoor, jere Lucia, daarvoor is
1: stom.
2: Lucia, daarvoor is mijn baar kreeg. Woi, mijn god, mijn man, dede. Dene baar daarom. Dene moni beer als maar. Woi, mijn god, look out, no to say, take me, ja. Maar wie kon je leren en kon
0: beren?
3: Ja, maar dat is nou. Als aan het begin van het in de jaren 90 kom ik nou, of aan het begin in 2000 kom ik nou. Vroeger was het niet zo. Dus maar ze hebben voorzien, dus maar ze hebben niet de fonds van de senator. Dus maar ze hebben de fonds van de senator. Alles aan het zetten, ik was aan het beren. Ik heb het beren, in af pijn, ik heb het beren. Alles aan het zetten. No tegenwoordig wel of voor mij kon dus even paar man plus de era man dat no de moras aan
1: dat de verzekeren maatschappij dat gratis
3: dat dan is dat dat ik des man is er
1: naar
3: de mij de insana de mij ik des man lust ze nemen al loopje met die mensen de man naar de bank des man de mij lukt de eerste review
0: maar de man kijk lukt die niet era zijn voor hen op hè zijn twee broers hè want we liep dat in dokter Sofie Redmanstraat
2: van de eerste straat.
0: Ja, was hij, dat was die kist te maken.
2: Ja, die kist te maken.
0: Ja, ja. Maar ba, want dat pad is het, die bakken Amerikaan ambassade dat ben ik.
2: Dat
0: dacht ik zoveel, het monstraat.
1: Ja.
0: Dat ik zo niet dat ben. Maar ik kan niet meer man kwalen. Ik van money, die van die weer aan 60. Oh, mensen, mijn man beren. Dan die kosten voor Udo et Ansem.
3: Die kosten. Hé, Jan, maar afval, even zal het dan money zakken.
0: Ja.
3: Je wenkt dus maar.
0: Dat begint wel bij gedaan te hebben.
1: Zijn doen, dat zijn maar regeer is broekam voor niet.
0: Maar dat is wat bij ons voor mama.
1: Ja.
3: Natuurlijk, dat is nog voor jou.
1: Nee, man, ook
0: is het. Ik van mijn niet zeggen.
3: Nu zei je dat ze zomaar hebben.
0: Ik kan wel een bank dat ik mee van
1: haar zeg. Ik vroeg bij 4.000, had er ook 500. Dat ze begrafenis ondernemen,
0: man. Ja, maar
1: dat
0: ben ik maar een paar jaar.
2: 500, dan ben ik er nog 5 voor jou.
1: Ja, dat ben ik broekam.
0: Dat ben ik zo van...
1: Dat ben ik puur aan het nullen, toch?
0: Dat ben ik zo van een paar jaar, toch? Dokter op weer aan mijn straat bij een nieuw beeld heeft de ene.
1: Van Latijnse nee, Abi.
0: Holy as Castile.
1: Ja.
0: En dat wil betekenen, ik kan kost me, maar tien en af jou. Voor één, maar dan maar
1: af jou.
0: Dat is de realiteit. Nee, maar dat is... Nee, in de kamp kan een beeld best nog graag. Waar kan ik elkaar een beetje van die
1: maar moet je hier was aan
0: niet?
1: Voor alle begrafenis ondernemer...
0: Maar dat gewoon dat...
1: Harry, eten, pirouti, alle begrafenis ondernemer in Serdang, Hennep is de best. Ja. En bakken Hennep, want hun staan niet maar de dappen. If you know up money, want ik heb mensen die het hebben gedaan. Hmm. In de abmoni, ik kan toch wel regelen naar je pijp, thuis op thuis.
0: Ja, okay.
1: Dat naar meneer Fanny, dan mag je niet staan, die man.
3: Eet je aan, ik draai wat pokoe net, voor broek bent het.
1: Ja.
3: Dan ga ik going home.
1: Ja.
3: Zot home, mama, ik
1: ga heen, man.
0: Dat is in afstand.
3: Zot heen, man.
0: Ik ga die discussie niet met
3: je aan.
0: A man tak je toch bij, go. Broek bent het, tak bij, go.
3: Is allemaal eens mijn gasten, man. We gaan tappen, wallet, we. Nooit meer mensen als ze wel lekker met pepepepe als op je zet
1: daar.
3: Harry, ben je derde gewoon in de geesten weer?
1: Nee, Harry, geen
0: probleem van te maken. Alles maar
1: weer. Harry, derde. Je na alle nabestaanden voor je ma, je pa, allemaal in met bakken.
3: Weet ik het derde?
1: Daarom is mijn briefje reïncarnatie.
2: Reïncarnatie.
1: Ja. Daarom zo is mijn briefje in zee.
3: Omdat je in het geestenwereld bent. Je bent in het geestenwereld. Af en toe je kan komen bakken, zo niet in de komen bakken. Ja? Iedereen in de geestenwereld. Nou, dat was wat. Wat los maakt je niet, maar je grond tapu. De man, je ziet aan de man, de dek is je een kruis. De papa de dek is je een kruis. De man is zeggen, wat weer water, ja man. Dat ik mij gewoon heb van een instantie. Mama nou een moordenaar. Aan de hemel toe.
0: Maar luk nou, Harry. Ik kan discussiëren over een instantie, hè. We hebben in Suriname ongeveer 5 grote bevolkingsgroepen, toch? Mm. Allemaal Edwent op de invasie.
1: Mm-hmm.
0: En Jan Pane is Edwent op invasie. En Hinderstan is Edwent op invasie. En Oesteranaman. Otako Afro Oesteranaman. Wij doen het op onze manier.
1: Manier, ja.
0: En als je dat jongen met een hoofd om de rotzooi, niet getreurd, dan was maar...
1: Zo was
0: de spekkie.
3: Ja, maar de wouden spekkie met... Omdat
0: ja, toch?
3: Omdat met tegen
0: je kinderen vooral.
3: Met tegen mijn dokter, nog pastoor afkoen die tori, nog man afkoen leggen. Nog een kruis op de tap met kiezen, dat je schroeft thuis en zo. Mijn mati belde zo aan, ik kon nog een spekker te pak kiezen.
1: Zo Persoonlijk, wie is dat mijn ma? Wie is dat Suma? te asma de me wakap sa met ak rust te vrede frusta mine pot bi ani tapa e
0: ja zoals my bos alik
3: mi bos mi
1: mag niet
3: mi bos mi mag niet
1: mag het niet
3: mami
1: stonja
3: mi mag de 45 jaar mami stonja
1: ja
3: mi bos mi mag na e de fosa kisit tapu de ma tak do tapak mi bos mi mag
2: nepe
3: en mi bos tu nek yes mi bos na de fes e de ma tapak kisi
0: na 5-4
3: mi dokter mi sa na wan nek
1: luister als jullie mogen ook inkomen
0: we mogen mensen geen regels opleggen weet je
3: mi bos eko na de ene no
0: if you want to give for 3 tap song fast ik kan for 3 tap song fast you want you know she moro is jouw laatste ja
2: jij mag het neem
1: alleen manier.
2: Vind ik
3: ja.
2: Mino Bos was maar aan de dekba.
1: No.
2: Reden waarvoor? Reden waarvoor?
1: Het kan een boek.
3: Ja, de maakt zo met. Maar mis doen jij dus?
2: Succes maar uit asma.
1: Ja.
2: Is heb je toch dus?
3: Ik heb pas asma tapen maar mijn bos in de vis.
0: Ja, vis in de altijd.
1: Afro tegen.
0: Volgens mij brasa lijkt het wel.
1: Je moet hem niet zoenen. A tegen me, zoen hem niet.
3: Kijk. Aan
1: mevrouw Sambe doe aan de vis.
3: Je kunt nog, een moment die mijn ma dede, die misschien mijn ma in haar dede kiesi, dat me no was man om collect me next uit. Next in op tegen me.
0: Nee, dat is uitvieren.
3: Maar doe Sambe wanneer mijn bos mijn ma, je kunt tegen me mijn bos, mijn bos en mijn bos en mijn bos. En mijn dede dat mijn pech. Maar mijn bos mijn ma en mijn dwing. Mi bos mi ma, mi bos a dokter mi sa, mi bos mi tante en dokter, mi bos de fosa kisi tapu. Na wat er niks mi
0: doen. Fosa go na den to telefoon, we hebben 2 telefoons. Ik ben nog wil ik nog even het laatste zeggen. Ja. Het enige waar ze die beperkingen kunnen opleggen, is als maar dit nou een besmettelijke ziekte.
1: Ja.
0: Dan gaan ze zeggen, je mag bosie, je mag fascist schrijven. We gaan naar de eerste bellen.
3: Daar ga ik mijn mami naar, ik zal mijn kans aan zetten.
0: Ja, maar dat...
3: Ja, mijn sap zei voor mami.
0: Dan je gaat zieken, dan heb je
3: dan maak ik niet dat toe, mijn mama dat maak ik niet dat toe.
1: Welkom in de uitzending. Ik hoor u niet.
0: Ja, komt weer zacht.
4: Ja, hallo.
1: Ja, welkom.
3: Billy.
0: Dat mis je beter. Ja, dat betekent.
4: Mooi jaren,
0: toch? Je mag het beer voor zijn alleen goeden, toch?
4: Jaren, kom ik aan de trafatie. Is een man, de man die je is niet. Dit is een baraka man. Maar de trafel. De man, ik ben aan Sadis, maar ik ga aan Ritaji. De man, boom, Sadis is niet. Freddy Yorka, Freddy Alassane.
0: Wat doen we? We moeten nog naar de andere bellen.
4: Abu,
0: want daar Yorka staat toch?
4: Abu.
0: Oké, buddy.
1: Welkom.
5: Ja, hallo met Joyce. Ik had even een vraag. Kies mij dat deze ribite net, die Ede moest de naar straat. Die voeten nog moest de naar straat zien. Die Ede moest de naar straat
0: zien. Nee, dat buurman kan komen.
5: Adede nego nange foto en derte nange. Ede ego in berte.
0: Maar buurman kan komen, toen dat ze bera die foto.
3: Nee, mevrouw, volgens mij aan de trafasie. Je no poti Ede naar Doro, zei. Go naar Doro. Die foto kan go naar Doro, maar Ede niet poti. Omdat je drie wat lolo zijn, je drie. Ja, je drie bereden, bereden zijn.
6: Dus Sam wacht die voor de
3: oefen. Doe even, even doen wat camera. Waardoor de tak fika go tapa balkon. Make if foto de na adoro si. Maar je ede non go na adoro.
0: Wat
3: if je ede go na pa adoro de, je drie wat lo bereden, bereden zijn, je drie.
0: Maar zo ook niet verstaan van de, je kisa kouru tapi ede.
3: Maar we zijn warang.
6: Dus wat zeg jij, Joyce?
3: Maar mevrouw gaat die verder. Mevrouw gaat die verder.
0: Nee, zeg de vraag. Stel dat jullie.
5: Met Sribin en mijn Ede, gewoon een de auto naar rij, maar mijn voeten met Sribin wil dat zien. Want dat Ede niet gewoon aan je voeten en berper, want Ede gewoon aan je Ede en een berper.
3: Ja, maar een potje Ede gewoon naar Doro kan zien.
6: En dat is echt zo.
3: Ja, dat is dat, als je doet dat, dan is mijn boom. Maar die voeten
5: gewoon. Deze maat dat je even Sribin zo dat Ede, als je potje voeten, dat wat dat Ede beter niet naar Doro zien. Moet dat je hoofd. Aan de kant liggen op de auto rijden.
0: Weer wat bijgeleerd, hè?
6: Oké.
0: Okay. Onthouding.
5: S-word.
6: Dank je wel, Joyce.
5: Oké.
6: Dank je.
0: Dag, Ronnie. Bedankt voor het meedoen.
6: Ja.
0: Ja, het is inmiddels 6:06, dus...
6: Zo.
0: Middels op zo'n tori. Oké, dat je want van tori, ja. Ja, dat is moest voor z'n tori.
6: Zo'n tori.
0: Drie maanden binnen, hè? Met de bank moet of bellen voor u. Dat de man horen van streden, maar dank je, Renan. If you... Nak wan spiek die tapa gegrebe die si. Je kies kou tak vee voor je. Ja, maar niet bij het chateau voorzitter. 1 gulden was heel veel. Zo gezegd, zo gedaan. De man gebouw aan toe door spiek die. De man tak nakkie dan. Rietveld na eerste wan zal go nakkie. Dat keer ben je Rietveld. Maar naka spiek die, naka spiek die. Maar hij zat de man bij weder big jas voorzitter. Dat jas go onder de spiek die.
3: Dat was hij.
0: Dus amawa da ire mata ko yeb min do de malom. Asa akel de let na grebi.
3: Ya ma luko no moleki wan san
7: ta ta fal na ke.
0: Ata fal na ke.
3: Wa grebi na al asma san don da pe na el na e oso. Na el last rose plant.
0: So bonyo da.
6: Helemaal.
3: Yu etak na bonyo da pe ma geis de da pe de bi.
7: Nee.
0: Voilà, het is wel.
6: Ik was maar de welkom in de.
0: Voor dit uurtje tenminste.
4: Ja, maar lekker ooit, want aan die atoria eten die akelde dingen had afbouwen.
0: Ja, toch? Is dat atoria?
4: Ja, ja, ik ja.
0: Ze zijn een bekend verhaal, is
4: het. Ja, maar ja, nou. De bies van Fumo aan een alarm met Agnitori. Nou, als men aan belt dat BC dat true, dat no true. Met Agwet, ik heb meegemaakt. Mima deed het niet op 12 jaar. Dan meko klimaat agreep. Dan mijn tante is daar actie wel eens ziet. Maar ja, nou, het is ook klimaat bezig. Agreep je krijgt, maar dan me krijg je mensen in maak. En dan je hem krijgt, want hij heeft een traan voor dat agreep je moek wat ik niet boy. Harry,
3: ja.
4: Morro, amigo.
3: Nee. Look, no, asansa mategi.
4: Afro, mi tante.
3: Eya, atante, eya, ableti, ma yuma, Arki, ma yuma, yuma srefi, no kon take you. Omdat yuma is ya fodri sa yu abilata no de.
7: Nee,
4: weet. Maro, tanga, omi, de, mi kere, me leek, ma
0: tante. Ja, no, it ma kon take you.
3: Ima no kon take you. That make me tak mi bos mi man en fese de. Dat maakt me tak mijn boss. Dat
0: moet niet om te heren.
4: Ja, mijn mening is mijn tak wel lood aan jou.
3: Ja.
0: Nee, maar even smak je op dat kruisje van de karen.
4: Nee, ik heb over dat stukje, ik heb over dat mutant aan het zien, ja. Dat je moet geen traan op het graf vallen, je mag gewoon tegen je
3: woord.
4: Nooit meer, amigo.
0: Is dat de potsopje voor je toch?
6: Dat is wel erg.
0: Dat zorg je ook. Met dringers op je gewoon.
3: Maar is dat een katja probleem toe?
7: We gaan ermee stoppen.
3: We komen straks weer over 5 of 10 minuten.
7: Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nepadvertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: ask, not for a crown. I only ask for some justice, Lord, to restore what's right from wrong. Why, Lord? Why, Lord? Why, Lord? Why, Lord?
1: Lucia en haar, Perel, jullie hadden een discussie over zijn leeftijd. Burger Breveld is 82 jaar geworden.
2: Wie? Hoeveel bakken?
1: Ja, if you want. 82 jaar is geworden.
3: Ja.
1: Dus je hebt het goed.
3: Ja.
1: Nou, dan gaan we weer aan tafel.
3: Ja. Luisteraars, in Den Haag, tweede uur. Het is Harry Okade nummer Baka.
2: Ja, en die paarden ja. Met ja. Kade nummer.
3: Die kade, ja. Kade direct, want we goed.
2: Dames en heren, het telefoon nummer is van de binnen aan programma. En die wat bel, die wat je ook toen als je story. De bel 020. Dus 020, dat is net nummer voor Amsterdam. De adres 4714291. Daar kon je naar uitzending. En die kon naar uitzending op het rechtstreeks in de maand. Je er ook te zijn. Dank je. We kunnen naar de bankrekening. De eerste bankrekening naar NL 48 Rabo. En nummer naar 010-2817-251. De naam van Stichting MCC Maart. Het tweede nummer naar NL 54 INGB. De pot 3-0. De bakken 3-0. De pot 6-0-3-7-8-8-0. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Het nummer van elkaar nu. Dan ben je nog aan pot 20, of 10, of 15, of 25. In pot 50.
1: Nee, banko.
2: Banko of 50, in pot 10.
1: Je taxen is zo lang, dan moet ik corrigeren.
2: Oké, dan.
1: En dan heb je nog een banko.
2: Banko naar 50 cent.
1: Dat zijn niet echt banko.
4: 50 cent.
2: Banko naar 50 cent.
4: Nee, 50.
2: Banko naar 50 cent.
4: Nee,
2: dan
4: 50.
2: Banko na 50 cent in zijn naam, na 50 vastkolon in zijn naam.
1: Banko na 50, getal 50. Wie is het verjaar hier dan met dat banko?
2: Look, look, ik ben naar zijn naam met dat gewoon banko. Na 50 cent mijn actie.
1: Dat dan ik dat 50 jaar.
2: Dat u nog abie 50, u nog bij abie 50 aan
4: papieren. Nee, dat 50 jaar.
3: Harry kan niet, dan was nou zo'n discuteer.
2: Alastair nummer voor banko bo. NL 04 Rabo 3, dus 0370 184866. De naam van Stichting MCC Maart. Dat bekend je kenmerk, je moet spot ongeveer zijn met je paramoni. De pot dape, tori e chatori, dubbele punt. De pot baka dubbele punt, gebouw. Dus de ammoni door de man sabi dat na tori e chatori, maar de man si gebouw skripi, dan ontdek ammoni na a gebouw. Brasa, mi hoop, u denki boom, u no san kan poti, u poti, wat anogi miwe poten, anogi lucha. Anogi Norman, anogi Perotti, anogi HN. We potegi una kumelinga. In geval, de wango chillen of ze willen gaan dansen. Dat dappe dansie de daarin gaan go. Ze kunnen ook hun huiswerk gaan maken, want ook is huiswerk begeleiden. Dus er is van alles te doen naar multiculturele gebouw, want abifu. We kan doen alles aan de pina de pitani voor uno. Dus dan afloos den gastraat die met is mijn baden. Dat jullie praten te hard of gaan jullie hier weg. Dus dat ik als door rustig in het ding dat de massa bi. Ze zitten daar, dat ben ik de. We gaan van tik de altijd dat ben ik. Dus mijn begoer, hoe denk boem, gebruik hoe verstaan. Op het zomerpotie.
3: Van Harry, verzoek op Borovara.
2: Ja.
3: Bij deze bemoesteeg de luisteraars dat vrouw Dino deed. Want ze had iets anders te doen, maar van hieruit weer bare Odi.
2: Want een ik bar ook doe je bar vrouw die Odi, ik bar een van vrouw is de bakker.
1: Vrouw.
2: Adi vrouw nee van
1: vrouw Denza.
3: En alle die mannen contact.
2: Van die.
3: Carmelita.
2: Op bar Carmelita.
3: Is de oké, zat er aan bij Berne.
2: Op bar Carmelita.
3: Ik
2: ja, maar op bar Odi tapa radio Carmelita, we taki Odi wanna en tijd me dat ifiari want de best abi.
3: Nee,
2: joh, kom maar. Dat je hebt me, dat ik in verste Lucia was Lucia Fiat. Ik dacht dat hotel Lucia Fiat. Dat je me acht Lucia Fiat.
3: Ja, abbeveer
2: me. En omdat Annette ook die ook toe.
3: Ja.
2: Kunnen vergeten dat, kunnen vergeten dat.
3: Ja, Arki.
4: Wat is maar een.
2: Annette.
4: Van vaak, nee, Adrama. En die staan niet daar, man.
1: Dat is mijn taxa met Carmelita. Carmelita.
4: Carmelita.
3: Dat dat per Harriet.
4: Ja, maar wacht, die Carmelita mag er bij kwek voelen.
1: Ja. Met Jaman Canariet.
3: Ja.
4: Hè?
3: Ja, ja.
1: Met Jaman Canariet.
3: En heb ik ook plantjes, heb ik kravenloos aan.
1: Maar we gaan even naar Belles, want het staat rood hier zo echt.
3: Welkom in de uitzending.
1: Met een sap, maar als jullie.
3: Welkom in de uitzending.
1: Ja, wacht even, Lucia, rustig, rustig, rustig. Nu wacht je.
3: Welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag met Eddy.
3: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag, meneer Eddy.
5: Ja, iets is me opgevallen, moet je een café zien. Okay. Ik merk op de laatste tijd in Amerika, vooral het stuiden met Mississippi en de trafoto, want onderblijf op je aangenaam zegt, maar het is geen zuivere koffie. Geen zuivere koffie. Op je de bloei verliever, alle gaan ik op boem, dan maak je een beetje bakken scoren of bakken aangenaam zegt. Dus aangenaam zegt, aangenaam zegt, een Yankee, vooral het zuiden en trapeze Yankee, het valt me op dat de laatste tijd voetblijf op je de maak je ophangen. Dus in mijn ogen, something wrong. En ook kan het blijkbaar aan het rest van Amerika. Want ze zijn op leuk. En de school toe, de hoofd is die rol toe. De school toe voor het departement in Yankee.
3: Maar u hebt het over Amerika. Hebt u gehoord dat in de maandtijd in Suriname 200 zoveel is maar prijszelf, hoor?
1: Ja, zoveel?
3: Ja.
1: Dat is minder, hè?
3: Ja. In een maand tijd,
5: 200 zoveel is maar precies. Ja, klopt, ja. De man van Yankee, de man begint in Sakamon. De tien Yankee in Amerika, in het zuiden, Mississippi. Het is even, ik zie voor mij geen zuivere koffie.
3: Maar weet u wat het is, meneer?
5: Bijna uitzending verder.
2: Ja.
3: Ik weet u wat het is. Die mensen hebben goede werk.
1: Weg.
3: Dan gaan die, krijgen ze ontslag. Dat is maar, dit is ook zo kwijt. Dit is alles aan kwijt. Dat na Sani, zoals maar, die hebben boemboem roken, is hier om eens maar terug ontslaan. Deze meest riba straat niet, deze maar laste, also de last alle. Hé, een man die zich minus op zijn moestak overheen.
4: Maar die meneer zei ze net gaat voor schoolkinderen.
3: Ja, jongen.
2: Ja, maar ik ga de
3: schoolkinderen.
2: Maar druk in Amerika. Maar heb je er?
3: Maar well, allemaal die zijn discrimineerd
2: gevaarlijk.
4: Als je ouders stemmen
2: weer. Als je ouders niet roken, ja, wat een probleem. Je gaat scoren. Boy,
3: alles moet je zelf betalen.
2: Ik
3: zie dat er nog dingen moest bij alles aan. Obama met je als Obama keer. Apoeren toch?
2: Ja. Ik wil zeggen, als je naar Bosman in Nederland zei, hey, je hebt je.
3: Hey!
2: Ik look boom, you're dead now, man.
3: Ja, de echte
2: nama. Ja, de senaas mij maakt wel voor. Dus hij zegt, look up, mis don't denk, look up, de senaas maar. Look up, where je hebt de, we stand up, where je hebt de altijd. Wat je hebt de. Maar de doen aan zijn, mis chino goja zijn, dat ze stil even. If je send money gide, it is altijd, look up, no, buy so one sand gimme. Me send money naga, kota kasa ne kost bijvoorbeeld. A man kost niet eens 100 euro. Als je 100 euro geeft, je pijt tak to kolo vast. En dan heb je zeker 3000 zoveel heb je over. Tak des meisje naar moral lausan des meisje kon je. Als je kost tak to kolo om je money heb over, man, obaya die tak to kolo, obaya want die 500 of 40 kolo je. Dan zijn je kon je. Dan maak je mezelf op. Zou je de bezig? If midden was my send money gim tak hari lukuno, me wants to wasan basan. Me ego buy a moro buang, no go buy and you. And I miss a bit me buy a telephone.
3: Welcome in the
1: earth. You mag je send afmaken.
2: No, telephone.
3: Welcome in the earth, Hallo.
2: Hallo.
6: Anne, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
6: Ja, ik wil wat. Ik wil, gisteren heb ik iets gelezen op YouTube van een Afro-Amerikaanse vrouw.
2: Anne, even. Je hoeft niks uit de krant voor ons te lezen hoor. Dat kan hij maar voor vinden, maar dat kan hij maar voor. No, lees niks doen. Me beg you, no lees niks uit krant doen. Me beg.
1: Nee, het mag wel toch, maar mag niet.
2: No, me ga tak nemen voor gewoon dat ons door Arkinomos zei lees kon doen. No, tak zei u lees
1: hier. Ik doe het ook dus. Dat je juist gewoon.
6: Maar vertel, het is allemaal agressief, jongen.
2: Meer dan agressief, dat gewoon zijn, want meestal je
3: spelen. Ik kan
2: je vertellen. Je leest wel heel programma, die smaak.
1: Ja, ga je gang aan.
6: Ja. Nou, ik zag gisteren een video van een Afro-Amerikaanse vrouw.
3: Ja.
6: Met dingen, een wimpers, helemaal grote borstels. Ze had ook beelden van de zwangere lijf, vol tatoeages, haar benen, haar buik. Maar wat is het? Ze heeft een zoon van 1 jaar, een baby.
1: Hmm.
6: En die heeft zijn hele buik, al een hele grote foto is getatoeëerd op zijn buik.
1: Zo.
6: Ik vraag me af waar die mensen in orde zijn. En dan heeft ze dan, die jongen gebruikt ze eigenlijk als verdienmodel. Want die heeft al een heleboel volgers, hè? 1 miljoen of zo.
1: Oh.
6: Dus ja, en schrik niet, die jongen heeft meer dan 120 sneakers al.
1: Maar dan, kijk, dan gaan meerdere mensen dit doen, hè?
6: Een baby in de groei is, een kind. Ik snap die mensen niet meer, hoor.
1: Dat lijkt me ook heel gevaarlijk.
6: Wat zei je?
1: Ik zeg, het lijkt me ook heel gevaarlijk, maar wat je gaat krijgen is dat meer mensen het gaan doen. Want dan denken ze er geld aan te verdienen.
6: Als ik dat soort dingen doe, ik neem die mensen over, hè?
1: Ja, ja, ik neem het over.
6: Dat is toch niet normaal meer, hoor. Echt. Maar hier mag je niet een kind als verdienmodel inzetten.
1: Nee, nee, nee.
6: Ik weet niet, als het in Amerika mag het misschien nog wel.
1: Ja, maar met die regels van de Facebook en TikTok en al die dingen, jongen. Dat kan alles.
3: Ja,
6: ja, dat is echt zorgwekkend.
1: Dat is zorgwekkend, ja.
3: Harry.
6: Ja, ook die jongens zijn benen, Anna. Die ik tatoeage.
3: Ja.
6: Baboem, doei.
1: Oké, okay, dag. Bedankt voor het meedoen.
3: Ja, samen deden dat er aan. Dat moet dame goed zien. Dat dame tegen mij zei, dat tante Eter. De Eter, als je wie ben je? Dat ik ben... Zo iemand, ik ben de peetdochter van tante Lucia. Missa tak Lucia. Als abtielik tien het me. Atak Lucia. Abtiel voor edet en futu. En bakken, anu en versie en futu. Zo zo tatuage. Atak me nog herken abtiel schreef ze. En van op een karmi, mijn op een sabbe.
4: Bepaalde vind ik mooi, pa tatuweren.
2: Mijn een soeke vrouw naar de lot tatuage naar de schip. Mijn een soeke. Wallo tatu wa ta ki er bof yer so. Mene, suko yo mene, luki se trefi.
3: Echt,
1: maar het is ook... Ik vind het ook niet mooi,
3: hè. Ja, maar het is ook
1: vergiftig,
3: hè. Is ook...
1: Ze zeggen, het is niet waar.
3: Oh.
2: Wat is niet waar?
3: Nee, dat kan één keer dan vergeten.
4: Waterverf, anu net voor
1: de... Ja, de voorste man bij de Oost-Indisch Inca.
4: Ja, dat was vroeger,
1: maar dat is gewoon
4: water.
1: Maar nu hebben ze andere...
2: Aan de next water, als aan nacht geeft.
1: Maar in Epoeren, dat niet zo.
2: In Epoeren, maar wat aan Epoeren, maar in Epoeren.
3: Maar
2: wat aan de water?
1: In Brommen. Wij lezen dat
2: voor. Als aan de één keer.
3: Ja.
2: En dat is geeft ook, ik ga kies kanker van me. Ik ga kies huidkanker van
1: me. Men beweert dat tegenwoordig.
2: Tegenwoordig, ik voel ze, maar bij de trappen zitten, maar dat is
3: maar
2: nou...
3: Je hebt tatoeage.
1: Ja, dat tatoeage.
2: Oh ja, dat ben
1: je, ja. Ja, maar dat wordt
3: nog maar.
2: Nee, maar dat is zo toe. Maar dat is zo.
1: Maar hij vrouw neemt op dat.
4: Voorstaan met de ogrimaan,
2: ja.
1: Hij vrouw.
2: Nou, dit is naar mijn man en ja, man. Mijn pot vrouw naar mijn man en ja.
1: Voorstaan met
4: de ogrimaan, ogrimaan, potomaan. Maar nu is het niet meer zo, is gewoon
2: nee,
4: het
2: gewoon allemaal
3: afgemaakt.
1: Ja, ik betekent Sebi Naida, Juke. Dan ga ik niet doen, niet meer.
2: Misschien even Juke Srefi.
4: Maar dat is niet meer voor het
1: eerst. Tegenwoordig mij door een machine.
3: Harry, jij doet Srefi.
2: Ja.
3: Wie Jezus Christus.
4: Dat ben je voor zo'n
3: Srefi.
1: Ja.
2: Je Taiwan toen Nike aan.
1: Ja, dan gaan
2: we. Ja, broma, je broma punt. Ja, potaan man naar een kind. Ja, Juke Srefi.
1: Op geen moment in, vier morgen. De eerste, ja.
2: Ja, maar ik was maar horen aan Jimmy Spama aan, dan ben je geen zicht. Tap linkerhand met twee mannen naar rechts, maar mijn man doet tap rechts. Mijn man doet mannen naar links.
1: In links, hè?
2: Nee, mijn man.
1: Ben je links?
2: Mijn naar rechts. Mijn doet tap linkerhand, mijn doet. Maar mijn man doet naar links, go tap rechts.
1: Daar maak je uit voor hem.
2: Mijn man ook hoor.
1: Ja, zo heeft iedereen wat.
3: Harry, als zuster, ik breng mijn man tegen. Mijn vriendin naar je gevaarlijk. Voor zat ik me mee bij.
1: Sommige deze de man prekig
3: was. Alle deze.
4: Toch niet voor tatueren, mijn vriendin naar het man, toch niet voor tatueren.
2: En maar mi anu mo teke mi wanti kama tap mi koiti ma na mi mi boutu bare mata kama hati rai bosu ja mi frede mi tak no
1: mi poten tap mi anu ale hisi kwastu na yar of 16 enge noit moro
4: mi ba hi isa pe hati hari
1: mi ka ves mi na be wane moro
2: mi ba ferti yar tap kona osan mi ba ferti mi be gas korete
3: de ma ima fo mi
2: yere no da mi kanga wanta ti washa Ama 21 letters, may God forgive you. I want to go shop. Lama epa, dami tati era maja.
1: Ami sabab pero.
2: Yeah, no, dami dawa matip mi kontek mi ra chera maja mi gure matakari kogu mo go potuan gu tv te ama abung kita pe guang ama da mantak ikan potu mo pa ama ama pa virtual effect of effect kulu.
3: Da pot abung ko pa.
2: Yeah, da pot gu tv di mi dora oso. Yeah, boy, hari pot gu tv alas pe.
3: That sounds a little for me.
2: Nee, mi mas asan mi
1: ma. Tv modern, ma belo.
2: Mi mata mi patak ino si sahari pot. Mi patak no kare kare dai te me ka opo mo fo mi pakar mi mi patak hari mi tak ya atak ko da mi katak opo mo fo ta opo mi mo fo tak o I bot go tv
1: dai pe fe na moni da
2: mi tak ano mi na racho racho pa moni ano mi bon racho pa mo da di mesa ka trapu guagro da me re mi pa te gi mi mata ka bo soju ya da ta bo soju pro
1: Isa no poti wan bagano.
2: Mira dobri.
1: Maar nu kunnen we. Het is een tattoo, maar de marons, de marat bij kerf toch?
3: Ja, maar je ziet het niet.
2: Ja.
3: Maar dat blijft maar dat, in dat de zin.
2: Je zegt?
1: Ja, maar de maron is bij
4: maar ze zijn het niet meer.
1: Ze zijn niet meer, ze zijn naar de jong op.
2: Ja, in de versie zo
4: het was stam.
1: Ja, dat is.
4: Dat
1: is allemaal betekenis.
4: Ja,
2: dat wat betekenis van me.
1: Maar wat is meer potent op een geslachtsdeel?
2: Maar
1: dat vrouw wil je bij.
2: Aan het tattoo hadden mijn tattooeren.
4: De
2: mijn kota man.
1: Ja, nee.
4: Ja, mijn
2: voor
1: de fire
4: of
1: zo
4: en
1: zo
4: de
1: rotsen.
2: Ja,
1: dan? Ja, fire. Adres snel.
4: How school zetten ze in die wonen?
1: Maar bij Luko, bij Jester, de bebroming.
2: Nee.
1: Zo zag het uit.
4: Omdat is mijn kota voor de fire.
3: Maar is het dan vredes?
4: Kool zetten ze mekaar uit de koos.
3: En die daar ook
4: voor ja, de mijn chippen. Minus zijn positie, man. De mijn chippen.
2: Elle me lo va a profayar, date amo con ella. De China, de que toque, de la sasa, de informo que yo doy. No,
1: precis, date.
4: Ya,
1: de
4: men
1: chepe.
4: Menos a posición, hermano. De men chepe, elle me lo va a profayar, date amo con
2: ella. De China, de que toque, de la sasa, de que

0: before guitar here, sir.
1: Ari is
2: there. Me got Rotterdam is there.
0: Mira, o top gona pe.
1: Ari abide is there.
0: Pe.
1: Hasper Plus.
0: Satra.
2: Satra.
1: O mi de.
2: Sonde be de.
0: Sonde be de Rotterdam.
1: Ma
2: sonde. Was rei dra khut ka.
1: Amsterdam be in gide.
2: Ali ni da bas tu rusdom.
0: No me go, me go stoy in de man. Me go.
2: In de khamasa bes don. Na ambassadeur die het vaste plek. Vaste tent.
0: Na de igi
3: of man dat ne va ka.
2: Panka.
1: Panka.
0: If de igi once and me go out there go stay in de man. Ah, well, then me go stay me by once and that go to de man. Me by on face à des bouts de abrédé à surtout paro abrédé à ce sens mais comment me vas te dire ma comment me
2: dis ça non il est à casa ni hein ben vergeet het gister te koop maar mi ben daar se nou op vakansie dat toe Amerikaan dat er bij de man ze waren getrouwd man en vrouw dat de man onderzoek kanker naar Ingi en de man vindt niet dat paro abrédé e broken in cel.
0: Akan,
2: ebe kare paro abrede, ma etawa antras nintok, sab abrede
0: ta. Sab abrede. Ama nga bitak sab, ayem etawa.
1: Ja,
2: precies. Dat akel beleg. Ik heb het overal gezocht, nooit meer van dat.
1: Afgekef, daarom te de bora kasi por dan akasiri, urenlang de boring. Kupura geef eruit.
2: Ja, ja, ja.
3: Want dat kasiri po emek voor asa.
1: Ja, suite.
3: Ja. Maar kasiri po, tembe make an stuff make if an embaka
1: pepper pot
3: na kasi ku mus make
1: eh
3: no kam make na ngasi u de so tro
2: da pai pefe na kasi bo
1: e mus bai na de igi
3: falek mo
1: de igi se wa igi from da
3: bo ya se
2: isar na so na tawasi sabab chim wars ma sa beja
0: so na ka
2: ma grati tu
0: so na ka pe na
2: a be de grati a wars man
3: ya.
2: I was man, is up the Ingi Brada.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: I shot one, did it.
0: Yeah, my cafe now.
2: Vorige week.
0: I cafe now, man, as soon
1: as.
2: Yeah, well, I did it. That is all in 1 or 2 years ago.
0: I cafe now, man,
2: as soon as. I don't know, bekend, maar eigenlijk.
1: I want man, Ingi.
3: That one did it, no, Baka.
2: Yeah, vorige week.
3: Okay.
2: I mean, this is a famine, I'm more on my prep. Pokongi de Manata.
0: No, to the Ingi, I want all that, me was doing it. No, to
2: the prep, Pokongi de Manata, because I'm here, was here. Harry, dank je aan toe.
1: Harry, ze zetten te weinig.
2: Ano, aan pijten.
1: Harry, no,
0: Nee,
2: Harry, tak, gang aan mee.
1: Harry, ze zetten te weinig.
2: Ik ook banking.
0: Mee, nooit na dringen een peperwater naar een bus met die nini.
1: Aan een visie toe?
0: Naar een visie, mijn mama.
1: Een visie aan een bus met die
0: toe. Maar mee, nooit naar een
2: bus. Zijn er verschil tussen peperwater en een peperpot?
0: Peperpot, nou, heel trast aan peperwater.
2: Ja? Wat zijn er verschil?
1: Agufutu.
0: Een verschil
1: naar Agufutu.
2: Oh, de pot Agufutu.
0: Agufutu, nou, Agufutu, ja.
1: Ja.
3: Stop even. Pepper pot, if you want me to echt wa, soort verschillende agu met die ini.
2: Verschillende.
3: Nou, verschillende. Agu yesi, agu futu, agu.
2: Maar dat zijn met die.
1: Ja, maar ik ben er naar agu futu.
0: Ja, zo de man jammer van Frans.
3: Hier arkebo. Nou, onepos is agu futu, maar het was restjes van de varken. Ja. Maakte die mensen dat ding.
2: A toi toi je potu.
1: This ma fa
3: ya ya di you
1: di as this ma
2: sande gimi baga
3: na an nasu support gitu agun nasu support gitu
2: sana dati ba
1: ma yeri no motegi wa sani a pepper pot a pepper pot a city by bus bora kasri po ma yeri fi wa nyame sweetie this ma gayane bora sweetie
0: lugo no
3: de mate mit trasani
0: atata bibe tronga wa man
3: de mate mix stove pot of fare kare baka mevrouw Lisa Bane, als je stof op dat na komiti, stof op komiti, dan ga peper en dan ga zaan zo. Dat naf de Ingrid, maar peper pot ze even agua, dat na.
1: En of ze
2: nou? En of ze nou?
0: Nee, amana Franse, ja, man.
1: Ja, man.
2: Nee, maar Engels, peper pot.
0: Na Franse toch?
2: Is Engels toch?
0: Ja, maar na Frans, Frank, na.
2: Na Frans, man, is dat boer hier
3: toch?
0: De blakke man zijn dit Frans, man, dat zie.
2: Hé, tegen Luxemburg naar het Duitse. Ik kan bij foto foto agu foto era op asain
1: ja ja
0: ja maar maar uno em kama trafasi
2: ja we me de maar de potent op asing
0: ja
2: maar uno ik heb het een keertje geprobeerd van de gemora
1: lekker
0: uno

0: Uno eme kama trafasi ni sena.
1: Dema fori skuta.
0: Ma mi tanta ba masa ma at kode de. Te mi dena sena altet met aksa ma fama kame pepper pot.
2: Ma wam.
1: Ya.
0: Altet.
1: Metagi.
0: Waman pepper ama jimi.
1: Waman pe mi nyame sweetie for the air so ke mi dibi. Na Joseph. Joseph sa wiki kfar.
0: No. Joseph no dora omuf mi sref sref.
1: Joseph sa omo yo.
0: Joseph me kama ko jimi mi. Joseph tak te sama mi te sama a ama Joseph no pepre.
1: Na half sa vani ta.
0: Adi fa omuf mi.
1: Namara alas ma wakh nyam pepre of nyam pepre.
0: Ola me te om barko.
2: Mi kade igi.
0: Ama me ke di bra.
1: Da aksama me kama pengo pate
2: de ari mi be gade ingi na fri den be de ingi me se da ta bi gade gran mangi gran pa da de bor pe provata ala modelgi te te gi te be nya me fa pe pre me
0: e bro ko shvet
1: ma se che ya tongo be che ndi ans
0: na so be nya wa lo so na ma pe ndi ans bro
1: e ma
0: wa lo so na ma
3: sandi sto a foru futu sto foru
2: futu mi ye ye
0: Pekanya mamoro
3: situa.
0: Mira sabi, isa
1: la nyama.
2: Rafstrat.
0: Isa wala ngam nyama. Isa wala ngam no nyama sada.
1: Mine nyama.
3: No, yere bo. Yampane be pale bari be abi. Le mens to fe.
2: No fi da ni bora pepper pot. E for un eki.
3: A sauce e con deki.
2: Mhm.
3: Isa tere man poten gi da ye to be. O da ne be den bonyo chi ete.
2: E so ka so.
3: Wan da ye. Vitamine C fa futu nyame bu.
2: So again.
3: To pam pam pam. Tere bana so so ti pisfu is amine C bonyo eta ambra de. Ala bonya la sangue, ala sangue.
0: Bo sa la isa la ngamba nyama sa. Asa isa ya re me nyama su
3: ti eh.
2: Pero uti la ngena no sto fu futu cha konyo.
3: Ya.
2: Of pepper pot won me sa la e me cha
1: fu. No ge wanto ri pero.
0: So te ana.
1: Hela maar profu. Ben mij er gelukkig.
3: Mooi dame of ongeluk.
1: Maar deze met mijn oude vriendin is aan mijn Japanese. Mooi pje man. Gabi liet dan naar bij verjaring. Dat is op zijn eind doen we snel toch. Dat is 7 uur zo, dat is maar tjanya. Met elkaar preten, met elkaar. Die zei, maar een biggie pjes met hem. Teki. Heb je stil maar gewoon je maas aan, is hij reken?
0: Agu toch.
1: No?
0: Ja.
1: Voor u ede.
0: No,
1: mi si ayo lukumi.
2: Ayo
1: borang. Bitas.
0: No, abai pori kik.
2: Ne borang ayo furu ede.
0: Abai pori kik.
1: Nei, ni mo mai.
3: Nei,
2: ayo. Pa ini ya pa ni senya alasan.
0: This day si tu.
1: Ya, snei senya alasan. Next sama ada
0: terus. Snei senya tele nya snei no de mai ana de mai kla khas na de snei senya bel ale khide ta fa bisi tu.
3: Waktu ere.
2: Nei,
1: mai mai, it's kind to at sen.
0: De mai ala bel ale khide ta bu.
3: Mo te yo sani. Gona sena la galisa belo no yari tak la galisa belo isa den
1: ko ya den den gero wan
2: wo fi se beast man
3: go look at the thing sena
1: this lazy nyala
3: go look at the lazy
0: this lazy nyala san lucha
3: es trope de baña me una nya lego un na
1: is un kana ya lego me
0: lucha
3: sa cara de meña ala de so
0: lucha
3: de meña
0: de manna benala se fe clasa tak de maf mek des ne jure was ne sen yala de ke de maf
2: ya pa ne sen ya kai man tu
3: ya
2: mek sa te
1: ya kai man
2: de ta ka kai man tere
1: ate se
2: si di mars man
1: wa ta kepto
0: wa wa so tigri ni sen na ta fa na apu ma afa fa ma
3: ya
0: de ma nya mama de bela de ma kla ala
1: ni ya hari di sando leto ri mi go al des no afen market in Peking durwerto ma rei la kan de komita ukura pe sa de ke de ma go pa
0: da go meti
1: tigri bal de mij brief heilig in
0: maar dan verder mij vind het tigri vers op mijn baan
1: Afrika ja nog
0: de mij kinden de mij kinden bezig gewoon
1: ja maar de man vindt dat kassane vroeg potenties potentie
2: maar dat die Japanese dat voor van is op kai materie want de mij dressief potentie die Japanese
3: ja mevrouw no de ben ja voor ze onblakken maar hoe voor de mannen ben ja kai maar no Kaiman of the sweet making center. Alas me nyame.
1: Mi kan taigi.
0: Alas ma.
1: If you want, if you want make a potency for hoog, you can go nyan jat up Amsterdam, out of Oudewijk, up Amsterdam.
2: West.
1: Ja, bij de Jordaan, Jordaan.
3: Yeah.
1: You can go nyan Kalaka. Boy, deja vrouw in de Maori.
0: Ano, Jordaan no wang.
1: Maar dan, ja, dan.
0: Nou, de delicatessen zijn nog in Nederland.
1: Ja, ja.
0: Sprinkhaan.
1: Sprinkhaan.
3: Ja, ja. Arkebo. No arkebo, sprinkhaan mo manyang.
0: Yo, man.
3: No arkebo, isabi sabe. Sprinkhaan en yang blad.
1: Ja, ze zou goed doen aan mij.
3: Blad. Maar wat kalakanya ala sani? No. Wat kalakanya ala.
2: En het is wat kalakanya de na.
1: Ander te doen.
3: Ja.
1: Maar voor je weten.
3: Maar wanneer wat kalaka in je ala sani?
1: Je wat koko aan deze?
2: Ja.
3: Jo.
1: Metrakteer. Ja, metrakteer.
3: Menya sneki. Menya anas. Menya ala sani kaja ko.
1: Maar kalakanya.
3: Minonya maar.
2: Wel Erwin het tegen
3: mij. Minonya
0: maar laat me. Maar wat is er binnen jou?
3: Minonya me.
0: No.
1: In proberen.
2: Harry,
0: you probeer.
2: Harry, Erwin het tegen mij. Alleen zegt oorlog ko je o dede. Want niks zien we aan jou.
0: Hij moet dede.
2: Alleen zegt, mi, ik bedoel.
0: Ja.
2: Hij dacht, if oorlog ko, want mi no aan jou dis, mi no. Ik dacht, maar nee, ik wil het niet eten, dan met mi dede.
3: Met kouwe.
0: Adama Sam tegen je, Annie. Wel, als man had die, nooit die Annie en Jan. Annie bij drie is er voor mijn kreef drie. Nanti anehnya anehnya strategi egonya usang inap tak iwan wan diri ano wani.
1: Ya, terus macam.
0: Terus, terus am tak out. If atak aku doa mal, what need so is, wan me aksi tak aku us doa diri wan saya. Tak no, me tak dah teke inap batra. Tak no no. Terus, mina sabi ma.
2: Mana saya if bersuka kau dah faham tu dah.
0: So, yeah. Bosuk de eh oso.
2: Ya.
0: Yeah. Da eh body eh yo on ya nda pe.
2: Oh.
0: Ma ano kona yu oso da nya da ta no.
1: Dringi. Ok to ni.
0: Ano?
2: Mala so mari bai den patu.
1: Mala yo bon ko la.
0: Da patu de lu ko lisha mi do be sa da dama ne du de sa da ti. Da di kole sa ba dama me era sa da me ta ki.
2: Ya.
0: Mala patu mi bai ne patu da mi mus nyang.
2: Ya.
0: Adama e borne oso da me
2: nya. Ne ka patu na fiang e be borsha.
0: Ne patu na mi fute me bori fu mi kanyang.
2: Mi
0: go suku de patu special. Food the my body. What they the patu sambe by plus la micro a micro blacka undersea.
2: Yeah, my
0: that they escura my escura mana plus late man be look a man for the shata maki swamp chiolo.
2: Hari ma ala de almidium
0: telephone
1: la mega tagen san for
2: ala de almidium patin for siere e fru e kifa.
0: Yeah, my mestra de man for na fasan in pas als neem ik alleen.
2: Alleen.
1: Je mag gewoon grof verschuimen.
0: Nou, maar
1: pas. Ja, ja, bij telefoon.
2: Welkom in de uitzending.
4: Hello.
2: Ja,
4: we leggen uit in een grond abonnee. Als je ever met koning, polisma, met meti, met flora, met fauna.
1: En dan met jou.
4: Eigenlijk. Tegelijkertijd de Morokonsma, Libisma, Afrostan, Medi in de Afrostan. Maar na Morokon, Libisma, is dat zeiden. De Makiri neus oren. Da punt, da neus oren abi. De Makira zo'n Medi, de Makira atu. En de Maido Meki, je maakt maar op de verhoog en potentie.
0: Maar meneer, ik ben niet aan het
4: zeggen. Ja, meneer, ik ben niet aan het
0: zeggen.
4: Omdat Sani en Eisoren hebben een keratine. Als ik ze heb met Junanga. Met Junanga en keratine. Dan ga je kan doen met je apparaat deze voor keratine. Dus je
2: Mama ne bello son. Ma sei de dents ma fu uno te un swanger atapti gebore de du di atto.
0: Fudrin.
1: Ya kalakto.
0: De drama.
1: Tu da te
3: ya tu di atto na sam sam tu na dina ngara.
2: Parti de lu ku sam de bello son.
1: Kalak.
2: Ya.
4: Nei gera. Min adia tu sami mino zabi mino tak metaki over een feit dat mijn kinderen is hoor. Fugum met apparaat deze, terwijl nou alleen. Want apparaat als keratine na a sense of the image aan horen, na a sense of image you know.
2: Ja, ja, ja.
1: Ik kan je mee naar toe.
4: Dat de man na onzin der mij kies om mooi met die
0: Nah, the fish is the boom big fish in Brina Walfest, the Michael Walfest, the Mike Kirin.
1: That's a Japaner.
0: That's a man.
1: No, I don't know.
0: I've been begging you.
4: The video after you, Mama Court, Gabby Corral, Snakey, Zank Shift the Cavalagraphy, my head is a big bone. Snakey, Nayer, the biggest my baby, but Snakey, Nayer. Snakey, not yet. Yes, they don't. Everyone solar on sensor AI and under AI and the mark and marquee hitter.
1: But so then the mouth corner be gebruikt for potentie dan?
0: Tot corner.
1: The mouth of corner toch?
0: Zuma.
1: Nee. Is er verderend apparaat?
0: A man of corner, man of meer zorgen.
1: Komen wij in het toch corner?
0: Ja.
4: Nee, maar
0: Commissaris.
1: Dat mag bully goede zo boeren wij, dier Mercedes.
2: Ja, maar dat
3: commissaris naar hoofd van politie daar.
2: Ja, ja, ja.
0: Ben ook als koud nooit naar zo.
2: Nee, commissaris
1: naar hoofd van district.
2: Ja, district.
0: Ben ook
2: als koud. Ja, Ari, daarom per uur appalo jara zo naam. Je hebt pas bij de commissaris dat ik des maar jari.
0: Zuma!
1: Ja, zo koe Belli, no?
0: Belli, neem maar als zo naam.
2: Maar
1: abend jaren dat ben papotjes. Maar niet aan Jan Kramkisu nog nooit.
0: En beligas en awa de boa bigi braaf en performing.
1: Jan nog nooit hè, Ramkisu.
0: Last attack ook wel.
1: Afrede.
0: Last meer dat.
1: Alle lees hij dat. Alle jaren dat kassa.
0: Last meer dat attack ook was.
1: Ja, en dat te bego. Dat en dat ook goed. Nou, als dan als hij het. Mijn
2: brieven jaren dat 80 of 85 dat Jan ook was en dat op leeftijd. En zo maar Jan niet horen voor de gek.
0: Waarom niet?
1: Jan abwans aan die.
0: Bukan, isa sama fen, jamar. Dat uk motor esena uko jaso. Unya udringi alasan uduna sena. Ena uko na ujaso dat. Weshi sena lekwan sotu. Wasot minder wada kais kondre weshi.
1: Nee, ama frede free.
5: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag, welkom.
5: Iedereen daar, Marie, Eetje en iedereen.
1: Dag mevrouw
0: Dag Ilse. Elsa.
5: Hi, Lucia, iedereen groeten.
2: Dankjewel, groetjes.
5: Ja, groetjes. Ik heb jullie een tijdje niet gehoord.
2: Nee, we waren 2 weken geleden.
1: We zijn er altijd, toch?
5: Oh, jullie waren met vakantie.
1: 1 keer maar.
2: Nee, we waren ook hebben. Tori et Tori na nooit vakantie. Feesten, nee, weer kom. Unaf maart naf uno.
5: Ja, goed zo. Ik wilde even de familie Borger Breeveld. Iedereen, de familie.
2: Ja hoor, maar
5: iedereen, maar iedereen. De Surinaamse gemeenschap condoleren met het ingaan van meneer Borger Breeveld.
1: Ja. Mooi.
2: Jij ook.
5: En zo heel veel sterkte wensen de familie in de komende tijd.
1: Ja.
5: Dat was het.
2: Dank je.
1: Ja, zijn dochter is ook heel bekend hier in Amsterdam, hè?
5: Harry ja, zei, welke die advocaat?
1: Nee, Harry zei net van, zij is zangeres of zo, toneel.
0: Nee, dat is...
1: Een van jullie hebben het gezegd.
2: Nee, dat is Borges' dochter, hoe heet Anouska.
1: Anouska, dat is zijn dochter.
5: Ja, Anouska Tegelaar, toch?
2: Ja.
1: Dat is toch zijn dochter?
2: Ja, zijn dochter.
5: Volgens mij, ja.
2: Ja, zijn dochter.
5: En die advocaat.
1: Die advocaat is van Anna.
2: Van die andere broer.
5: Oh.
1: Ja, Clarence.
2: Hij heeft een naam van Trabarada.
1: Clarence.
5: Oké. Maar in ieder geval, ik wens iedereen heel veel sterkte.
1: Ja, de hele gemeenschap. Hè. We willen er allemaal mee te doen.
2: Ja.
5: Oké.
1: Okay. One people.
2: Doei.
1: De groetjes. Ilse, wanneer gaat het one people worden in dat land? Nee, maar het is toch waar. We zijn blij, trots op die film. Maar
5: het gaat het niet worden. We moeten elkaar niet in de maling nemen. Anders blijven we
1: jammer.
5: Groep. Nee, kijk, het kan worden, maar je moet eraan werken.
1: Je moet eraan werken.
5: Niet worden.
1: Niet te hokjes denken.
2: Ja.
5: Want de een neemt de ander in de maling en die blijft zich verrijken. Ja. Is niet eerlijk.
2: Dat is waar.
5: Maar ja, ik laat het hierbij. Ik heb gebeld om de jullie.
2: Dank je wel.
1: Mooi, Tori. Volgende keer gaan we hierover praten, hoe we dat kunnen oplossen.
5: Is goed hoor.
1: Ja? Oké, Ilse. Dag. Fijn dat je gebeld hebt ook. Dag. We gaan naar de volgende bellen.
2: Welkom in de uitzending.
6: Goedemiddag.
2: Dag, dochter, ben je op vakantie?
6: Nee, vrouw, ik heb zo'n lezier, ik ben te druk.
1: Altijd uit elkaar zijn lezier.
2: Ik was ook niet... Maar Harry, dat hij veel noemt, maar daarom jij bent druk.
1: Ja, dat is zo.
6: Nou, Harry, na enige
0: maand. Anne Wilma Djaren.
2: Ik heb naar Marta.
6: Wilma durft mijn nak en brok en nekkie.
0: Dat is een probleem. Ik heb geen missa.
6: Harry.
0: Mijn Arki.
6: No concrete paradio.
5: Je weet je, ik onthoud geen verjaardag. Ja, ik hoorde het later, Ellie, feliciteren. Maar ik was dan even snel naar buiten.
2: Ja,
5: dus
2: ja.
5: Ik dacht, ik bel speciaal om u te feliciteren.
2: Een
5: goede gezondheid, wanneer dat toe af van Odo. En nog heel veel na deze. En dat alles naar wens mag gaan. En ik feliciteer het hele team van Tori en Chatori Nanga. Maatradio met mevrouw Vanenburg.
1: Dank je.
5: En ja, dat je nog heel lang de steunpilaar mag blijven daar.
2: Jazeker
0: weten. Aankruid is nog voor gaan zomaar.
5: Nee. We zorgen voor dat we natten op tijd en we geen voer.
1: Ja.
5: Dus hebben jullie een mooie dag.
2: Hé, hoe is het met je dochter?
5: Het gaat.
2: Okay.
5: Ik was laatst ook aan de pret, mijn zoon, hoor.
2: Oh.
5: Ja, maar ik heb het van tijd tot tijd ook vanwege mijn luchtwegen.
2: Ja, ja, ja.
5: En ahette,
2: ja,
5: mijn mannen, ahette.
2: Ja, want ik hoorde dat je ziek was
5: in Thailand. Nee, mijn gwemoren, mijn bega Bali, de bakkanat, mijn bega Zwitserland. Maar ik ben al die tijd een beetje een, met kleine activiteiten, okay, dingetjes bezig.
2: Okay.
5: En ja, ik ben gewoon een beetje meer binnen. Uh-huh. Want ik kan niet goed met die hitte omgaan.
2: Maar ja, hoor.
5: Ja, niet meer. Ik tap alles aan tapu, venster, tapu. Een luxe flex tapu, dat pas bakken naar mij op de instantie. Dus ik zou zeggen, en ook iedereen Suriname gekondeleerd met het heen gaan van de heer Breesveld.
2: Oké, dank je wel.
5: Ik dacht dat die man in Suriname was, hij woont hier, no?
2: Nee, hij woont hier, ja.
1: Wie?
2: Oh. Breesveld.
1: Nee, dat is Suriname.
2: Hij is hier.
5: Iemand zegt hij is hier overleden. Ik dacht dat hij in Suriname woonde al die tijd.
1: Hij woont altijd in Suriname, zo ver.
2: Ja,
1: dus,
2: ja, ja.
3: Ik heb hem een paar weken terug op het veldje gezien. Dus
1: ja, hij was ook hier in de studio.
3: Maar hij was hier.
2: Ja.
5: Oh, maar oké.
3: Okay.
1: Zelfs de president heeft een stuk gezet op Facebook, lees maar.
5: Ja, ik zag bij Lim zo even een live. Mm. Maar ik heb niet kunnen luisteren. Ik ga terug beluisteren.
2: Okay.
5: Maar sterkte aan de hele gemeenschap en familie Breesveld. Alle families sterkte in deze dagen.
2: Ja, dank u wel.
5: En Harry, gedraag je met die dame, hè?
0: Ja. Ik ben lief voor de...
5: Je bent verliefd.
0: Ik ben niet verliefd. Ik ben lief voor de lief.
5: Maar je bent niet verliefd.
0: Een klein beetje, een klein beetje.
5: Dat is goed. Ga zo door.
2: Ze moeten elkaar beter leren kennen. Als dat nog pas. Het is van een jongens van Boro. Het is van dit op leeftijd. Dus het is maar niet jongen direct in een bootje.
5: Nee, maar dan mijn vrede dat ik niet ga mijn verliefd worden. Dat toch niet dat Harry verliefd dat ik kan lukken uit dat ik kan verliefd.
0: Nee, Marta, je hebt het verkeerd. Ik ben een klein beetje. Je is aan de handen, een beetje verliefd.
5: Ja, maar een beetje verliefd en lief zijn is al voldoende.
2: Ja,
0: oké. Nee, dat was.
5: Dan lief zijn voor elkaar. Want die jaren die we nu hier hebben, zijn reservejaren.
0: Ja.
5: Dus we moeten er goed mee omgaan. Dus maak er flink gebruik van.
0: Ja.
5: Is goed.
2: Oké, Marta, bedankt voor het bellen.
5: Ja, doei.
2: Luisteraar zo te horen naar mijn klok.
1: Oké.
2: Zo meteen naar voren.
1: Want we zitten al 6 minuten voor.
2: Ja. Me want ik allemaal odi en gratangi die alles maar zijn bel. Me begi baka uno vergeet voor studie akabo en voor tori et tatori tori tatori kantang. En me want bedank alles maar zijn stort de was hij arkitu if de no maar stort me tate gratangi dat de arti en dat de bel massaal na programma funo en dat we midden staan de verter van de loba programma funo van de lafuna a young of mediation. Maar tegen den, we zijn op Anne. Anne is een prefoer voor Poren aan zee. Want Anne met Jean. Ja, een probleem.
0: Anne, Annie.
2: Ja, Annie. Me ben je tegen.
3: Zo, ik hoor dat als je nou.
2: Annie, me ben je tegen. En die Poren aan zee. Want zonder hem, de dames nog komen naar Tori et Tori. Dus Anne hoort niet van Tori. Ik kan Anne helemaal. Ik heb helemaal maar futori et tatori na ma corne.
0: Lucia adamo na walif dame. Fisha adamo yolo ba.
2: Okay, yo chamigo mi kenne.
0: No ada anokoja asparati.
2: Ne ma mi e conne you. Of
1: hoe kan dat teken?
2: Kom ik kennis.
0: Ik denk dat ze met toevallig gaan, in met toevallig. Maar ik denk dat die moeten dat kogo dat we ook aan ogen.
2: Dus ik ben wel voor jaren zo aan
3: elkaar.
2: Ari, dus ik ben wel voor jaren zo aan elkaar.
0: No.
1: Dat weet ik wat ik heb.
0: Nou, we zijn kajos aan het drinken aan het
1: jaren. Yeshiva dochter en haar zoon voor haar ook koffie en appen en ozo. Wat kom je bij mijn vader?
2: Nee, dat is een breedje.
1: Hoe moest hij hem zien? Dat
0: is een breedje, dat is een edelkant.
3: Oké, maar even, dames en heren. Ik ga afsluiten, want ik heb ook andere prioriteiten.
2: Achei.
3: Dus prettige dag verder, tot over 2 weken. Zo zo lobby, de heer Perro, die wij bij, zwaai.
0: Amon Perro.
1: En direct naar huis, hè?
2: In het aan, met de beurs ook, hè?
3: Nee, ik heb ook andere dingen te doen.
1: Hij moet direct naar huis.
2: Ja, maar die vrouw moet ik gelijk naar huis.
1: Dat is al vrouw.
2: Isla, mensen, niet direct, koeien, hè?
1: Een vrouw voor mij.
3: Isla.
0: Een vrouw nog voor mama.
1: Maar wij gaan ook zoetjes aan afscheid nemen. Hoe kan dat goed, want het is al 4 minuten voor.
2: Ja,
1: of 3 minuten voor zelf.
2: Over 2 weken, een stort massaal, een arki massaal. En voor ons aan deze boom, een kateigoen toe. we moeten eerlijk tegen elkaar zijn, dat nooit is het belangrijkste.
1: Belangrijk.
2: En met takku allemaal audite over 2 weken.
0: Met takku allemaal tip me odi, edi me bari odi, deze me baru odi. Allemaal zoals nasami is napu egitori, me baru allemaal odi. Anne, hou je taai, alles komt voor mij, omdat ik iets was uit DSD. Maar ja, we praten er later over. We hangen, maar ik ben nu in Amsterdam, baka. Oké. Okay.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine $4 miljard aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim $1,2 miljard om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraude-helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Lieve luisteraars, goedemiddag. Norman heeft overgenomen van Tori Chatori. Ik groet u vanuit de studio Maarten Gein. U hoort ze nog op de achtergrond. Lucia, Harry en Etienne, die zitten nog op het trein. Opodoro is hier. Weer is mooi. Ze zitten buiten te genieten. Dus we moeten het voor lief aannemen dat ze toch een beetje hoorbaar zijn op de achtergrond. Dus het is live radio, zo doen we dat. Het is warm in de studio. Fans staan aan hier. U hoort een geruis op de achtergrond, maar dat moet u ook zien als normaal. Dus even wennen. Geen airco hier. Leubrans Savaudet, Fautang, Tori et Chatori heeft u bezig gehouden met hun verhalen. Een beetje satire erin, maar ook waarheden. Lafu, maar je tik sana praxeri toe. Dat is precies programma's van elkaar. Tori et Chatori, een beetje satire. Lafu, mag. We hebben het bericht gehad. Vroeger Manting, Mikisa bericht. Borge Breveld is er niet meer. Mediaman, televisiepersoonlijkheid. Vriend van Mart en anderen. Maar hij heeft altijd gepoogd ons op de achtergrond te adviseren. Ook als we televisie zouden maken, was hij als stand-by om op te leiden bij Diffing. Maar het is niet zo ver gekomen, dus vrij plotseling. Wij schrokken ervan, want ik wist niet dat hij ziek was. Ik weet wel dat hij hier en daar was wat gehandicapt was geraakt, hè, geamputeerd. Maar bij Diffing, hij was in voor een lach en uitnodigingen op bijeenkomsten. Maar dat het zo woep plotseling binnen is gekomen, ja, dan wens ik de familie, de hele Surinaamse samenleving, want dit is een boef condre, heeft een stempel gedrukt op de Surinaamse samenleving. Heel veel andere mediamensen opgeleid, klaargemaakt om ook televisie, radio dingen te gaan doen. Dus het is niet zomaar iemand. Borger Breveld, rusten in vrede. Maar we zijn nog niet klaar, want ik heb hier en daar ook een paar collega's gebeld in Suriname die bereid zijn om hem te memoreren op hun manier. Sadesap Ving. Want daar hebben we het laatst over gehad in de studio hier. Dat wanneer mensen komen te overlijden, dat zullen ze zien, heren, nek zaden doen. Noti, de nefeteri, gewoon van ja, hij is overleden, beri, zo aan deze, zo aan juru, klari. Maar het is goed om iemand ook neer te zetten van wat heeft hij of zij gedaan. Sadu in agrotapu, zang minangayu, de libiini. Dus dat gaan we proberen. De familie Anoushka, die hebben we. We hebben contact met haar, o luku, zang dat man doe, maar voorlopig moet het nieuws gaan landen. Een verdriet moest Govin impressie. Dan komen we erop terug. Straks, Roy Jongevat heeft zich aangemeld en Lucien Karg, die twee, vooral die Lucien Karg, die heeft een fotografische geheugen. Die weet veel van de media in Suriname. Zijn vader was ook een grote mediaman, Cyril Karg. Dus een pa Djaboy, als ik heb erover, die heeft lang gewerkt bij ABC, Lucien. En hij is nog steeds actief hoor. Dus met die gaan we even ook vragen om Borger voor ons neer te zetten. Wat heeft hij gedaan? Sabe de ing, Biggie Rocco. En we gaan op zoek, ook naar anderen. Misschien kent u andere persoonlijkheden die hem kunnen neerzetten. Ik heb Limbo geprobeerd. Limbo die zei van ja, hij kan pas later, maar niet tijdens mijn uitzenduren, want Nono Anomang, hij moet go voor iets anders, een check-up volgens mij. Die is sowieso een leerling volgens mij van Borger, dat hij akisipchen kneepjes voor afak. Dus volgens mij ziet hij hem ook als een guru, bouwieren later. Gecondoleerd, Surinaamse samenleving. Groot verlies.
Maar hij heeft sporen achtergelaten. Sowieso. Borger Breveld. Oké. Later komen we erop terug. Als u ook dingen weet waarvan u zegt van daar ken ik hem van, los van One People, dan horen wij u ook graag. Misschien bent u een mattie van hem. U heeft samen met hem getreffeld. U kent die tories van hem, mooie tories. Dan horen wij u straks ook, Eva Mann. Participatie, improvisatie, getreffeld. U kent die tories van hem, mooie tories. Dan horen wij u straks ook, Eva Mann. Participatie, improvisatie, dat is het programma, Mart, op de...

met het fatsoeneren van het gebouw. Want hier zien we ook. ik kan niet alles zeggen, maar Louis Brangassa. Ik kan echt niet alles zeggen, maar ik zie dat er mensen zijn die zich ontfermen over Atrasse van Radio, Bakassi, Samiyanga Yuneshi. Maar dan toetrouwen en ik kwam er een puinhoop van. Ja. Dat mag ook worden gezegd. Is niet gemakkelijk. Maar Oli Besso, wat heb ik meegemaakt? Wat zijn de tories die we moeten bespreken? Gisteren heb ik zo gelachen, jongen. U hoort de vogeltjes op de achtergrond, hè? Is het meer laf, want iemand kwam met een dinkie. En soms zijn we mensen ook gek. Maar aan de andere kant zetten ze je ook aan het denken. ik vond het een mooi gesprek. Gewoon om kick te nemen, hoor. Puur poeroferie. Niets achter. En diegene zei van... naar aanleiding voor Agofu Glenn naar China, hè. Want Glenn heeft me gezegd, na een begeleider ving, het is kinski na een begeleider, en een move nog een meter voeing, want if een begeleider nog de gids dus, kan hij nergens, die Chinezen praten geen enkele andere taal. Wie if je tak naar de ik leg de lukut, naar meer tak. Dus if you metagataal. Je bent afhankelijk van een gids die de taal ook spreekt. Dus daar is hij afhankelijk van. Dat jongens zang. Jong, minimaal move. Dat ben ik weer mee solo. Nou, als straat in is, sorry. Dat ik ben ja to the right, go to the right. Of zo. Nee, alles Chinees. Klaar. Jij moet je aanpassen. Dus dat vond ik ook leuk. Maar naar aanleiding daarvan. Dan weet die Tori in een groep. Dat was maar met haar opmerking. Takere, no. Maar zei de. Fagro tapo bossi eruit. If a schepper. Be mek alles maar tak wantal. No tratatal. No asranantongo. No asneestongo. Niemand wantal de menselijke taal. Zang. Allemaal even verstaan. Wie spef grond tapo ego. De mij verstaan je, de je kan communiceren, schrijf als refasi, en tak als refasi. Wang kodo tal nomo. Want nu zijn er verschillende, hè? Lo tal. Snesi, Ampanesi, Ingi, Blagamang, Afrikaan, Karkong. En dat zorgt ook een beetje voor hier en daar verwarring en onbegrip in sommige situaties. Maar stel je voor, want de mij lukt ook dat als schepper. Als schepper noem ik een fout dat je voor je alles maar je eigen taal. Je naar Zimbabwe, je taki eigen taal, Normen, Dasernang, je taki eigen taal, diep in het binnenland van Suriname, weer een andere taal. Nee, menselijke taal. Een taal waar overal wie zich was uit, Bagasef, Arabië, Saoedi-Arabië, waar taal je taki. Je blakka, je taki als reftaal, je weet die, ook toe als reftaal. Zot kleur je hebt dan ook taal. Baby's geboren, baby in de tak nog andere taal dan een schrifttaal, een menselijke taal. Hoe zou de wereld eruit zien? Want eigenlijk heeft het volgens mij geen voordelen dat iedereen zijn eigen taal spreekt. Het zijn een voordeel dat meer het taxeratongo dan jullie verstaan. Wat voor voordelen hebben we eraan? Nou. Etienne is hier, hij is een reiziger, hij loopt grondtapu. Hij loopt lukken grondtapu, maar ik denk, stel je voor dat het zo was werkelijk. Iedereen, waar ook ter wereld, één taal. Hoe zou de wereld dan eruit zien? Wat zouden de voor- of nadelen zijn? En dat was een mooie tientje praxerie. Dan dacht ik, ja, if dat werd zo... A grondtapu ziet er anders uit. Want wie is me naar Bakasefu, Tokio? Met tak na de man, ik kan bestellen alles aan, ik kan jitori. We kunnen elkaar beter verstaan. Eén taal, mensen. We zijn mensen.

0: Klaar. Meneer Eetjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag Norman. Leuk onderwerp.
0: Het is een gekke onderwerp hoor. Dit
1: ja,
0: is
1: maar
0: gek.
1: Toch...
0: Uit de lucht gekrepen, zomaar.
1: Toch ben ik het met je eens dat de hele wereld anders zou uitzien. Want als je kijkt, de toren van Babel, die kennen dat verhaal nog. Maar en toen begon iedereen spraakverwarring. Dus ooit is het zo geweest.
0: Is het verhaal waar? De toren van Babel?
1: Het is een Bijbels verhaal.
0: Ja,
1: je kan het niet bevestigen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee. Maar dat zou er ook geen oorlogen zijn, denk ik.
0: Hmm.
1: Want doordat een Chinese eigen taal, die Koreaan, die Afrikaan, daardoor krijg je meningsverschillen. We begrijpen elkaar niet goed, laten we eens eerlijk zijn.
0: We zouden beter met elkaar kunnen communiceren.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, maar Una Madra klok terug.
1: Dat denk
0: dat is
1: ik
0: nou
1: niet.
0: Eenmaal zo.
1: Dat denk ik niet.
0: Anders moet...
1: Al die studieboeken.
0: Zo.
1: Ja, maar het is toch leuk om over na te denken.
0: Ja, soms kan je over heel gekke dingen nadenken.
1: Nee, maar men heeft het geprobeerd, hè, met de Spanjool, toch?
0: Ja, nou?
1: Ja, ja. Het zou een wereldtaal worden.
0: Ja.
1: Niet geslaagd. Laatst
0: was ik bij een pedicure, maar dat was een vrouw, een dame uit Venezuela.
1: Ja.
0: Geen woord Engels.
1: Oh.
0: Niets.
1: Hier in Nederland.
0: Hier in Nederland. Daarmee, ik zei, how much? Dat is ervan en verstaan.
1: Ook.
0: Dan ben ik hier op het goede adres.
1: Dat is nog maar 5 euro.
0: Zo, dat is dat wel. Dat is Abi. Daarmee, ik zei, how much? Ik zei, wait. Laat me even wachten, want ze begrijpt me niet. Dan, hij let een telefoon.
1: Oh ja.
0: Volgens mij is het Google Translate.
1: Ja.
0: Dan moet ik het zeggen in het Engels. Dat hij vertaalt in taal. Ja, dat is een bronfietstijl om Sarababagazé.
1: Oh, dat soort mensen.
0: Nee, dit is live radio.
1: Nee, maar de deur staat open.
0: Hoor. Ja, die deur staat open. Dan houdt ze dat voor me vast. Dan Mitaki. How much in het Engels? How much it cost? Dan draai ik. Oh, dat is een rieker. Precesa. Dan draai ik de telefoon. Give me direct. Oh, 45 euro of something.
1: Ja.
0: Maar dat heb je nu tegenwoordig ook, hè? Translators.
1: Het helpt heel goed.
0: Ja, het helpt.
1: Maar mag je het overal gebruiken? Dat is ook weer een vraag.
0: Dat is waar.
1: Die minnaar is het fijn.
0: Zo.
1: Maar ik denk als je in de ministerraad zou zitten, met meneer Trump samen.
0: Ja.
1: Iedere keer allemaal een dakje hoort telefoontje.
0: Goed. Luisteraars, heeft u iets wat u met ons wil bespreken? Een tori? U kunt ingaan op alles wat er is gebeurd in de samenleving. Grotapu naar Lontu. Maar ik kan ook toen naar uw eigen nieuws, uw gebeurtenissen, bevindingen. Iets wat u heeft gezien, gehoord, gelezen. En u wilt het bespreekbaar maken. Daarvoor ben ik uit huis gekomen. Vandaag om met u hier bezig te zijn. En je weet maar nooit welke vissen naar boven komen springen. En, daar hebben we het gezellig met elkaar. Socialiseren met elkaar. Straks heb ik inderdaad, zoals gezegd, Roy Jongevat en Karg, Lucien Karg, mediamensen, die hebben Borger op hun manier gekend. Zullen anderen, want hij heeft een lange geschiedenis hoor, Borger aan de Noade. Dus 82 jaar geworden. Dus Woluku, Sang Dendat Abifoteri. Over de heer Breveld, Borger. Prima. Telefoon rinkelt, twee lijnen gaan over hier. Eentje is aangenomen, die andere gaat in de wacht. U bent de eerste, wie bent u?
2: Dag meneer Manne.
0: Dag meneer Manne.
2: Hoe gaat het?
0: Hey, go ahead, hè?
2: Dag meneer Dagman.
0: Je bent ziek?
2: Ja, wat,
0: Anoune beweeg.
2: Ja,
0: oh.
2: Wat wil alles tijd, hè?
0: Een leeftijd heeft wel een rol, hè?
2: Ik ben nu 72 jaar oud.
0: Ja. Nou, maar 72.
2: Ik vraag over de feest. Mijn papa, dat is jammer. Dat ik feest is gestopt.
0: Ja, het is.
2: En ik ben niet eens met die mevrouw uit Suriname.
0: Welke mevrouw uit Suriname?
2: Dat is het. Ik was daar, ja, we hebben veel. We hebben geen winst gemaakt, hij was veel, 4 miljoen, 4 miljoen, 4 miljoen, die vrouw. Ja. is afgelopen.
0: Ja. Nou, ze zijn toch aan het nadenken hoe ze het anders gaan doen, mannen. Het is nog niet afgelopen, hoor.
2: Ik ben geweest voor week, hè.
0: Ja.
2: Je hebt veel gespeeld, hè.
0: Maar de vraag is, mannen, als ze de prijs gaan verhogen, ga je meedoen om de tarieven een beetje bij aan te passen? Jopai, Gomorodiri?
2: Ik ga inderdaad, als je weet,
0: je hebt genoten.
2: Als je duurt, hoor.
0: Heeft hij op in 1850 in of in erg?
2: Met mijn baan ben ik 1850. Moet je alleen zien, met mijn woord. Maar als je daar gaat, dan moet je zien, als je met mijn baan ben ik.
0: Ja, maar
2: dat was wat misschien niet.
0: Oké.
2: Dan moet ik niet wachten.
0: Ja.
2: Alleen maar zo meteen, maar niet aan morgen, normaal. Leef vandaag. Morgen, ja. Is een dag, je dag, weer normaal. Ja,
0: dat is waar. Leef lekker en wees gezond. Maar nee, beterschap hoor. Ik ga naar die andere beller, Tambo Era. Ai, Tambo. Dag, dag meneer Mane. Wie bij u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
3: Ai, Norman met Lisbeth. Goedemiddag.
0: Welkom, mevrouw Lisbeth.
3: Ai, hoe gaat het met je?
0: Ah, de Vono, ik heb je lang niet gezien. Volgens mij moef je niet in de wakka.
3: Niet
0: veel, no?
3: Je weet, er is een tijd van komen, toch?
0: Maar je bent vitaal.
3: Ja, dat wel, maar je hebt geen zin meer in drukte.
0: Oké, dat kan, ja.
3: Dus dan, kijk bijvoorbeeld, wat ik wel jammer vind. Ik heb begrepen, maar ik heb het net ontdekt dat Mavis Staple in het concertgebouw is vanavond.
0: Oh.
3: Als ik wist dat ik een kaart gekocht heb, dan ben ik ook.
0: Ja, maar dat is een topper.
3: Ja, en ik denk dat het de laatste is. Die vrouw is al in de 80, man.
0: 80 zoveel, inderdaad.
3: Ja. Ja, dus ik heb het laat ontdekt, dus dat vind ik jammer.
0: En het is uitverkocht, nou?
3: Ja, het is voor een groot deel uitverkocht, ja. Dus ik vind het jammer dat ik die kans heb gemist. Maar goed, over die taal, hè. Hey Norman, kijk, je zit er niet echt naast hoor, want die taal bestaat er wel. Weet je, je hoort de hele tijd niks van die taal, maar... Er zijn wel mensen die het spreken. Esperanto. Heb je gehoord van Esperanto?
0: Oh, ik heb er nooit van gehoord.
4: Ja, ja,
0: Esperanto.
4: Ik zei Espanol, maar het is Esperanto.
3: Esperanto.
0: Oh.
3: En nu weet ik niet meer hoor wie dat had bedacht. Volgens mij was het iemand uit het Oostblok. Wat is zo lang geleden, dus mijn onthoud alles aan niet.
0: Ja.
3: Maar het moet iemand uit het Oostblok zijn, een Polen, dacht ik. En die Esperanto, want ja, in zijn omgeving waar hij woonde, dan spraken ze verschillende talen, ook zeg maar, net zoiets als Babylon bijvoorbeeld, waar je het net over. En ze begrepen elkaar niet en er stonden heel veel... onbegrip en vechtpartijen. Dus toen had hij gedacht, ik ontwikkel één taal die we allemaal kunnen verstaan. En heeft hij Esperanto genoemd. Maar in hoeverre dat verder is ontwikkeld, zodat de hele wereld, je behoudt wel je eigen taal, je taal van je streek of van je land, maar een wereldtaal ontwikkelen die iedereen begrijpt en die verbinding kan brengen tussen mensen, tussen volkeren. En want kijk, ook taal heeft ook weer dan een beetje, dan ben je in die politieke invloedssfeer, weet je wel.
0: Mm-hmm.
3: Maar gewoon, hoe noem je dat, de onafhankelijke taal, die mensen met elkaar spreken en verbinden. En dat heeft hij Esperanto genoemd.
0: Mm-hmm.
3: En ik weet niet in hoeverre die taal is ontwikkeld, maar ik heb begrepen dat er wel mensen zijn die die taal wel spreken.
0: Oké.
3: Okay. Ja, dus misschien moeten we dat weer gaan oppakken om die taal verder te ontwikkelen, want hoe fijn zou het niet zijn dat je geen dat er geen misverstanden ontstaan. Trouwens, een misverstand ontstaat bij in die digitale, hè?
0: Ja,
3: want maar begrijp je verkeerd.
0: Klopt.
3: Laat staan met in een andere taal. Dus ik zou wel willen weten of misschien in de toekomst dat men die taal verder, die Esperanto, verder gaat ontwikkelen, zodat wij wereldwijd met elkaar kunnen communiceren.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Aboe, dankjewel. Hoe zou de wereld er inderdaad eruit zien als wij elkaar overal ter wereld konden verstaan? Ja. Maar toch moet je naar boven een tweede taal toe, want dan krijg je die geheimzinnigheid.
1: Ja, ja, ja.
0: Eet je nog concours overnormen, dan hoor je in eigen taal. Dan is dat niet, die lijken verdacht. Dus wat taal? Punt hebben, uit. Nou, trouwens.
1: We hebben een keertje hierover gesproken, Norman.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ik, hoe kan het dat in de luchtvaart en de scheepvaart één taal bestaat?
0: Ja, hè?
1: En als je die taal niet spreekt, dan kom je sneller grond.
0: Ja, die heb je piloten dus.
1: Ja, ze praten allemaal Engels.
0: Ja.
1: En of je nou in Saoedi-Arabië bent, of India, of China.
0: Ja.
1: Alles maakt ook Engels.
0: Dus een piloot kan gewoon een vliegtuig instappen op weg naar waar dan ook, China. Ja, als hij maar de taal van de...
1: Zijn hele route praat alleen maar Engels.
0: Juist.
1: Als je geen Engels taal praat, die mannen begrijp je.
0: Ja.
1: De Fransen hebben wel een gewoonte om... maar dat is alleen op hun gebied, hè.
0: Ja, ja.
1: Zodra als je buiten Frankrijk gaat,
0: ja,
1: dan moet je... Ik ken een piloot in Suriname, die praat ook Surinaams.
0: Ja, ja.
1: Ricardo, die ken je ook.
0: Ja, die praat Surinaams.
1: Ja, met de passagiers.
0: Ah, ja, aan boord. Ja, ja, ja, klopt.
1: Dat is ook leuk, vond ik ook
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, maar zakelijk gezien is de, tenminste de hoogte, wanneer hij in een andere omgeving is...
1: Dat je
0: nog mag. Dat je nog mag, dat ik ze
1: kies probleem.
0: Zo. Leuk. Goed zo, luisteraars, we wachten ook op u hoor. We hebben nog een kwartier te gaan. De andere heren hebben aangegeven dat ze zijn al ready. Maar ik ga ze pas na 4 uur bellen. Dus na 5 uur dan. Dan hoor je de setting dat te vertellen, want ze hebben natuurlijk ook nieuws. Suriname. Toen Jon Soma met Desref Dappé, Lucien Karig en Roy Jongafat. Dus een algemeen verhaal. En dan ook toe nemen we Borger direct ook mee. Maar u, hier in Nederland, Nono Oesdonja, wat heeft u te vertellen? Wat is uw nieuws of informatie? Welkom.
5: Goedemiddag, heren, met Jan.
1: Goedemiddag. Heren.
0: Welkom, Jan.
5: Wantal die minosabina betalen.
1: Dat maakt maar net veel niks uit.
0: Ja. Nee, maar goed. Van jou is dat hoor, Jan.
5: Nou, was wantal ben je toch hoeveel dan ooit.
0: Toch?
5: Ja. Hey, brother, dan is man aan het pijfje toon de link. Ja. Dat wantal in nou ooit, toch de vertangen
0: is. Dus aan de boy hippie. Next.
5: Next no boy happy. Afeti de name no Simba.
0: Yeah.
5: Wa ma skrif wa buka manta 3075 voor Christus. Dan het no oorlog de. Dus if na Esperanto of na Engels, elke Engels nou een wereldtaal. Net als scheepvaart, luchtvaart, handel naar Engels. If you want bestel was zo uit China. Neem Engels helemaal zo bestellen.
0: Ja, ja.
5: Maar dat is Nesis Riffy. Dat drie voor taal. Maar Mandarijn officiële taal.
0: Mm-hmm.
5: Toch moest toen keer 80 miljoen.
0: Zo.
5: 80 miljoen. Akiri.
0: Zo voor 80 ja. miljoen.
1: Dan komt die voor, hoor.
0: Voor hij.
5: De oorlog die afvoer in 49.
0: Ja.
5: Dan een bakadati. Akira egi vrouw.
0: Zo.
5: Na ben dan een bakadat voor een president.
0: Hmm.
5: Ja, maar bij Kara vrouw de bende van 5.
1: Ja, ja, dat klopt. Goede boekje. Rode boekje, hè?
5: Ja, rode boekje. Dat dan nog op taal, dat na... communistische ideologie.
1: Ideologie, ja, maar als je niet in het boekje gelooft, dan...
5: Voor Mao Zedong, Nelk Fai Babi, van in Rusland, die Babi, Lenin, naar Marx, Aladema, na idee, dictatuur. En daarom is China. sida ikang nawantal matoh teno ete konsentrasi kam na sina. Efe suku eigen rechten de Oeigoeren de mandat moksi torku moksi sneisi. De mana moslim. De maite eita kere efe wanta ja vrij. Je moet onderwerpen zelf naar communisme voor een partij.
0: Mm.
5: En China no andere partij mee komt. Nou, de president heeft veranderd. Secretaris-generaal of van de KDS Refi. Lek van Bakalening, secretaris-generaal naar de Sovjet-Unie. Ben de toen. En om Poetin met voor Sovjet-Unie, Rusland. Maar want ik als ref maakte Bakadi Lenin naar Stalin bij Abi, naar Gorbachev, naar Brezhnev. Dus want al, nog taktakje oude vrede oude. En wat mijn goede is, in Heemse dag naar Japanese Day ben de eerste.
0: In Suriname. Japanese na en Heemse, toe, Tabuan Day.
5: Ja, de 9 september, internationaal in Heemse dag. En ook Ingi. Alle konden de inheemse oorspronkelijke bewoners.
0: Mm-hmm.
5: De kardeman dat die. De mama viel maar zo lang. De Ingi te kellek de Ege. Ege Day.
0: Mm.
5: En de Japanese ben kon 9 augustus als er lang. Dus daarom de vier. De Japanese ben vieren. Tapu van een plein dat we.
0: Onafhankelijk. Ja.
5: En
0: Ingi
5: ben
0: naar Palmetuin.
5: Palmetuin. Oké. Want Ingi man ben go. De man ben je aan man. Vrouw de organiseren 20 jaar. Vrouw ga rechter. Rechter tegen de president. Ja, keren geen kasani. Vrouw ben organiseren 20 jaar. Dus hij moest doen. Vrouw doen.
0: Oké.
5: Want Ingi man ben fentaki. Alla den jara luku sanno pego boom. Ma nawang. 1-2 amabe mek nanga kabinet fa president.
0: Amabe wate kade over.
5: Ja, de sama. Kabinet fa president ji amandati fo organisera in Heemse dag.
0: Maar is teruggefloten, hoor?
5: 22 jaar gona rechter tegen president akere kinki.
0: Oké.
5: Maar het mooiste vond ik, de jaren, alle jaren al bijna, vanaf 76, alle president en regering, alle jaren de beloofde Ingi dat ik grondrecht ook kom. Nou, meneer Adin en mevrouw Jennifer Simons, president, de potent op een lange baan bakken. Dus, de no de ete nanga sa niwata problem na fa fu a enheims dag nanga erkenning fu de rechta. De ma wanji de ma na 50 kilometer pe de tang. En de enheims tak no abusi na fu nu. Es wan uno an no an beperking. En a problem na mevrouw Meulenhof de a vorige regering be benoem wan commissie Meulenhof. Vooral tak drie partijen, de Ingi, de Maron, en de bedrijf. Dus dat is het probleem, de bedrijf, die hebben de biggie bedrijf, de chim bedrijf, de go-to bedrijf, de mande sukufasan, de go-to nanga udu. Dus de mandat, de Ingi, de rechter die de abitba. Die regering die. Dus als aan voor de inheemse. Een president die is normaal als hij op toe. No one om doing.
0: Prima. Ja, ik moet gewoon aan het trabellen. Zij wacht hier lang. Of hem rond af. Of hem rond af. Ja.
5: Nou. De hoorde inheemse voor de gek.
0: Oh. Zo. Okay. Abom. Okay. Dank je wel hoor. Aydag. U bent er. Bedankt voor het wachten.
6: Ja. Ja. Maar meneer, u praat wel lang, hè? 7 minuten, ja.
0: Hoeveel minuten? Heeft u geteld ze nog?
6: 7 minuten.
0: 7.
6: Ik ben hier wel wel. Ja, ja, ja. In elk geval, ik lees dat het niet goed gaat in Zuid-Afrika, hè? Met er wordt dus gedemonstreerd tegen buitenlanders, dat er weer verkiezingen komen. Ja, het zijn 878.000 vertrokken migranten. Is gebaseerd op registratie van de landen waar de migranten naartoe zijn teruggekeerd. Ja, Zuid-Afrika heeft een deel van hen uitgezet, maar de meerderheid keerde uit zichzelf terug of werd daarbij geholpen door het eigen thuisland. Ja, dus een Malawi 56.000, Nigeria, Ghana, Mozambique, al die landen daaromheen. Meer dan 1000 van hun burgers hebben ze teruggenomen. Ja, de uittocht volgt na maanden oplopende spanningen. Het anti-immigratiesentiment bestaat al jaren in Zuid-Afrika, maar leidde vorig jaar op demonstranten blokkeerden voor ongedocumenteerde buitenlanders de toegang tot klinieken en ziekenhuizen. Ja, dus het gaat allemaal heel... Het is een buitenlandse sentiment daar. Ja.
4: Cool. Nou, het heeft ook ook een beetje met die ebola te maken natuurlijk.
0: Is dat het?
4: Ja.
6: Ja,
4: ze willen niet zomaar mensen meer opvangen.
6: Omdat Zuid-Afrika ook al decennia lang de grootste economie op het continent is, trekt het daardoor miljoenen arbeidsmigranten aan. Ze vinden bijvoorbeeld werk op boerderijen, in restaurants, de bouw en andere laagbetaalde sectoren. Ja. En die actiegroepen die demonstreren, want ze vinden dat migranten hun banen pikken.
0: Mm-hmm.
6: En de publieke opinie verder onder druk zetten ze. In een land waar ongeveer 1 op de 3 mensen werkloos is, vindt die boodschap weer klank. Ja, dus hoeveel migranten precies in Zuid-Afrika zijn, dat is niet bekend. Maar volgens recente cijfers stelt het land 4 jaar geleden 2,4 miljoen buitenlanders op een bevolking van 62 miljoen.
0: Dat is behoorlijk, ja.
4: Maar dat is 2 miljoen toch niet?
6: Dat hoor, ja. Dus de actievoersgroepen stellen dat het werkelijke aantal migranten veel hoger ligt. Ja, en sommige hebben... Zuid-Afrika is het land met de hoogste AIDS, hè? Cijfers.
0: Ja, no?
6: En er gaan dus mensen weg en hun medische dossiers die worden ook niet meegenomen en zo naar hun thuisland. Dus dat is ook hun behandeling wordt ook niet afgemaakt. En er zijn dus die anti-immigratieprocessen gaan gepaard met huis-aan-huis campagnes waarbij groepen volgens mensenrechtenorganisaties migranten bedreigden en aanvielen en hun huizen of bedrijven in brand staken. Vaak ook van migranten die legaal nog erbij in het land verbleven.
4: Ja, dus ja.
6: Het gaat heel heftig aan toe.
0: Ja, sorry. Ja.
6: Dus Nasari en de kinderen worden ook, als die teruggaan, die worden dus uitgebuit natuurlijk. Hè? Ze hebben vorig jaar zijn er 4000 kinderen uitgezet ook. Ja,
0: zo.
6: Dus dat is allemaal niet best.
4: Nee. Maar het gebeurt in Europa ook.
0: Ja, dankjewel Anne voor je bijdrage.
6: Ja, alsjeblieft.
0: Dat is goed. Ja, wat zei je, Etienne? Het gebeurt ook in Europa.
4: Het gebeurt een beetje in Europa ook. Kijk maar wat nou in Spanje gebeurt. Hoeveel doden waren er? 200, geloof ik.
0: Oh, die vluchtelingen. Die zwommen. Hè,
4: ja, die kinderen, die jeugdigen mogen blijven. Hmm. Maar die worden ook verkracht en van alles meegedaan.
0: Hmm.
4: Ja, het is een moeilijke tijd wat dat betreft. Vooral met deze droogte allemaal.
0: Ja. Hey, maar die droogte neemt de ernstige vormen aan.
4: Nou, zeggen na zondag en dan krijgen we fikse buien.
0: Oh, want wat je ziet gebeuren, en dat is in het Caribische is dat ook het geval, die mensen willen niet meer gaan werken.
4: Nee, niet zo.
0: Die maken collectie, zeggen ze. Trouwens, nou ook maar vooral in de bouw. Ze kunnen de warmte niet aan, dus daarom lopen die landen ook een beetje. Werktemperament, dat tempo. Door een song word je niet zodanig actief. Hè?
4: Ja, het tempo is zakken. We zitten nog een heel stuk op televisie erover.
0: Klopt, het kost ontzettend veel geld hier ja, in Europa.
4: Ja, economie ga je het merken.
0: Ja.
4: Hebben ze vandaag ook al een deel vrijgegeven. Hmm. Zoveel procent van de economie zal achteruit.
0: Ja, mensen melden zich ziek, massaal.
4: Ja, maar je kan niet verschepen ook. Hè. Water is te laag.
0: Ook dat. Dus het kost aardig wat.
4: Maar ik heb een lekker half uurtje met je gezeten, Jan.
0: Ja, en nu wil je richting je huis gaan om gaan kopen.
4: Precies.
0: Ik weet wat je doet op de maandag.
4: Het moet ook gebeuren. Dus
0: zo is dat, Jan. Zo is dat.
4: Maar ik ga luisteren, want je hebt interessante gasten straks.
0: Ja, ze gaan het over Borger hebben en ook misschien over andere dingen in Suriname.
4: Ja.
0: Abou?
4: Oké, bedankt.
0: Dankjewel hoor.
4: En de groeten aan alle luisteraars.
0: Mooi.
4: De Wantral is bakken.
0: Ja. Dat was Etienne Wicks, heeft mij bijgestaan even hier. De hele middag is hij hier vanaf 1 uur is hij er meestal. En dan assisteert hij Tori en Chatori en daarna gaat hij op de maandag, zo tegen 4 uur, 4:30, gaat hij koken. Aboe, tot straks luisteraars.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim 1,2 miljard dollar om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwasir nang anunotete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi ating sobun soma no so December. Esi nanga go before yula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.
4: Fuck!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Luisteraars, welkom terug. Tussendoor had ik een gesprek buiten de uitzending met Edgar Boegroe, Burgos, Travassi. 60 jaar lang in de business. Heer Edappe, 60 jaar lang is hij actief. En volgende week, donderdag, hebben we een afspraak, de confrontatie, waarmee hij bezig is en hoe het kan dat hij het zo lang heeft volgehouden en nog steeds actief is. Gisteravond heeft hij nog opgetreden. Ataki. Dus dan weet u dat. Inmiddels gearriveerd. Raymond Dalvoer. Als don, rustig en wacht hij. Een microfoon dat net klinkt, boom. Jouw microfoon heeft een lelijke brom.
1: Zo.
0: Ja, hoor je het niet? Hier in de koptelefoon.
1: Ja, een zware brom.
0: Ja, een hele lelijke brom. Dus meneer Zapsijp, zijn aan de microfoon, ja. Maar we nemen andere hoor vandaag, desnoods. Hmm. Ja, neem die aan de overkant. Die. Ja, lastig. In de loop van de dag ga ik weer naar de Rosee, no? Ik wou oor, zodat hij, want ze zei, kon aan zijn go. Luisteraars, zo gaat het in het leven. Hij heeft het bericht ook gestuurd vanochtend, als Kiseng. Meneer Dalvoer zijn naar bericht gekomen, inmiddels samen bij Kiseng Batu. Maar desondanks, u ziet dat bericht, we gaan snel binnen een samenleving. Omdat Borger niet zomaar iemand was. Dus een personality, boef Kondre. En heeft een wezenlijke bijdrage geleverd. Eigenlijk, het is een soort man die is gwee. Mie Veniane, dat nam je bij de regeringsleider. Dan met een familie voor zich toch, Sadewani Luku. Dan Unwetakere, we nemen het over. Zo iemand heeft het volgens mij wel verdiend. Saadu. Vooral in Rocco, journalistiek, radio, tv, een film, een soort goede mooi, zijn niet dan. Ik vind dat overheid, de man, als ze bij machtig zijn, maar familie hebben beslist. Want nou weet ik niet of hij hier of daar wordt begraven. Terwijl Lusa Borgerlijk, Sarnamang, hij pendelde tussen die twee landen, dat loopt onder.
1: Zeker.
0: Ras echt de Suriname, 1973 teruggekeerd. Gwee, tak nom, in Otanja. Men geboom ik onder op. Maar nou, hij deed het in Holland. Wat nu? Hier begraven, Fred Roeskestraat of Suriname?
1: Suriname.
0: Ara, kom, het vind ik hier kom. Boef Kondre. Als het kan. Maar goed, de Jeremie, overheid en Arki, via de Abdes, maar zei Arki, dat daar zegt hij wat, ja. Moeten we wat doen? Mm-hmm. Ja, dat kan kloppen. We gaan kijken wat we kunnen doen. Prima. Luisteraars, voorlopig hoeft u niet te bellen, want ik ga rechtstreeks naar Suriname bellen. Laat mij even, meneer Dalvoer, even groeten. Hoe gaat het met u?
1: Nou, het gaat bij mij prima en ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om ook de trouwe luisteraars van Radio Maart de groeten te doen. Ik heet u allen van harte welkom.
0: Ja, hoe is het nieuws bij je overgekomen vanochtend vroeg?
1: Ik had de informatie dat hij al niet lekker was.
0: Oh, dat had ik niet.
1: Ja, ik kreeg het van een goede kennis, maar mm-hmm. Het is niet, dat ga ik niet in de uitzending.
0: Nee, niet doen.
1: Maar ik kreeg een informatie dat hij lag er niet goed bij. Mm-hmm. En hij was speciaal daarvoor, was hij ook hier in Nederland. En vanmorgen stuurde hij het bericht voor me dat, dat hij is getransformeerd. Hij is ons verlaten. Ja. Sari.
0: Ja. Dus, hoe ken je hem? Eventjes in uw eigen bewoordingen en denk je vieri?
1: In Suriname had ik hem heel goed gekend. En, op een gegeven moment kwam ik hier en hij bleef meer in Suriname. Dus dan heb je dat contact niet als dusdanig. Maar we hebben een keer in de eigen kerkje, er was een evenement in de kerk. Speciaal ter gelegenheid van hem. En toen was hij daar met zijn vrouw. En jij was er ook. En we hebben hem toen zo met zijn rolstoel en al op het podium getild. Ja. Zodat hij op een waardige manier het publiek kon toezingen. Niet alleen, maar ook toespreken.
0: Ja. Ja. Hij deed Satchmo na, hè?
1: Ja, ook.
0: Louis Armstrong.
1: Louis Armstrong.
0: Kon hij goed doen, hoor.
1: Dat kon hij goed doen. Als ja. Geen ander, hè?
0: Ja, man. Heel goed. Morgen, Breveld, we gaan het over hem hebben. En we gaan nu rechtstreeks bellen naar Suriname, luisteraars, waar twee radiopersoonlijkheden zitten. Dat is Roy Jongafat en Lucien Karig. Die twee hebben verstand voor mediatorie. Volgens mij is Jongafat ook door hem opgeleid. Hè? Dat is zeker, maar we horen zo direct. Die zijn al op standby. Dus maak een verbinding.
2: Waar maar?
0: Ja, va. Roy, Jongafat.
2: Rustig, mooi.
0: Mooi, mooi, ja, mooi. Hey, Guerra. Hey, Usari, Udasari, Ptunso. Vanwege het overleden.
2: Udasari, maar natuurlijk op Brita kan man gerust.
0: Juist.
2: Isabi. Maar Udasari, dat kan man wel niet wonen, maar man altijd op deze gedachte. Altijd, ja. Amang, geweldig, man.
0: Mooi. Veel gekondoleerd. Je bent niet alleen, je bent daar met een andere radio-wetenschapper. Bijna, eigenlijk niet elkaar, man, zo ja.
2: Ja, hij is even naar binnen gelopen naar het kabinet van de president. Hij moest wat afgeven.
0: Oké. Okay.
2: Wat spullen. Hij heeft namelijk een boek uitgegeven van het planbureau, de geschiedenis van het planbureau. En hij heeft al jaren geleden een kalender gemaakt met alle grote zonen en grote dochters van Suriname. Mm-hmm. Maar dat is verleden tot en met een bepaald jaartal. Is op een kalender verwerkt. En elke dag van het jaar heeft zo'n fotootje. Dus als je zo'n kalender hebt, dan kijk je de geschiedenis van Suriname. Dat is even gaan brengen voor iemand van het kabinet van de president. Want die moest dat boek krijgen. Dus hij is zo en zo weer bij me.
0: Oké.
2: Okay. Maar midden.
0: Dan we beginnen aan jou en die tussentijd aan mij kom. Dat is Lucien Karig, hè? Voor de luisteraars.
2: Ja, dat is Lucien Karig, ja.
0: Maar jij bent Roy Jongafat. Ja. Roy, nieuws, actualiteiten, Borger. Hoe ken je hem? Wat weet jij?
2: Wel, ik heb een heleboel leuke dingen te vertellen over Borger. Ik kwam bij de STVS in 2011. Nadat ik gesolliciteerd had. Je hoort dat ik heb gesolliciteerd. En ik ben door een onafhankelijke groep mensen die ik niet kende, ben ik aangenomen als eindredacteur. En Borger had toen de leiding over het uitvoerend gedeelte, de programma's. Dus hij had de leiding over alles wat met nieuws te maken had en met actualiteiten. En hij gaf ook advies als het ging om andere soorten programma's. Zoals bijvoorbeeld programma's over onze bossen. Of een programma Monday Night. Hij had een heleboel bijdragen, ook bij die andere afdelingen. Maar met name bij de nieuwsdienst was hij prominent aanwezig. En ik ben geen journalist, ben geen opgeleid journalist. Ik ben een ICT-man. En ik kan exact denken. Ik heb een wiskundige achtergrond, ik kan goed relativeren. Dus, en ik heb aanleg om. Ik had aanleg, want ik was ook al in toen ik een jongetje van 18 jaar was, werkte ik ook al bij Slagveer, terwijl ik op de middelbare school zat. Dus ik had een beetje al belangstelling voor dat vak, maar ik had er geen kennis van. Lucien is al terug. Ik had er geen kennis van. Dus op een gegeven moment, toen ik bij de STVS kwam en eindredacteur werd, kon ik werk wel aan, maar het tempo waarin ik die dingen moest doen, was nog niet goed genoeg. Dus de eerste maand, als die uitzendingen van het nieuws moesten beginnen, die moesten altijd om 19:30 stip beginnen. Dan begonnen ze bij mij, onder mijn leiding, pas op 19:50. Dat is not done. Maar ja, het is nog niet zo strikt als in Holland dat reclame tijd zo kostbaar is in Suriname. Maar ik begon laat. En dat kreeg ik commentaar van Borger. En zijn commentaar was dan, ik zei hem van, hoe vind je mijn nieuws? Toen zei ik me even langer het woord dat ik moet uitspreken. Hij zegt, je nieuws is poepennieuws, Roy. Poepennieuws. Ik luister niet naar dit nieuws. Ja, maar het hele benieuwd naar poepennieuws. En je begint ook nog laat. Dus dat heb je nog. Dat heb je denk ik. De boja, je bent dadelijk. Dus ik ben harder mijn best gaan doen, snap je? Oké. Na vier keer te hebben gehoord dat het poepennieuws was. En ik niet op tijd begon. Begonnen er wel veranderingen te komen. En een van de belangrijke dingen ook van hem, toch? Want dan gaan we bij Atiboro naar wat toe. Want toen bakker hebben gekomen. Voor een collega uit Fomus Mek zo. Dat borgen naar veel man. Dus dat maar ik ben dat door een zeeman wat collega STVS maar uit van ons met zo. Terwijl ik kennis die zijn naam is ook maar voor mijn film. Is dat wie? Dan die dat maakt maar. Dan ben ik samen. Wat vind je van die man? Sorry voor het woord. Maar dat zijn allemaal punchwassers, man. Punchwassers. Ja, dus. En weet je, hij was een man, wanneer je bij wanneer in zijn omgeving was, dan, en je moest werken, dat was het serieus. Dan ga je nog een anekdote hier, jong. Ik leerde die man kennen. Ik kende hem van die film, maar ik had hem nooit persoonlijk leren kennen. En op een gegeven moment was die nieuwsuitzending, dan heb je de regiekamer. En de regiekamer heeft regels. Snap je? En ik kende die regels niet. Dus ik kom enthousiast binnenstormen en hij is bezig met dat nieuws te regisseren. En ik kom luid binnen en ik begin iets te zeggen. En hij zegt, hou je mond, man! En hij is groot, maar echt als een teamboy. Waarom ik zeg, nou, waarom wil ik een teamboy, joh? En hier de consternatie daar in die regiekamer. En hebben die jongens me naar buiten gebracht. Jongen, overal, no. Regels die naar de regiekamer. Dus oké. Okay. Na die uitzending ben ik daarop doorgegaan. Ik heb me voor een schuldiging aangeboden. En natuurlijk, en zo leer je. Hè. En ook een van zijn geweldige dingen die hij had. We hadden het programma Man Tintaki hadden we pas gemaakt. Was pas ontworpen. Pas, we waren bezig ermee. En hij had de regie daarover. Want hij wilde het goed laten verlopen. Het was een laagdrempelig actualiteitenprogramma. 'S morgens begon om 7 uur. Of om 8 uur. 7 uur of 8 uur. Ik hou me te goede. En hij had de leiding, dus als het interview klaar was, als die uitzending gedaan was, dan had hij een soort evaluatieronde met iedereen, en ik zeg iedereen die betrokken was bij die uitzending, dus ook de schoonmaakster, iedereen. En dan stond er rond een tafel, en dat Borger had die kennisvragen, dus algemene kennisvragen voorbereid, en dan gaf hij iedereen een blaadje en een pen, en dan stelde hij de vraag, wie is de president van, ik noem maar wat, Albanië? Wat is de hoofdstad van Curaçao? En zo testte hij je. En dan nam hij die antwoorden mee naar huis. Dan kwam hij de volgende morgen. En wanneer je een antwoord had gegeven dat niet klopte, dan sprak hij erop aan. Eerst serieus en daarna nam hij een kick erop. Hmm. Maar op die manier leerde hij ook de mensen betrokken raken bij die productie. Hmm. Waardoor het ook succesvol was. Ook zelfs nog geld van achter het nieuws. Dus als het gaat om die man zijn kennis over televisie, filmzaken, heeft hij een geweldige bijdrage geleverd. En ik ben een exponent van, ik ben een van die producten van hem. Hij heeft me gevormd tot wat ik ben bij de STVS. En hij heeft er veel tijd in gestopt en hij zag mijn potentie. En ik ben hem dankbaar. Ik had ook heel goed contact met hem later. Ook toen hij natuurlijk gehandicapt raakte, was hij minder in het openbaar. Maar telefonisch vaak contact. Ik stuurde ook altijd, als ik een interview had met Mart Radio, stuurde ik ook die uitzendingen voor dat ik kon volgen. Dus ik ben echt een grote zoon verloren. En ik kan niets vertellen over zijn periode voor 1980, want toen was ik in Nederland. Maar Lucien heeft hem meegemaakt op een andere manier. En hier is Lucien, ik krijg Lucien.
0: Mooi zo. Dankjewel hoor. Hi. Lucien Karig van Favi.
3: Wacht die.
0: Ik heb Lucien. Ik heb Lucien.
2: Nee,
0: go ahead, Favi. Long time. Nou, long time, een jaar geleden op een meeting, ja, ongeveer. Maar goed, ik heb je neergezet als een wetenschapper, radiospecialist.
2: Een wetenschapper?
0: Ja, maar terecht ook, want jij bemoeit met media in alle facetten, toch? Alassani staat voor radio, televisie, reclameman. Je schrijft boeken nu niet meer, nou, boeken in Chagonet over de geschiedenis voor de prominente van Suriname. Vertel ons in het kort wie Lucien Karig is. Wat heb je allemaal gedaan? Vooral in de media. Kort. En dan ga ik tralies ook een dieper zaken in. Media.
4: Wel, ik ben geboren in de media. Kan niet helpen. Mijn vader was de radiopionier. Mijn ouders waren de radiopioniers van Suriname. Vroeger was je Radio Afros. Dat zonden 2 uur per dag uit. En toen kwam mijn vader uit Amerika. Afgestudeerd als journalist. Radio, krant, televisie. Want televisie bestond al in Amerika in de 50er jaren. En hij heeft het toen gebracht naar 18 uur en begon toen serieus programma's te maken. Dus ja, van huis uit in de media. Groot gebracht, Vrije Stem. We hebben toen ook onze eigen kranten gehad, Onze Natie. Verschillende kranten heeft mijn vader gehad. En jarenlang met zijn beste vriend Wilfred Leonard, samen redacteur geweest van Vrije Stem. En daar ben ik ook opgegroeid van. Als kind ging ik daar en op mijn 18e werd ik bedrijfsleider van de Vrije Stem. Nadat ik van de grafische MTS eerste jaar gedaan, wat je alles van boekdruk kreeg. En terwijl ik bedrijfsleider was, werd ik door Wilfred opgeleid als journalist. En ik ben toen in 1977 ben ik naar New York gegaan, heb ik marketing en advertising gestudeerd aan hetzelfde instituut waar mijn vader ook opgeleid was. En toen ik terugkwam, ben ik op mijn 20ste, ben ik toen begonnen met de krant Zonde Speakery, Zonde Mirror, een weekkrant. Met mijn vader en mijn moeder en een heleboel andere vrienden. En later schreef mijn vader de hele krant vol, want hij had dat ding gekocht. En een politiek ding ervan gemaakt. Maar ik heb veel reclame gemaakt, veel marketing gedaan. Ik heb een filmopleiding ook gevolgd in Nederland, tenminste. Video, belichting, montage, al dat soort dingen, regie. Maar ik had al een groot deel van film had ik al gehad op mijn opleiding in New York. En ik heb hier een heleboel dingen uitgegeven. Tijdschriften, samen met de moeder van mijn kinderen hebben we hier 4 jaar lang een blad gehad. Peking Fusernang, voor kinderen en hun opvoeders. Dus ik ben mijn hele leven in de media bezig geweest. Vanaf 1979 werk ik part-time voor ABC. En ik heb Borger leren kennen. Lang daarvoor, eigenlijk. Ik heb hem in de 70er jaren leren kennen. En Borger was een hele goede vriend. Een van zijn beste vrienden was Ruud Mungro. En Ruud ben de Mimati. Dus via Ruud en via mijn vader en Dobro eigenlijk, ben ik in contact gekomen met Borger. Dat was altijd een goede band.
0: Dus
4: ik bracht mijn spotjes. Bij STVS toen hij daar werkte. En hij heeft me tot 2 keer toe complimenten gemaakt omdat ik spotjes had gemaakt. En hij hield van de belichting. Hij zegt, jongen, hij zag direct dat dit anders was. Weet je, want al die dingen krijg je ook op je opleiding voor film en tv. Dus ja, en het sound deed ik altijd bij Ventu Studios bij mijn zwager Anton Sangayang. En dat was ook een goede vriend van Borger. Ja. Dus ik heb Borger eigenlijk gewoon, ja, mijn hele leven gekend, niet dat hoor. Bij elkaar de vloerplas liepen of zo, maar altijd als we elkaar tegenkwamen was het altijd nice. We konden vaak nice praten over media, vooral over film en dat soort dingen. En dat is het.
0: Oké. Je hebt me sprakeloos gemaakt hoor, want je zet het zo neer, schoon alsof je het hebt opgeschreven, maar het komt gewoon uit je hoofd. En daar ken ik je goed van. Maar tussendoor, je hebt een boek afgeleverd net of een krant. Wat heb je gedaan net? Wat moest je doen?
4: Ik heb een boek. Ik heb een boek in opdracht van het Planbureau heb ik een boek geschreven. Over het Planbureau, ontstaan van het Planbureau en zo. Vanaf na de Tweede. En ik heb het niet gehoord bij het Planbureau alleen hoor. Ik ben begonnen vanaf na de Tweede Wereldoorlog. Tot eigenlijk 1975. En dat heb ik ze net afgeleverd met een heleboel historie die nog niet bekend was in Suriname. Zoals ik zei, mijn historische dingen die ik uitgeef, doe ik altijd allemaal onder de naam van de verzwegen geschiedenis van Suriname. En dat heb ik in dit boek ook weer naar voren gebracht, hoeveel dingen verzwegen zijn. Grote helden van Suriname die verzwegen zijn. En ik ga een beetje verder geven in het boek ook een stuk geschiedenis van het onderwijs van Suriname.
0: Ja, kan je een tipje van de sluier geven? Wat is verborgen gebleven, zoals?
4: Ik heb best bij een aantal helden heb ik ook genoemd in het boek. En een soort levensbeschrijving van ze gegeven. Dan heb ik het over mensen als Otto Huiswoud, een eerste Surinaamse communist. Meneer Wijngaarden, Louis Doedel, meneer Biswamitre. Meneer Biswamitre die was de eerste Surinamer die in 1927, dacht ik, een proef van een onafhankelijkheidsverklaring had geschreven voor Suriname. Dat zal dat soort dingen zijn, dingen die men ons nooit verteld heeft in de geschiedenisboeken en ook niet op school. En nog een heleboel andere dingen. Grote Surinaamse helden die grote helden in Amerika zijn geworden. En nog steeds geëerd worden jaarlijks in Amerika. Maar we weten het hier niet.
0: Jammer hoor. Maar we gaan er wat aan doen. We gaan een verbetering inbrengen. Die is nog aan taan zo man.
4: Ja, dus had ik ook al een historische, 2 keer een historische kalender uitgegeven. Waarbij ik voor elke dag van het jaar de mensen een historisch feit uit onze geschiedenis vermelde. En er zijn meer dan 580 feiten of zoiets in de kalender, historische feiten, waarvan een heleboel totaal niet bekend was, hebben die dingen niet op school gehad. Maar ik hou van dieke research, is mijn hobby.
0: Dat is je ding, je houdt van dieke.
4: Het is een vak geweest, maar het is mijn hobby geworden. En ik doe veel research naar historische dingen van Suriname.
0: Mooi. Heel goed hoor.
4: En, dus in dat kader. Van media en zo, had ik dus vaak leuke gesprekken met Borger. En ook hele leuke momenten gehad met Borger en Dobro en Ruud Mungro samen. De gekke momenten gehad met ze. Ruud had ook in die film gespeeld, toch?
0: One People, ja. Yeah.
4: Als One People.
0: Als Norman. Als Norman. Ja.
4: Ja, dus dat was, als die twee bij elkaar waren, ja, ze lachen gieren brullen. Beetje zo. Ja, ik heb hele mooie tijden met hem meegemaakt. En voor mij was Borger, ja, dat is voor een heleboel Surinamers, een de held eigenlijk. Weet je, vanwege de dingen die hij gedaan heeft, niet alleen One People, ook het opzetten van die filmacademie. Hij heeft veel gedaan om Surinamers zoveel mogelijk te leren over televisie, over film maken en al dat soort dingen. Dus, ja, that's it.
0: Ja. En nu is hij in Nederland overleden, terwijl we weten dat hij een troetroe kankansernama is. Hij wil, hij wou daar zijn eigenlijk. Maar goed, we weten het niet.
4: Ja, laten we het overaan. Maar jij beslist niet waar je bent.
0: Dat is waar.
4: Dat is ook in Nederland overleden. Dat is ook in Nederland.

0: activiteiten. Want hij was ook een goede zanger, zoals je weet. Van ja. De hele familie Breveld zijn muzikanten. Ook stil. Waren altijd mensen van gezelligheid en plezier.
1: Okay.
0: En oprecht.
1: En oprecht, dat is belangrijk. Mooi zo.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: En ook hun liefde voor Suriname, voor allemaal, was super oprecht.
2: Tante Lucia. Goed.
1: Wie nog meer? Tante Lucia?
2: Tante Lucia is de enige zus van Borger. Dat is Tante Lucia. Zij is dominee. Prezes, vrouwelijke prezes. En die heeft ook de stempel gedrukt op deze maatschappij. Door haar bijdrage te leveren in de opvoeding van kinderen. In het stroomlijnen van problemen. Door het zijn van wanneer mensen leed hebben dat ze er is. Wanneer iemand sterft. Dus echt een geweldige vrouw ook, snap je? Hans Breveld, die is ook een geweldige broer. Snap je? Clarence, Drink en Clarence. En Karel. Nou, geweldige familie. Jammer dat hij is heen gegaan. Wij rouwen allemaal, maar we houden als gedachte over iemand die vrolijk was, iemand die in het leven stond, iemand die graag wilde leven, ook dat, trots zijn handicap, dat hij zo enthousiast was om te leven. Hij ging overal naartoe als hij maar kon. Ik heb hem meegemaakt bij Jean Durham, thuis op Jean Durham zijn jaardag. Heeft hij moeite gedaan om daar te komen, dat is geweldig man, echt een geweldige man. En we moeten hem blijven herinneren als een van de grootste zonen van Suriname, die echt een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van ons land.
1: En een geweldige acteur ook, hè? Goede acteur.
2: Ja, geweldige acteur. Ja, geweldige acteur. Ja, daarmee wil ik afsluiten.
1: Mooi zo. Goed, maar toch meer weer hoe edep zo, jongen. Want ik weet dat jullie hoe lopselen. We zaten ook hoe lopselen aan zodanig dat we volgen kritisch. Wat zijn de dingen die daar gebeuren nu in Suriname op dit moment? De highlights. Wat? Beide,
2: wel, er zijn een paar zaken die spelen. Op dit moment. Eigenlijk vind ik dat Suriname worstelt met haar voorbereidingen voor die ontwikkelingen, ook met gas en olie. Daar zijn we nog niet helemaal goed klaar voor. We doen ook nog niet de juiste dingen. De president is nu bezig om te proberen om richting te geven aan de beloftes die ze heeft gemaakt. Na een jaar is duidelijk dat ze niet heeft dat er geen beloftes zijn ingelost die ze heeft gemaakt. Sterker nog, ze heeft gezegd dat ze geen beloftes heeft gemaakt. Maar als je alleen maar naar de slogan kijkt voor Kinka-systeem, dan is dat een van de grootste beloftes die is gemaakt. En dat systeem naar Kinky. En weet je, eigenlijk focussen Surinamers zich niet meer op wat mevrouw Simons zegt of wat het parlement doet. Omdat het alleen maar in mijn ogen en in de ogen van de meeste mensen die ik spreek, een poppenkast is. Snap je? Dus sommige mensen hebben niet eens die persconferentie van mevrouw Simons gevolgd. Ik ben bijvoorbeeld een van ze. Ik was niet geïnteresseerd, omdat ik niet wil horen wat ze zeggen. Omdat het niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het land. Ik kan liever mijn mond houden en mijn bijdrage leveren. Daar ben ik positief bezig en ik verzorg mezelf geen hartstilstand om te gaan ergeren aan die dingen die ze doen. Het is nog steeds rommelig, toch? Het is nog steeds niet goed geregeld dat onze financiële wereld, onze financiële infrastructuur goed op orde is. Dat we straks zaken kunnen doen met het buitenland, toch? We hebben het risico om straks financieel te worden geboycott of geboycott. Dat we nergens meer terecht kunnen. Dat we geen correspondent bank kunnen vinden in de wereld. Die zaken voor Suriname wil doen. En dat zijn de belangrijke dingen. We hebben een generaal comité gehad over zaken die in het openbaar moesten worden gedaan. En waarom? Als we mogen geloven wat meneer Sam Passausen zegt. Om met een bedrijf van de NDP de schade heeft veroorzaakt waarschijnlijk daar in het gebied. Toch? En als daarvoor een comité-generaal moet worden gehouden, dan zijn we waarmee zijn we dan bezig, snap je? Dus we zijn niet tevreden, maar we willen niet meer klagen, want we weten dat klagen niet helpt, snap je? Dus we willen vooruitkijken. En vooruitkijken betekent, dat betekent alleen maar wat kan jij betekenen voor dit land. Ga niet kijken wat de regering doet, want dan ga je ergeren. Ze doen die dingen niet goed en niet de juiste mensen zijn op de juiste plekken, toch nog steeds niet. Wat doe je? Moet je op 10 voorbeeld? Moet je op 10 voorbeeld? Het binnenland van Suriname, brada. Als je met een helikopter zou vliegen naar bepaalde gebieden. Ik hoorde maar dat wij in de rivier zijn helemaal gecontamineerd. Helemaal vervuild. Die Fransen klagen erover, maar we doen geen ene moe. De parlementariërs hebben geen tijd om dat dossier op te pakken. Ze hebben tijd om het dossier op te pakken dat een vrouw als president is bekritiseerd. Snap je? Daar hebben ze tijd voor. Maar die dingen die ze moeten doen, dat soort belangrijke dingen gebeuren. Ik hoor het binnenland is zodanig vervuild. En die schade die wordt aangericht is zo erg. En niemand doet er wat aan. Toch? Omdat mensen worden betaald om daar hun

0: voor je te halen. En er zijn een heleboel mensen die schuldig maken aan deze praktijken. Waardoor je een keten hebt van corruptie, corruptieve dingen. En je kijkt graag op de breek als anti-man. Want keten van corruptelingen moet je door, moet je als barrière overbruggen om het probleem op te lossen. Ja? Ik zou zeggen, als ik aan de macht zou zeggen, zou Frankrijk en Brazilië vragen om hulp. En die hele reuten met teut daar in het binnenland opruimen. Snap je? Ja? En zorgen dat ik op een goede manier mijn binnenland kan bewaken. Ik zou ervoor zorgen dat ik mijn grens op een goede manier ga bewaken. Ik zou ervoor zorgen dat ik dat ding van Tigri, dat ik daar mijn aandacht aan ga besteden. Want er worden beheersdaden daar uitgevoerd zonder dat Suriname daar iets aan verdient of iets daarvan weet. Terwijl er afspraken over zijn gemaakt. Maar daar wordt niet over gesproken, men geeft het over futiliteiten, snap je? En daarom kan ik de bestuurders van dit land niet serieus nemen, snap je? Die mannen gaan op reis à la dol. Ze moesten laatst naar het binnenland gaan, maar ze gaan niet omdat ze daarvoor geen daggeld krijgen. Dat suggereert die man. Snap je? Ze zeggen af. Maar als ze naar Amerika moeten gaan of naar Curaçao moeten gaan, dan gaan ze allemaal massaal. Omdat ze daggeld krijgen. Weet je dus? Nee. Ik vond het ook mooi about de man. Zien we naar Zuidbron. Daarom met deed ook. In dat actie next van het parlement. De actie next van mevrouw Simons. Want we was op next. Zolang als man ook kon naar de zaal, als we moesten doen, dan was hier next van mevrouw Simons.
1: Zo.
0: En ik dacht dat ik dat naar kabinet president.
1: Oh, mevrouw Dorf en ik knap.
0: Hai.
1: Zo.
0: Leek dat ik knap. En mijn zo naam, dat is aan mijn vriend.
1: Ja.
0: Next als man moet doen. En dan moet erg mijn chance geven.
1: Zo.
0: Dat is mijn takje ook toe. Kijk, de prijzen zijn hoog. Die winkels, die prijzen peilen uit in die winkels, snap je? Die straten zijn smerig.
1: Maar ik hoor dat de koers is gestabiliseerd.
0: Straks komt die droogte. Dat zou je afvragen. Die droogte komt, zijn we voorbereid op wat gaat komen? Straks gaan er stroomonderbrekingen komen. Hebben ze daar oplossingen voor? Communiceer met ons. Want als het straks zover is en die dingen zijn er, maar niet zes, gaan mensen ontevreden zijn. Wanneer mensen op straat gaan hiervoor, dat ga je horen. Snap je? Maar ik ga je eerlijk zeggen, als het Surinaams volk niet bewust wordt van het feit dat ze deze mensen die 50 jaar lang het land hebben, allemaal, VAP, het BABOP, allemaal. Als je die mensen weer een keertje de gelegenheid geeft om te regeren, dan vragen ze zelf om, dan gaan we nooit vooruit komen. Hun kindskinderen gaan pinaren. Want die rijkdommen van Suriname worden gewoon verkwanseld omdat er geen plan is. Hoe lang vragen we niet om een blauwdruk van Suriname? Hoe we dat geld moeten investeren? Er gebeurt geen moer, snap je? En dat is de teleurstelling van vele Surinamers. We gaan veel geld krijgen, bokken geld. Maar wat gaat met dat geld gebeuren? Het gaat in andere mensen in zak gaan. Nu al profiteren op bepaalde... Nu al profiteert één kleine bepaalde groep Surinamers van de ontwikkelingen van oil en gas op zee. Maar dat is de man van de straat. Die merkt er geen. Niets van. Die gaat het ook niet merken. Zolang het bestuur niet verandert en de mentaliteit ook van de bevolking niet verandert, maar dat is Suriname nooit veranderen. Geloof me, dat krijg je in 2030. Diezelfde shit. En dan gaan we klagen. Weer gaan klagen op die regering. Terwijl wij ze daar zetten. Ja? Mm. En daarom zeg ik, de politiek is het probleem van Suriname. Dus de politiek moet je wegdenken. En moet iets anders voor in de plaats komen. Want als dat de belemmering is voor de ontwikkeling van je land. En je gaat er steeds meer door. Dan ga je die spreek van Einstein krijgen. Je wil, als je niets verandert aan dat ding wat je doet. En je vraagt toch hetzelfde resultaat. Dan ben je een gek. Snap je?
1: Hmm. Okay.
0: Je vraagt een ander resultaat, dan ben je al gek.
1: Prima.
0: Dat is wat er gebeurt in Suriname.
1: Nou, ik heb genoeg gehoord, genoeg. We houden contact. En we hebben ter zijne tijd weer het overborger Oluku.
0: Hoe zit het weer bij jullie?
1: Prachtig weer, een mooie morgen, Suriname, Janono, man. Jammer ook vaarlijk aan zo'n morgen ernaar zou abdappen ook vaarlijk lijkt jammer hier hebben we dat van Lucien is interessant hoor, volgens mij moeten we een programma aanwijden.
0: Is goed, dan moet je bellen.
1: Ja, ik ga bellen. Ik ga afspraken met hem maken. Aboom, interessant. Ja, meneer Raymond, die mensen zijn niet tevreden. Dan gaan ze naar Tangano, jong. Deze mensen staan midden in een samenleving, maar wat is er? Wordt er niet genoeg gewerkt daar? Is die president een beetje aan handen en voeten gebonden? Goed, dat duurt lang.
2: Laten we beginnen bij de opmerkingen van meneer
1: Roy
2: en die anderen. Ze zijn daar.
1: Ja.
2: Ze hebben een goede observatievermogen. Ze proberen de zaken in een bepaald perspectief naar buiten te brengen, hoe zij dat zien. En niet zij alleen, maar ook delen van het volk. Tegelijkertijd zijn er ook wat activiteiten waarbij je kunt zeggen van men is bezig om toch enigszins de pijn van het volk te verzachten. Het is niet echt duidelijk zichtbaar. Men kiest voor ontwikkelingen op een niveau van infra. Je ziet dat bepaalde openbare wegen worden op de schop genomen. Die worden, zeg maar, daar wordt eraan gewerkt.
1: Ja, van de Hooghuisstraat.
2: Van de Hooghuisstraat, Dominiestraat. Maar tegelijkertijd zijn er ook issues die spelen die nog ondersneeuwd zijn. Terwijl juist die issues, die behoeven echt mensen moeten. Het volk heeft informatie nodig wanneer het gaat om zaken die het daglicht niet kunnen aanschouwen. En waar de regering zich niet duidelijk nog heeft uitgesproken. Dan hebben we het over de
1: vergiftiging.
2: De vergiftiging van in Saramaca rivier.
1: Ja.
2: We hebben het over het kwik.
1: Ja.
2: En we hebben het nog over andere zaken bij de politie. En dat zijn zaken die. Je kan deze zaken niet behind curtains gaan bespreken of behandelen. Dit behoeft. Het moet een open venster zijn.
1: Ja.
2: Het volk moet weten wat gebeurt er.
1: Maar er wordt gesuggereerd dat de daders van die morserij daar met die vissen, besmetting, of hoe noem je dat? Een vergiftiging.
2: De vergiftiging van de vissterf.
1: Ja. Die is bekend.
2: Dat maar, heb ik ook begrepen, ja.
1: Maar ze willen het nog niet openbaren omdat het. Ja, maar dat ken je net, NDP, man.
2: Dat heb ik ook begrepen, ja.
1: Zo, dan is het ook niet clean.
2: Nee.
1: Ja, dan een boom, want nee. Als president, in tak direct een keer naar Norman Dwasani. Norman, je komt voor het gerecht. Ook gezorgd moet dat je ruimen op, of wat dan ook. Maar kon een statement.
2: Ja.
1: Maar niet zeggen, doen alsof er niets aan de hand is.
2: Het mag niet zeggen.
1: Ik kom in oppositie, ja, klopt.
2: Je moet spijkers met koppen slaan.
1: Ja,
2: het volk moet het zien.
1: Maar volgens mij kan ze niet zo gemakkelijk handelen vanwege misschien andere gevaren, Zamina Yuneshi. Dat kan, ik weet het niet. Maar dit is.
2: Ik kan me best voorstellen dat er misschien een bepaalde timing daarvoor is. Dat je het op een verantwoorde manier aanpakt en ook naar buiten brengt. Maar het zal niet lang mogen duren.
1: Maar net wat je zegt, het moet niet gaan sudderen.
2: Het moet niet gaan sudderen.
1: Dan zwelt het zichzelf op, hè?
2: Dan gaat zijn eigen leven leiden.
1: Juist. En als er nu nog iets gebeurt erbovenop, dan krijg je escalatie.
2: En dan gaat men gewoon een vergelijking trekken van, hey, net wat die meneer zei, meneer Karg, van hij vindt dat het erger is dan onder Santoki.
1: Ja.
2: Dan kan je die
1: aan elkaar getrakken en Roy.
2: Roy.
1: Ja.
2: Maar dan ga je. We kennen ons volk.
1: Mm.
2: Zo gauw men ontevreden is, is men gauw ook geneigd om uitspraken te doen.
1: Ja, maar als je de stuur overneemt, je draak onder een nou en je kent een systeem, dan ken je volk ook. Dan ken je, het moet niet te lang duren. Ben ik simsimum. Ben ik de maasik wat ik meer roko. Maar nu een jaar, misschien zijn we toch nog steeds ongeduldig, ja. Kan nee, want die tak, hier en daar wordt er gewerkt, Saramaca-straat, Van Togeruistraat. Maar financieel, economisch gezien, volgens mij, hebben ze het nog steeds moeilijk in de winkels.
2: Ja, want dan kom je op het gebied van de productie. De productie is van groot belang voor een natie. Uit jouw productie moet er deviezen gegenereerd worden. En toch heb je het gevoel dat die deviezen niet naar de staatkast vloeien.
1: Ja, je hebt de neiging om naar mij te kijken terwijl je naast je microfoon praat.
2: Ja.
1: Dat is heel goed, dat zijn bellers.
2: Ja.
1: Twee hebben zich aangemeld. Wie bent u? Welkom.
3: Ja, met Jan.
1: Ja, welkom Jan.
3: Nou, kijk.
1: Laten we kijken wie die andere is. Wie is die andere? Welkom, aan de andere kant.
4: Goedendag met Jan. Ze gaan wel ook klagen. Alles aan de maand, alles aan ons go, want je zat er ook zo.
1: De vamos wat tip tien zitten nou? Idee te John?
4: Bene John?
5: Ja, ze laat maar ook klaar, alles gaat goed, wanten. Ze laat maar naar patiëntie.
1: Om wacht die?
5: Dan denk ik als aan het goed moet nooit.
1: Oké. Dat naar uw antwoord en uw reactie tap zei je hier. Oh, John Goodbar.
2: Meneer John heeft neergelegd.
1: Kort en krachtig. We moeten wachten. Geduld, dat zegt hij. Hoe loopt klagen toen zie. John. Jan is weer aan de lijn. Jan.
3: Ja, nou kijk. Ik vind dat meneer Jongevat een beetje een bluffpoker speelt. Afgelopen maanden, als je hem hoort, dan zegt hij elke klopt niks, dit en dat. De regering, deze regering, zit met drie partijen van de vorige regering. NPS, PL en ABOP. Dus het beleid kan je niet veranderen. Het is gewoon het beleid voorzetten. Van alleen de leidende partij in deze coalitie is niet VHP, maar NDP. En NDP, jammer voor de president, heeft al, de partij heeft al sinds 1980 als voorloper van NDP. En daarna, alle keren dat ze in de regering zitten, Weidenbos, meneer die overleden was, is nu, was voorlichter van Weidenbos, Borger Breveld. Dat weten we toch allemaal?
1: Ja, ja.
3: Dus in Suriname wordt niet naar de partij en de partijleden geluisterd, maar aan de vriendenkring rondom de leider in de verkiezing, de leider na de verkiezing. Dat is het probleem in Suriname. In Suriname betalen leden geen contributie, dus ze kunnen niet eisen dat hier, daar wordt de partij geroepen op een congres om ons te vertellen wat ze willen doen, wat is hun verkiezingsprogramma, wat is hun regeringsprogramma. Deze regering is op basis van zetels binnen 10 minuten die nacht van de verkiezing samengesteld.
1: Binnen 10 minuten?
3: 34 zetels moesten hebben om de president en vicepresident te kiezen en parlementsvoorzitter en vicevoorzitter.
1: Hmm.
3: En daar is het probleem in Suriname. Die grondwet is verkeerd, want die grondwet zegt binnen, na de verkiezing, binnen een maand, moeten de parlementsleden, dat is begrijpelijk, hun zitting nemen. En na de verkiezing, binnen 2 maanden, moet een regering en president gekozen worden. President en regering samengesteld worden. Dus met die 5 minuten die ze gesproken hebben die nacht, hebben ze op basis van zetels een afspraak, maar niet op basis van een regeerprogramma. En dat is met die alle regeringen tot nu toe bijna in Suriname.
1: Ja. Jan, ik bel je. Jan, dankjewel voor je bijdrage. Ik ga naar een andere beller. Thank you. Dag, u bent erin, welkom.
6: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
6: Ja, oké.
1: Okay. U bent?
6: Ja, ik ben Willy.
1: Welkom.
6: Ik wil aan meneer Jan zeggen, bla bla bla bla bla bla bla. Surinamers zijn praters, zijn geen doeners. En wanneer ze doeners zijn, alleen maar wanneer het om iets negatiefs gaat of om persoonlijk gewin. Goed, dan ik ba. Nog ik het over Borger Breveld hebben. Ik vind dat deze man een staatsbegrafenis hoort te krijgen. Want deze man, wat hij met zijn film, met die mevrouw, die Indonesische mevrouw, wat ze daar geopenbaard hebben. Het is onbeschrijfelijk. Dat de sanama ai no opo of no one opo. Meer kan ik niet. Ik kan alleen maar zeggen, hij verdient een staatsbegrafenis. Dat is het wat ik u wilde zeggen.
1: Dan heeft u het gezegd. Dan is het ook gehoord.
6: Goed,
1: dank u wel voor uw bijdrage hoor. Ja. Hai, dag. U bent erin. Welkom in de uitzending.
7: Goedemiddag Norman. Hier. Ja, maar contact naar elkaar. omdat wij Surinamers niet overdragen van geschiedenis van ouders, voorouders. Je staat naar de ouders toe. En dat is heel belangrijk. Ik moet net is dit in een beetje kondre. Ik ben een beetje moe. Maar ik ga kondigen voor een boekoe samen die a president me kaman kon horwan li sin ja en sera buku ja di uno.
1: Duidelijk. Boom. Oké. Okay. Ja? Misadien door.
7: Oké. Okay, thank you.
1: Dag.
7: Boom.
1: Dag. Borger Breveld. Oh, nee, misschien wilde hij ook wat zeggen over Borger, hoe hij mij verkent van die bevinding. Maar dit is ook iets hè, dat mensen vinden, voelen, dat zo iemand hè, als Borger iets meer verdient. Hè? Een standbeeld, andere tak nou, staatsbegrafenis.
2: Staatsbegrafenis.
1: Maar we zien het wel, het gaat rollen. Lolo. En ja, hoe zie je, we wachten. Jou, zei Abmore straks, Abnion, zo Juno is er aan het wat doen?
2: Ja, maar dat haal ik zo van mijn tablet.
1: Ja, oké, okay, mooi.
2: Ja, ik heb het nu onder de knie. Vroeger ging ik het opschrijven en vertalen, maar nu doe ik het rechtstreeks.
1: Jo, je groeinatori. Ja, dat is oefening baatkunst.
2: Aldoende leer je
1: zo. Is dat, ja. zo is dat.
2: Maar ik was wel benieuwd naar, meneer Karag heeft aangegeven dat Suriname nog niet goed voorbereid is wanneer het gaat om de voorbereidingen betreffende olie en gas. En ik kreeg de indruk dat hij wel weet hoe dat anders voorbereid moet worden. Maar jammer dat ik... Dat hij zich daar niet heeft uitgelaten, want ik ben benieuwd daarnaar. Want ik heb de indruk dat hij dat weet. Tenminste, dat hij informatie heeft van... hij merkt dat het land niet goed voorbereid is... Maar ik krijg de indruk dat hij dat wel weet.
1: Ja, maar je moet die twee mannen niet verwarren. Hè? We hebben Roy Jongafat.
2: Karre
1: gaat het meer over Borger Breveld.
2: Ja, maar hij heeft ook...
1: Ago en Tabakondere toe.
2: Ja, hij heeft ook wat gezegd. Hij heeft ook gezegd, voordat hij klaar was met zijn commentaar, had hij erover van... hij heeft de indruk dat...
1: Nou, ze hebben de neiging om te luisteren. Dus if Roy of je Arkie het, hè? Dat kan ik ook verduidelijken aan vraag die ze voor collega Raymond. Ja. Want misschien heb je inderdaad een idee van hoe ze zich moeten gaan voorbereiden. Dat kan het.
2: En dus, misschien kan de regering wat hebben aan die plannen. Of naar zijn idee hoe hij daar tegenaan kijkt.
1: Hmm. Oké. Okay. Prima, dan hoor ik je straks. Even kies aan gelegenheid, want hij is volgens mij op straat nu. Aan Arki.
2: Nee.
1: Maar Kang, daar ga ik zo'n tip. De meitakitori, dat ben welkom snel.
2: Maar wel opvallend dat in dit jaar drie familiegenoten ons zijn voorgegaan van de familie Breveld. Het begon met Arnie.
1: Ja, ook zijn broer, ja, klopt.
2: Arnie. En later kwam. Is Waldi ook te ontvallen? Waldi Breveld.
1: Ja.
2: En nu is het Borger.
1: In één jaar.
2: In één jaar, ja.
1: Zo.
2: Is wel zwaar voor de familie.
1: Heb je vertekend, ja. Wie daar, welkom.
8: Meneer Norman, goedemiddag.
1: Meneer Henk is dit, ja.
2: Oma Henk.
8: Meneer Norman, in Suriname toch hebben ze een spreekwoord. Natalsrangen met krabuno op Ede. Ja, toch?
1: Ja.
8: Deze coalitie, toch? Of de huidige coalitie, maakt misbruik van het onvermogen van de mensen in Suriname. Omdat de mensen niet het vermogen hebben om politiek en hoe zou je dat, het besturen van het land te beredeneren. Dus ze maken er een rommeltje van. Ik zeg het u eerlijk, ik heb geen geloof meer in deze president en deze hele coalitie. Ik dank u, meneer Norman.
1: We hebben u gehoord, meneer Henk. Dank u wel voor uw bijdrage. Zo, persoonlijk ook, hè? Mineire oppositie, tegenstand, nieuws, radio, een traggroep, deze, president, dit doet dat. Dus de oppositie in Sernang, Lexa Henketaki, Swaki, tegengeluiden, Nekong, genoeg, zodat de man kan zien dat eerder wordt op ons gelet. En volgens mij is het waar, gedeeltelijk misschien waar, dat de stemmers nou, de jongeren zijn de nou in Nakondre, politiek-wise, zijn ze niet zodanig scherp. Massa's reef je niet anders. De Bogwa-straat ik bij de juridische.
2: Maar je kunt ook voorzichtig jezelf afvragen van... in de praktijk is het nog altijd zo dat... Dan heb ik het over voorzichtigheidshalve hoor. Uh-huh. In de praktijk merk je ook toch nog dat prominente uit de oppositie... Die zitten nog op cruciale posten. Mm. En misschien willen ze niet... ze willen niet, zeg maar, tegen hun eigen schenen gaan trappen.
1: Ja.
2: Kan, is een mogelijkheid.
1: Maar ik denk, oppositie kan de naast zo VHP op een mofo takkie. Mm-hmm. Maar de traggroepen, de traptienpartijen zijn, die hebben een palo achtergenaan aan trouwen.
2: Nee.
1: In de heren denk ik. Tenminste, mij niet. Maar kan de meneer volgen aan jou ook zodanig heren. Maar je heren, dat een gezwel, een kroetoe dus... Dat ik aan de gobo aan, dat ik niet tevreden ben, dat ik mijn lastbrief heb, dat ik een geluid dat ik kom horen trangen.
2: Mm.
1: Straf, we vieren in Janamart ook toe. Hè?
2: Mm.
1: Dat je de luisteraars en de informatie zijn met UNO naar teleurstelling. Teleurstelling. En dan moet er wat gebeuren. En ja, we zijn op afstand, maar mijn sabif. Een volksrevie, dat bestreef in zijn naam, je hier aan teleurstelling ook toe.
2: Ja.
1: Abrakowai komt met UNO ja. Dus we hebben hoop dat ik kan komen, soms maar laatst brief ik bij Henk. Maar dus we hebben hoop dat ik kan de ontdraai kan vaden. Trouwens, dat ik niet dat olie kon, dat money kon, over 2 jaar, 2030 jaar, money lusu, dat kan de oorsje veranderingen direct. Kan de grote vraagtekens.
2: Maybe, want je hebt ook een hele... NDP heeft een man in hun gelederen en die man neemt geen blad voor de mond. Meneer McDonald, Maku.
1: Ja, no.
2: Als je Maku hoort, dan trekt hij fel van leer. Hij is ontevreden over hij heeft geen namen genoemd, maar een paar mensen om de president heen, die zich NDP'ers noemen... Daar heeft hij felle kritieken op.
1: Ja, maar ook toen binnen NPS in de heren bijgeluiden. Want ik denk, Ednel bij DET bijvoorbeeld. En dat op hem of in bepaalde toren.
2: Ja, die zou wat van zeggen, weet je. En je hoort van Jogi het een en ander.
1: Dus oppositie, tegengeluid is volgens mij aan de smalle kant.
2: Ja, ik denk dat ze allemaal op een gegeven moment, niet allemaal, maar velen van ze gewoon lekker een kopje koffie drinken achter de
1: dat
2: schermen.
1: Kan.
2: Weet je, maar er moet wat gebeuren.
1: Ja.
2: Er moet wat gebeuren, want het moet niet zo zijn dat de president alleen wordt gelaten. Ja. Iedereen speelt zijn eigen spel en dan laat men de president alleen. Want zij alleen kan het niet.
1: Mm-mm.
2: Want ze zit ook in een coalitie.
1: Ja, maar er wordt al gezegd dat ze in een spinnenweb zit, bijna als... Als die meneer Wouters zich doen. Ze willen wel goede dingen doen. Nou, ja, grondpraxeer idee. Maar ze zijn aan handen en voeten gebonden. En ook met aanhang. Zang, bakassé, bestuur ook toe. In na partij schreef oppositie dingen. Je weet maar nooit. Ik weet het niet hoor, ik zeg maar dingen.
2: Nee.
1: Maar de kenners. De man zei verdiep ding. Misschien moeten ze dan eens een keer... gewoon in de studio van Mart komen vertellen wat er aan de hand is in Suriname.
2: Mm-hmm.
1: Maar goed. Mick Baftide.
2: We zijn en blijven benieuwd.
1: Ja. Mick Lari, dus we gaan naar Anjonsu.
2: Anjonsu.
1: En je hoort ik Abra dadelijk. En
2: je
1: gaat door tot 8 uur.
2: Precies.
1: Luisteraars, ik moet u hartelijk danken voor uw bijdrage. U heeft het al gehoord. Borger Breveld, een groot radio, televisie, mediaman... Acteur is er niet meer. We gaan hem op onze manier blijven herinneren, herdenken. We hebben materiaal van hem. In vorig jaar, volgens mij was het, of 2 jaar geleden, was hij in het Zandkasteel bij ons op bezoek. Glenn heeft hem geïnterviewd in het kader van een project, van een programma over slavernij. Dat hebben we, dus ik zal proberen dat op onze site te zetten. Dan hebben we nog iets van hem, tastbaar. En we herhalen het programma dat die op de radio of de net is. Klaar. That's it. Maar Borger heeft Mart altijd ondersteund op zijn manier. Met, ook met oproepen hoor. Van hoe steun aan organisatie. Wat moet je nou doen? Je hebt ding. Klopt, klopt. Dus we tang. Memmering tap een mooie suite fassie. Wakabong, Borger, Breveld.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa lundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki. Epa som faya teng somu soma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain speaking.

0: Dit is Malt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Ja, toe. Ja. Trouwe luisteraars van Radio Maart, ik heet u van harte welkom. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw familiezender, uw favoriete zender. Een zender die al meer dan 41 jaar bestaat. En daar zijn we heel trots op. Maar we zijn ook blij dat u ondanks alles toch besluit om achter Radio Maart te staan. En dat vinden we een goede ontwikkeling. Mijn naam is Raymond Dalvoer. We hebben afgelopen 2 uur het programma gehad, Marticipatie. En die werd verzorgd door de directeur van deze zender, dat is de heer Norman van Gom. Daarbij heeft de directeur ook 2 gasten uit Suriname de gelegenheid gegeven om het woord te voeren, naar aanleiding van het overlijden van de heer Breveld, Borger. En daar bent u ook op die manier deelgenoot van geworden. De bedoeling is dat ik tot de klok van 8 uur, van 6 tot 8, is de bedoeling dat ik u ga proberen om aangenaam bezig te houden, zodat ik wat informatie, muziek, nieuws bij u thuis in de huiskamer mag brengen. U bent afgestemd op Radio Maart, gevestigd aan de Woutrichemstraat nummer 8. Radio Maart is te beluisteren via Salto op de 107.90 frequentie. Digitaal is dat ook mogelijk, wereldwijd is dat mogelijk via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal, 020-471-4291. Ook gedenken wij de trouwe donateurs van deze prachtige zender. Die mensen mogen en kunnen wij niet vergeten. Die mensen doen ongebreideld hun best om toch Radio Maart op een of andere manier tegemoet te komen. En voor degenen die nog niet bekend zijn met de rekeningnummers van Radio Maart, en voor die mensen ga ik de 2 rekeningnummers opnoemen. U bent nergens toe verplicht, laat me dat voorop stellen. U bent nergens toe verplicht, maar het zou leuk zijn of u op een of andere manier toch het hart van Radio Maart op de goede plek hebt. Het ING bankrekeningnummer van deze zender is, dan heb ik het over ING, dat is NL54INGB 00066037880. Ik herhaal, bankrekeningnummer van ING is NL54INGB 00063780. Radio Maart beschikt nog over een ander rekeningnummer, dat is die van de Rabobank. De nummer van de Rabobank is NL48RABO 01028172251. Ik herhaal, het nummer van de Rabobank, het rekeningnummer daarvan is NL48RABO 01028172251. Ik hoop dat de nummers goed zijn doorgekomen bij u thuis in de huiskamer. En ik wil u van deze plaats uit alvast bedanken voor uw financiële steun die u wilt gaan overwegen. Nogmaals, niemand is daartoe verplicht. Maar het is zo fijn om dit toch te benoemen. Want wij doen ons uiterste best ook om vanuit deze plaats, en dat bedoel ik de studio, wij doen ons uiterste best om u zoveel mogelijk te voorzien van informatie. En ook brengen wij u in een goede stemming met muziek en nieuwtjes en noem maar op. En vandaar. Ik ga ervan uit dat u lekker ook al hebt gegeten. Als u wilt, mag u ook bellen om te zeggen wat u gegeten hebt en hoe dat heeft gesmaakt. En dan kunnen zo andere mensen enthousiasmeren. En ons Surinamers kennende, het is al 6 uur geweest. Als we gegeten hebben, dan is er altijd een neiging. Tak we te wampching, wampching shoot, we te wampching siesta. En, maar dat is altijd tinyang. En ik heb tinyang, alessi en kong. Maar ik heb takwe archi. Ik heb takwe archi. En in het begin, mijn bemang. Chara intro voor apoku voor mijn programma, maar no ja zo dat mocharen kon doen, dat we acha intro voor mij even. Tot zo.

Ja, dat is... dat bij dat intro van mij, hoe sabi dat ik... te moende, na te... te oude... voor de euroko, donderdag zo boem. Dan altijd mijn start. Dan heb ik ook mijn kondere troe, mijn lobbyo en mijn lobby kondere troe. Lek voor jerek ba, dan masera borg het brief leid. Gweli boenu. En... Furusma de ben Furusma skreki viera bosko podisi ma adesso mas na borg Bayfield ben deja na Tatania abe kon fu beterschap ja abe I want to issue lichamelijke sani be mo want to stintori fe futu be moren. Maar toch, je ziet dat je abe lobali bi, tenminste, aan de bekrutu, qua ERP. En aan de bekrutu, qua ERP. En abe shali bi, valik shwiti. En zo, abe te pratina, libi ja, tap grond tapu, ifiri. En je ziet dat je. Uno man dulek uno not nopsa en fu prak fu memre abidjeman disi dan wo drewon wo poku sai fiti fu eng

And that bit they were on. One special to poke for Jaffo Gate. And now, poke this is that we hope that we can remember. Masara Borker Bayfeld upon Fasi the Fiti. Yeah. And that's how I got on top of the email. Yeah, come here, Shadi. Yeah, Groko, yeah, Guascoro, yeah, Groko. Je gaat naar pensioen, trouwen en door pensioen schrijven. Maar want in de altijd dat je gaat ook ik kan en zei en nu als man een change up is dat hij na zade eenmaal kba en trafas nu de schrijven. Ja en pos mi go moro fara da we lek fa u gwenti da we tantiri na de wan di de wan di gweli bunu we ala den baka wang de baka famiri we wins den bun fur krak ti tu bun fur krak ti en we hope ta ki desa cara abita tapon fasi di fiti. Trouwens, die dena Sigibedi, ook toe, we memberen den dati. En we hopen dat hij is in een go. Die mag vind jepi, die mag vind betere baka. Die mag de baka asma die de beda visi. En zo met Masra Kreton naar Kerki, zonder die pshade, naar we egi Kerki. Mijn naam Joko, Akarmi, Atak Dali, Grantangi. Voor die bij memberen mij. In a thing din besiki en mi vibrative simone creton ook tu wanne creton me bari wan odi alanga le speci ook tu des ma di abi fir wan sani de foyari dem foyari te of de befoyari of dem foyari ete ala de wan dati ala des ma di si we barwa hippie people rei en we wins den ala koloku we wins di den. Dan gaan alle den boom prakserie die de abi voedt doet, tapagoron tapu disi. En dan zo edwen ja na Radio Mart. Yifiri. En we gaan look op chinso. We gaan look op fare karen. We abaragona. En Yusuf Sernat. Ini Sernat Tongo. Ja. Wang masma di enen skrif jalek Iwan Pamina tide di abedeso tak de be woroko tap lanti dang in a presi fu palmetuin na grote bigi kombe pasi so boom grote kombe war amara ti tijdens attendie de bekring apres drap a palme tuin da man si kans fu loe a man is ben de besrota man is na a centrale penitentiaire inrichting a so de karing en di de besroten dat be de fu di lanti fentak a man be furu an tani ifiri. Volgens de boskopus ochisi dat deze taki na jure die de mij doe roko drapen tap lantidang na palme tuin ama chikans fu tek futu ama wakagwe of ama longwe en esi denga gau de man begin suku fu sabi pa man isi longwe en alleen fu de kango. Zorg dat Amadisi kan coins koot aan uw bakken. En koot u onderzoeken ook toe vadu kan dat Amadisi tek futu. Amalong. Dat is ook de vraag natuurlijk. Want mij berekent dat hij even. Of de Juleki strafman.
Of kan de land in een lezen straf voor je eten maken, dat je lekker straf man te doen, dat land die pressie. Ik kan de tap van land die passie, ik kan de tap van grond voor land die ook toe. Maar als de wrok die zijn vindt pressie, dan is dat zo dat je altijd je als je dat je de sipier laai, de sipier moest lukken, dat nog allemaal niet te lang in vieren. Dus de. Dat maakt scoutu al tru scoutu als onderzoekator die zich voor lukt factor die ze bekan zijn vind precies je weet je vaak bekan vind precies ja wat lukt want door die SLM want to smart die ben wel vrij naar SLM en de afvlug dat ben moest kon met bri afvlug dat ben kon voor tata kon ja heeft mijn vergis miserevi dan misschien dat een technisch probleem bij de voor af op een langje bij kan gualok toe en daarmee zit ja zo tak op een langje bij mopa Guyana en op een langje bij een doro na fotoche moet tak paramari boosar kan op zo boom. En op een landje ben ik me ook toe, ja, zijn mensen voor Miami. Voor Miami daar hij vreeg go naar Guyana en voor Guyana daar hij vreeg zorg en hoop zo boem. Ik weet het ook. En het probleem, zei de man Taki, dat hij het probleem begint sinds Belém naar Barbados. Maar attackie man voor SLM en die vliezer, attack naar Star News, dat de mosuku tra op een lange, alleen voor zorgen voor dat de smart die moest free, dat de smart kan go tap on fast defeat, de kan guarden pres baka pe de moest go. En a maatschappij, no, hij lukt true, fado hocha de smart die si guarden pres pe de be wansa go. Ja, lek van akrant is krivi dan den probleem dis begin na afleug die de kaart PY 422 na route voor Miami, Guyana, Paramaribo. Die de man kon chitak in wat technisch problema, de man chitak op een langje, no man godoro voor, en de man vindt presief Guyana kon na fotoche Paramaribo zo boem. En dat hier een vrij schema, dat mijn kaart een vrij schema, de vluchtuitvoering. Een hier schema dat komt broeien. De man bij Abtaki, Taki bij Vint, Taki naar SLM, naar Civil Aviation Safety Authority Suriname, de mijn kaart in Kasa. En daarop is je Taki. De man actie if de man kan potwan tra op een lanje wa Airbus A319 en kisi dat na voor Global X Airways. Toestel dat hij de man bewang poti voor zorgu dat hij na achterstand die kon alleen voor de man kan vangen op en de man kan work en puro in vier. En de SLM takanga des maar die ne bemang frigo morofara na kisi en SLM takanga des maar taki esi na go den sa mango free baka na presi pe de sa wan fu go dat be de wan tori SLM so el ku tratori ook tu de we si taki in Albina. Wan also bij Bron en ina also dat hij tevoeg ba brandweer doro de man sukufu tire afaya na yur dat die de man sukufu tire afaya de man kon shitaki wan dedeschin be de drape dedeschin dat Bron te en de denki taki a dedeschin disi na wan mansma lek fam takik ba na atendi de mai sukuf tiri afaya brandweer kon chitak hei wan de destin de drape ma de destin dis bron ten a bron so danig
taki bijna in de man herkent zo'n manning, maar toch de man kon je taki, dat de destijn is naar voren, mansma. En brandweer naar een school toe, de man vindt taki, de man moest kool lukken, tru tru, fa a bron di si, bek sa kan fin presi. En dat bij de atori voor Albina, pen wang, wansma bron dede. Ja. En dat we als we komen bij gaan atori voor Masara Breveld, utak novo vink ba, maar ja, dit is na nieuws zo in Santongo, dus umusma tak over atori ook toe, en zo krant is krivi, star nieuws tak, Masara Breveld, nou een biggie icoon, voor sernang film, nang de televisie, een man uit de demorouw Mindiri. Na atori die Masara Breveld ko last libi, de familie Masara Breveld takanga star news en de vertest. Na atori die Masara Breveld ko last libi, de familie Masara Breveld takanga star news en de vertest star news tak Masara Breveld.

One people and Ushaptak one people bede wan bede wan kino fu masra pem de la para and if me amena leti da masra pem de la para na dau mindiri ook tu masra Breveld si amashi amashi son tapu tutenti juli 1944 amashi son in Paramaribo. En ama ontwikkeling Serevi dat wan biggie man tap sernang media nanga kino kino tori leki kino priman ama bechis wa lo sabi lek fo betakik ba ina kino di pa de pechi tak de bekaren roy en akino dat benen wan people en akino dis meki in mibri 1976 en dan een film voor Masra Pim de la Para. Ja. En dan Pim de la Para bij Abouan Boon verstaan. Dan gaat een serie. Je vier en na tapu a basis dat hij de Chitak de man op een soort film van Kino Instituut in Paramaribo. Ook toe Masra Breveld. Na man dit na baka asernang kino academia en ome jaar langa yeshitaki aman pot alleen en krakti tap den soto disi vooral in kino nanga audiovisuele producties. Masra Breveld ook tu groko wan tu jari en aman broko sting sting di asernang televisie stekteng di dekari STVS. Omen soort broko aben abdrapen na STVS en bakagar ding. Amang be aben bijdragen ook toe in walo, TV, nanga kino, producties. Tanga en bigi Marche Libi, Marsara Breveld, altijd be tang fit fu broko ina kino grondtapu. En baga one people amang be defsi ook toe in walo tra producties. Dan gaat dit even met de borger Breveld Srenang en last one, wat biggie, wat grand man. En een man teken hem true, prins pari, presi in de historia van Srenang film en TV. Dat ben de sanskrifni na Varekaren, na Star News in de tori van de borger Breveld. We gaan lukken moro fara sang mikan chakon juno ja nyonsen senang tofong inatori di walo fisi bedere na saramaka liba lanti taki tak unom shen nomo wan tak na wan milieu incident atoris ap ook to te maken voor libisma ook to en ala san chai gro drape en sa ik swing in Aliba. De man kan een soort integraal impact rapport voor een nationaal milieu autoriteit de karen en ma zo boom en Star News aba a informatie dat hij neem mindri en Star News chaka visitak a deso taki kande walo chemisch vervuiling risico de aan de libisma wang maar ook to de natuur. Naturu, nanga economia, walo san vindt presi, vooral de smadi en libi, in a birti fa liba, so bung, den libi, et napu nanga fadong, nanga ala san sa vindt presi na liba, lek sau pak seri, lek fisi, de smamu se nyan fisi, den en yame wang, ma de seren ook tu, if de fisi, dede en trouwen die daar libi kies vergeef dat je begreep dat je afvisie dat ne boom voor libis manjang en in de kango seren ook toe naar woyo in vieri na toris ben de man vindt dat een rapport die de meki tanga no aan de tru ete maar walo di frenti laboratorium onderzoeku e waka en de laboratorium onderzoeku disi moest chaka kring tru
sans fin précis.

0: fa adu kontak den fisi kon dede en ala den tori sang a ondro suku di so chaka fisi demus charen goji lanti mek lanti sor a people mek people sap sep sa da de sabitak ef de mus nyang ef de nom nyang want na libis ma tori den a tori disi if i in a kan lip des ma somar somar ye lip den mek den nyang fisi uit Aliba, tu tamara den wan san kom sanga den en ato dat una wan kwet kweti. Dat mek NMA, a NMA di ube kari na sotu integral, na wan integral impakra, nationale milieu autoriteit, de kare NMA, so boom, NMA barik ba, vanafu 26 fu juni, barden smatak denom nyang, dede fisi, nozonen fisi, fuma sarmaka liba, ook tu denom sering, en ook tu denom gebruik a watrafa liba, fu wasi of fu dringi. Maar ja, sanes ma mus do, da pere mus go, want if je tang in a presi drape, if je tang na kontren fu samaka, so boom, da pere mus go, da watra liba im go, Maar if je taal eenmaal drapen, dan alleen wat er hoe kan gebruiken, dan alleen moest konto. Maar if dreven, prezi, if alleen een vadong, dat wordt een groot probleem. Ja. En dan praten we over een milieuramp. Die man teki en a tori van de visies aan deden naar Saramakaliba. Die man go onder een surko trutru sang de in a watra, de mekaren water monsters. 25 juni dan ondrosuku chaka fesi taki cyanide nanga kwek bedena liba yudi da ose arti da Yusref shita Yusref sabitak cyanide nanga kwek nebu kwet kweti jilibisma en anabunji den fisi tu en anabunji ala sansa en libi in aliba anafisi wang walo tratrasani Yap den san leki ana gruntu ma fa ekar den sani boit fisi yap ook san se gro in awatra ko takso ale den sana to dede tutok dus dan wan ser yusu tori en ama fen taki atodisi nok baite den de yang a de tan luku if an a deso tak a concentrasi fu kwek load nanga cadmium No guahi, want if dat type sa, ja, dat is het. Da Saramakaliba is rampgebied nummer 1. En da lanti mus kon luku fa do cha betre kon in ator DC. En dat bij de atori fu atori moro langer, maar je begrijpt dat je dit nou een na principari tori met chakon junu in you for OC. En de ator dat we kan nyun sin ser na tongo, da wo luku san de moro. Prince Pari for you, Musabi, and no meshitaki. Te druk tapi computer of wat ik aan een tablet, da alles soort san heb sa. Maar de lee, want me de baka pem hem de. Borrel praat, Wereldbank. Ja. En salem ube abikba, waman die finne, waman die dedena, albina utakikba. En koolik ef moro de. Ube ab inji dee ook to. So boom, inheemse dag. Inheemse dag bevind presi na Palme Tuin. En in Tatania bevind presi na Gasperplas, na Rotterdam. Kan de moro presi ook to er judi sabi. Dat we hier even baka ting met banan aan jongens in zijn tongo. En je ziet ook toe dat welke politiek partij die de mofo in a tori si fu a day sa de inheemse en memre den day NDP, ABOP, ala den partij NPS, ala mala VHP serevi ala mala die den chamasan kafe si en maar de inheemse serevi vind ik dat Sondro wan so tu fare karen anasrefidensi ma sondro wan boom zonder een boom praxerie in den tarief de grondrechten, grondrechten voor de inheemse, dan de man vier eigenlijk de man memory wat ingi de wat inheemse de tap wat fasi die fit die ding en dan zo de taki taki in den day zij kom dan de wan goes dona tafrang anga lanti voor zorg hoe tak den kan kom tap wat agri voor de grondrechten tarief ding. Na wanzee, na nga falanti e chatori, na trasee. En dat bij de nyungzu in Sernatongo, moro nyungzu de, maar e chabi, mi e gya moro prespari wang, en natuurlijk, u sabi tak moro nyungzu de. En mi hoop taki, a fast famichara nyungzu, tak u lobeng, en... Nou, een vast defeatie, hoe ik praat in aan Jonsu. En dan, aan Jonsu die smet je kon, alle moende. En dan, trawikje moende, dan de nou baka. Na zo gado wani, dan met je aan Jonsu in zijn tongo, die een baka jen. En, nou ja, zo, we zitten. Fotenti, wintiki, saunuk ba, fukondoro na yuru, se biuru. We archie nou ja zo a programma die de kari maat gevarieerd en minena Raymond Dalvoor dat na voor de wan die de na na voor de kari en ook was dolet de radio dus na dat mek met takatori tak ja archie radio maart en na programma die archie van radio maart na maat gevarieerd en na manse chara episteri a tordis die dat na masra Raymond Dalvoor masra Dala Ifiri en evu yudi da oso if ya wan sanif pratang ono no dry mi bekara a nomru fu a station di si mamo kare to wan tron noti tu noti fo cb 1 fo tu negi 1 dat na een nummer voor Radio Mart. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goedenavond, heer.
0: Jan, hoe gaat het met jou?
1: Daarvoor.
0: Daar zijn we weer, hè?
1: Raymond.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Met Jan.
0: Yes, Mr. Jan.
1: Ja, met mij gaat het goed.
0: Kijk.
1: Ik luister naar jouw verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Daarvoor de heer... Norman en dat heren uit Suriname.
0: Juist.
1: Maar ik zie hier een artikel. Kwaku is levend erfgoed. Behandel het ook zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat zegt John Oliveira Sierra.
0: John Oliveira.
1: De gemeente naar Nederland moest vandaan. Kwakulik erfgoed naar Oentaki. Nee. Alle die soort plan die gemeente heeft poti voor organiseer Kwaku de Lucas en Dati.
0: Ja.
1: En de Kwakutron erfgoed is dus hem stel voor naar UNESCO.
0: Ja.
1: En dan Kwaku kan kiezen subsidie. Via UNESCO kan dit ook. Dat naar mij te keren.
0: Ja.
1: Maar goed, dan heb je een andere status.
0: Maar
1: dan denk gemeente, hoe doet dat die? Want als je doet dat die, dan laat er een feest op de mountain. En we willen dat toe.
0: Ja.
1: We willen een status dat die. En dan heb je een grondtapel dus. Zodat een mik is een vinger bakba. Maar dan Raymond ook een vinger bakba toe. Aan het roem, meneer Raymond.
0: Ja, maar even dit soort takkie, als stichting, meneer Sabef, nou een stichting, maar even orga voor Kwaku, vinden van Odu, en wij vinden het ook, ons schrift vinden van Odu, dan is aan het takroef, denk ik, moeite voor tjaar aan heer gebeuren voor Kwaku, tap maar erfgoed, maar dat het beschermd is.
1: Ja, dat aan een stichting, we kunnen stel voor dat nou, wat er regelt in Lanti,
0: ja.
1: Van is mina Bigilanti. En ook die landtijden voor Zuidoost naar midden landtijden naar Stopera.
0: Ja.
1: that natara tara san ekombei. En ik ben gewoon naar UNESCO.
0: Dat me bedoelt, want een procedure dit ook voor Assane komt tot stand. Daar gaat het om. Ja.
1: Dus, hoe zal ik ook aan het hangen nou? Ik wou ook bij mijn heer, wie kan mij naar hier, mevrouw Foster, het. Kan dat dan ook bij paai man, het. Of wens maak je of verlies. Of dan tent die man kies de money, want tegenwoordig. Na zou trouw betalen. Dan bak ik het toe drie weken dan voor zich. Dan maak je zijn bericht. Dat ik ook met zo'n money in serie. En we hebben voor 20% of 15% en de rest. En gewoon naar de man dat naar het systeem.
0: Ja.
1: En dat duurt een paar weken.
0: Ja.
1: Maar goed, we zullen maar afwachten.
0: Ja, maar Libisma, weet je, en dat is niet gebonden aan nazi, maar alle Libisma tegenover money, even een kiesje money, gaan ze de mo op de voor. En tangen nou, hoe neer en natuurlijk dat wat ik dit
1: is. Nee, maar de man een speciale regeling dan het limiet wat betreft uitbetaling.
0: Ja.
1: En ja, zo voor je TB-euro, gewoon als dat er breekt, voor je bekies money. En wie ben de weekloner?
0: Ja.
1: Maar je hebt er een man bij de dagloon, of er een man bij de kwam, waar je kar in wat jap. Met meneer Raymond, mijn bouw als kotu.
0: Ja.
1: Je hebt mij dat hier als kotu, die zei, zou je doen je bij materiaal of mij?
0: Oké.
1: Nee, je bereken je mij om in mijn pai, wel of niet. Nou, zo je. Ja, dank je wel ook. Maar goed, we zullen afwachten wat met Kwaku gebeurt.
0: Ja.
1: Wat interessant is.
0: Oh,
1: ja, ik heb een boek uit Suriname. Heel interessant.
0: Ja.
1: Van de eerst gekozen president in Suriname. Na de dictatuur. Ramsi Wakshankar. Een technocraat als minister. Manager en president in Suriname.
0: Ja.
1: Heel interessant, wetenschappelijk onderzocht. En geschreven door meneer Eric Jagdo. Ik denk dat hij docent of hij kardemand op een universiteit. Hij koos in de universiteit in mijn karing. Dat is een belediging, maar een Surinaamse universiteit. Maar hij, mijn dochter voor meneer Venetian bij de.
0: De kaarten. Voorzitter, oké.
1: De poer en dat penode, want er is
0: maar. Ja, maar dat heb je bij elke wisseling van de wacht.
1: Ja, maar en dat is het probleem in Suriname. Elke regering stuurt iedereen naar huis om de 5 of 2 of 3 jaar hoe lang een regering is doen.
0: Ja.
1: En daardoor kost het te staan, want het is een amangwe of een vrouw. In Payama, wachtgeld. Daarom maak je Jaso een play dan niet play.
0: Nee.
1: Jaso heeft hier dit naar de overheid. Als zo de regering komt, je hebt een ambtelijke regel, dan ga je eet, pijumorisch naar de regels. Oké, je hebt verschillende stadia, hoge ambtenaren, dan ga op staatsniveau, ambtenaar, secretaris-generaal. Meneer Adikwe Vanning. Meneer Schoofbende, secretaris-generaal. Plus voorzitter voor BVD en zo.
0: Jij nu.
1: En meneer Rutte, de Wantron en NAVO-secretaris.
0: Ja.
1: En meneer Rutte, Godwingen, Takere. Isabel Rocco, Jona. 50 jaar die na konden, dus voor nog last mee kans voor een secretaris-generaal van de Rutte Bingen, wat er om minister-president. Dus je ziet, ja, ook ja, zo meneer, daarvoor.
0: Ja, lobbytrang.
1: Vriendendiensten, dat
0: ja
1: toe.
0: Ja, dat is hier, alles wat niveau had dit ook, maar.
1: Aan ons,
0: nee.
1: Dan konden we op motor India, Pakistan.
0: Ja.
1: Afrika, Nee,
0: FIFA se revitou. E aí, na FIFA tudo.
1: É, mas FIFA maneira de fazer.
0: Infantino.
1: Infantino. En de Teriba.
0: Né.
1: A falou para a Terecasa, nem ma. Vei falar um tu com o referente aqui. Am grati des. Emberi Marto Foteng. Ma porque sem o ori.
0: Yeah.
1: Infantino. Asa go kisara sara da pena na Infantino na wa Italian mi bri moksi
0: anelugu Italian
1: na wa Italian moksi Libanese full Libanone so
0: so
1: na sa pa khobora ma gut en de Teriba.
0: Maar het
1: belangrijkste nieuws wat ik tot nu zie is uit Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Los van weer wijlen nu. Meneer Borger heeft het mooi. Volgens mij was hij een van de laatste uit die film die nog leefde.
0: Ja, hey, hey.
1: Ja, volgens mij. Alleen ster die ben er niet.
0: Mijn groot naar Demora. Meneer Ferrol naar Demora.
1: Nee.
0: Borger naar de. En Rubia schreef naar Demora.
1: Nee. Rubia de Demora. Hij pisten, maar Abetawan pisten naar Sanda. Brabant.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Daar hebben ze schrift, boeken, daar hebben ze een brief gegeven.
0: Ja.
1: Dat ik ben de naam Suriname, hoe ze boeken hebben. Dat ik kon tegen den boeken hebben.
0: Kijk eens aan.
1: Nee, dat gaat niet. Mijn okofu, drie boeken. Motoja Amsterdam, if you want me kuser and then posting of user mucharico.
0: Kijk.
1: Maar dan bakalati abe. Abe Guasana.
0: Abe Guasana, ja. Abe Guasana.
1: Dan aan de babi, maar. Bas Benjamin Pensioen. Naar aanleiding voor een film.
0: Ja.
1: Bas ben de president, Bas Ventaki. Robert Magli Benzo. Nou, heb ik eens een soort staatspensioen of zo.
0: Kijk eens aan.
1: Dus, maar ze hebben mooi zei toe, hè.
0: Nee.
1: Heb ik wel lomang naar een vrouw.
0: Nee.
1: En ik word ten onder ook naar een mathematicani.
0: Ja.
1: Eerst heb ik het erop in Brun. En dan playfair naar Brunings. Ben je zo aan het robben?
0: Ja.
1: Woordvoerder ook voor president
0: Weidenbos, ja.
1: Want na hem ben ik bekend dat in overleg met de structuren of weet ik veel, de twee bruggen naar Weidenbos genoemd zullen worden.
0: Zo.
1: Weidenbosbrug 1 en Weidenbosbrug 2.
0: Zo, hé.
1: Is dat nog Weidenbos erop doen?
0: Nee.
1: Nou, een commissie.
0: Commissie.
1: Hm. En een commissiewoordvoerder ben de meneer Borger Breveld.
0: Kijk, nou, we zijn benieuwd.
1: Nou, ik vind dat hij, kijk, ja, je moet een verschil maken met staatsbegrafenis. Maar ik kan staatseer, want dan maar nog ben aan staatsfunctie. Dus met staats...
0: Staatseer.
1: Eer kan hij begraven worden, tenzij... Hij in Suriname of hier, ik weet het niet. Als hij hier zou het niet kunnen.
0: Idee.
1: Maar in Suriname wel. Maar met een pedo beren, want begrijp ik dat hij hier overleden is?
0: Hij is hier overleden, ja. Ja.
1: Oké, dus dan in bijzijn van kleinkinderen, kinderen en familie.
0: Nice.
1: Dat is een mooie manier om je laatste adem te blazen.
0: Zo. Nou.
1: Alleen, wie is er nog... De ene, die professor is er nog, hè? En die dominee. Er zijn nog twee broers, hoor.
0: Karel, of zo?
1: Karel is die dominee.
0: De dominee, ja.
1: Johan heet hij toch?
0: En die ene is in de politiek, toch? Hij is politicoloog.
1: Ja, hij is niet in de politiek. Hij is politicoloog.
0: Politicoloog.
1: Hij schrijft ook in, als commentator. Ik lees las een bericht van hem. Dat hij in die kwestie van meneer Samson. Dat meneer Samson vindt dat Juan Verón kan, de president. Daar heeft hij ook een mening gegeven in een artikel op. Van man niet man.
0: Oké. Maar ik ga nu naar de andere beller.
1: Oké.
0: Jawel.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, ja.
1: Ik heb al 3 keer gebeld.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond. Verder.
1: Hoi.
0: Doei. Dag. Dag. Dat was de heer Jan Ram Kisoen. En we gaan naar de volgende beller. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar. Ik heet u van harte welkom. Hallo. Oh, we horen het al. Die heeft neergelegd. Ik hoor het net al, ja. Nou, geen getreur. Dan gaan we even naar een pokoe. En dat hoort er ook bij. Hallo, Amtje, een pokoe. Dan een pokoe voor... Kater Karmaranga, Kenny B.

En dat was Brada Katerkarma en Kenny B. Foudea. Mooi pokoe, man. Mooi pokoe. En me shitak toe min tiki. En praten nu. Huna euro, 6 euro. En baka na ten voor 6 euro. Dat was je si nyunzu. En een barboskop. En baka den barboskopu. Dan midena ubaka. Utang Archie en mijn looptak weer tampo JC Archie naar jouw zender, naar mijn familie zender. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten COM-netwerk, dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Hier is Malt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

my love. Archimang, lobby Archimana also, Faude Fautang, mi jabaka, minana masara dalfur, and mi breitak wepo Jesse Archibaka, inna programma dis fumi, dire kari, mart gevarieerd, and lek van betaka fisi dan, mos danga unu, mos donja in a studio, tangwa yuru fu ajuru, and dan, goluku fao, chamoro, prisirikong, in yuforoisi, u kan draai poko, u kan tak aan ons reven, u kan tak voor stentori ook toe. Vieri, niks no fout. Sensi vieri tak in wan karkon, ja karkon na studio. Vieri, dan we tak aan ons reven, u kan lafang aan ons reven. Dat na gezelligheid. Vieri, aan alla juru, ons man een feestje moest, nap tap onweer. Ons man apprecieri in alibi, sa u abja in agrotapu, peweli bang aan ons reven. Na sa san de u ba atrafas ano de en mi be si wan tori san be vergiti pratanga unu en atorat ego ufra a kwek di lasi en de sitaki tanga no a bijna 500 kilogram kwek di las na bureau fu kers vleit tanga no a ondrosuku fator dati no cha not ka kring amang a edeman fu ministeri fu justitie anga veiligheid masra harish monorat e verter a assemblee archibong ina assemblee a mai verter de mai na assemblee taka ondrosuku di se wakate no ete en de mai de maïsuku na la sei de maïsuku fu ala sot fasi de maïsuku fu chara tor diska kring en je begrijpt dat wan lo man in a assemblee dene agri nanga den tori sa masra monorat e chaka fesi en nomo de wani fu sabi tru tru sa nanga kwek di lasi en je begrijpt dat todis na assemblee de maï aksi a minister fukanga nyusu fukanga tori di musmang chari go di muscha fade karen a muscha wan letikon ina quick di lasi fu moralek fifi ondro kilogram mazra monorat fentaki teno de mai wakti a ondersuk an sabo men yuru ama omentenga ma apfano du moro matangano amai wakti a ondersuku ma mane tak su mai ondersuk so team ning if no one special to team if no one fare karen response team if no one team di de mankar kon ye begrep ma ama venta tenanga no de man de basic nanga data ondersuk na la so see en atanda te tek ting no isap if itanga me de man di bab dins na itendi a quick lassi if you put the man he put the man on undrosuku dan amus man

Look, mas rapar me sal frente ak yon efude tru-tru ritik nan ou seref ye, so bon efude erlek nan ou seref bezig. Ama par me sal feni taki ama e war skou, tak anom deso, taki a pipel nechis nofo enfo inator disi. Spesrutu di ego di ator dis ego fu un quick di lasta pon scout bureau da a people abal reti fu sabi fa de tore waka fa under suke fin presi suma aba quick suma teka quick dat mesra masra par mesar taki ya yeah. Aman feni taki masra par mesar feni tak teite kwan tutori in beslag dan a verantwoordu fu den tori di tek in beslag en fadro en fado ondro na korop chef en a onderzoeku di mus vind presi ondro neng fu na a fiskari kantoro sobun openbaar ministeri a somasra anami taki a somasra rabent parmeser taki. En amafen ook de tak tes koutu duang tori dine kan kwet-kweti. Dan de mamusman kiesi strafu zowel straflechtelijk als tuchrechtelijk. Dat bede sa masra rabinder. Pamanen. Aman parmesar betaki fu ensi overal las di. A las fu na kwek. Na bureau voor Gersvleet. Dus we zien Archimana Oso. Atori zijn voor mij bezig. Dus zodra je me hier aan Shani. Dan me praten naar Uno. Iviri. Mina kan tangtiri. Dus me praten naar Udi da Oso. Tata Radio Mart. Iviri. Anego om na mitak. Mama moest gua strafu of sang. Natuurlijk. Adena in Aurokotu. Maar ik goed erom dat hij vast voor ik kon lassie. Daarover ik goed. Suma je opdracht. Suma teka check kwek tjagwe. En zei hem ik de man die bedauwer go. Zei hem ik de man dat hij op de mofo. In ferie. Want naar school toe. Je bent beëdigd ambtenaar. Je hebt een eed afgelegd. In ferie. En alles aan die je moest maar takken. Moet dit op een basis voor naar waarheid. Naar eer en geweten. Meka people ap bribi baka tap lanti. Iviri. No sedang. Ja. Wat zal het worden? Ik vul het niet in. Jum die daar ook zo. Jum mag vullen in. Mina kan vullen in. Want me ap een bepaalde verantwoord toe. Ja tapa na radio maar. Dus. Maar zo is het ak mine. Lusu nu. Zodra je me vindt een toer baka over a kwek tori di si. En an a kwek wang. Ook toe den visi tori in Sera Makaliba. Nang a tra tori. Ook kan rekenen op dat ik mocha nyong shu junu. En me ap mi ma in senan sa kan jim fin tori. Alleen, de torat mina kan pushkon soma na radio. I firi, want ja, de man vindt dat je mag je bronnen niet prijsgeven. Te voek bij je chilante, hij klopt na mi doro drapa bemre, I firi. Maar goed. Me sa tang tak den toris na nga unu. Ogo am chin poku nou. En wolle gusot poko wapot no wapot mo apchi prisir poko fu pare kade marati so lesi ina ma onto de ning wan bari to ya ma buru ya de next no fault we gaan luisteren naar mijn muziekje luisteren en poko sama pot no jena wan. Nou, een poko zijn er nu, een poko en draai schuiten, ja, sowieso. En Israël loopt een poko, en jullie daar ook zo, jullie loopt een poko toe. En als we een kraka om eeuw zijn naar man, en van zijn naam bent, op een poko zijn tjaka visi, if jullie, dan alanceer een poko. Dan moest u kraka dan ook toe. Waarom kraka is maar tenis mannen daar liep morgen? Guyver Life Band, Nanga in Amsterdam, medley, P-carrière ook toe. Pamane maga Frans Abori Wamambe Belkona studio tak if abeyere tak Frans Abori dede dat mina sabi
Judy da osefieren, e fisabator moro bun da afikar kong.

0: The guy for the live band was dat, met zijn nummer Amsterdam, met Lee. Ik heb een verzoekje binnengekregen van mevrouw Dorothy. Die heeft naar de studio gebeld.
1: Sorry.
0: En zij vroeg zich af, als wij ooit nog eens muziek afdraaien van Orchestra Tropicale en van de formatie Washboard. En ja, ik heb het toen verzekerd dat wij zullen dat niet vergeten. We moeten ook bekennen dat de Pograt Una Drei Langa. Una Drei en Pograt Langa. Maar daarom ook breed in naar Julek Archisma naar Osso. Lek van mevrouw Dorothy. Welkom. Atei Mitaka Langa naar Jeren en Pogu Washboard naar Orchestra Tropical. En dan natuurlijk, even van Sande zou kan doen, dat wij doen. Ik heb het een poek draaien, maar dat is nog een uitzending. Maar dat is typisch mevrouw Dorothy. Maar goed. Natuurlijk, even van Sande zou kan doen, dat wij doen. Ik heb het een poek draaien, maar dat is nog een uitzending.

Sina Wegoron, uitgebracht in 1978 en verzorgd door Orchestra Tropical. Goeie oude tijd, op speciaal verzoek van mevrouw Dorothee. En we gaan nog even, mevrouw Dorothee, we kunnen opzien. Dus we doro even in haar trant voor Tropical. Nou, Tjawan Trawan komt ook toe. En Abigi man vraagt je maar bij memory metak. Het is een pokoe draaipokoe dat Tjakonji you in you voor Orchestra Tropical naar Botona Captain.

boto na abi captain that been un poco di na band di car orchestra tropical be chaco in euphoroji and me hope taki bello ben futte ya me si me praxier taki solisi te den captain ser na mbaga ya o men sot bon ya awara bon mope bon manya bon car con odi dati ma ong tu ya buang bon di de car morisi bon ifari era morisi bon altijd me ben praxer taki on sana bon dati on short frok tu morisi bon o morisi bon o ai chaco ai chac ai cha en ma mi chef nooit mine cha a bon dati o morisi bon ifiri ma ya bisma sai koten Ishito, mon frère taki mbo kota morisi bon, ifiri. Mais nooit mina cha bon era, en one day graag mi wan cha bon dati, en efa bon aprok tu. Mais eenmaal we tako voor morisi bon, da oga archi wan band, oga archi wan band say singa poko dat, en a band dat na fada karen, Riel Sernang, ay singi, Morisi Bong.

Informasie real senang masyarakat nang yang pogo Morisi Bong mi acha pogo mar tru toku minamam kong sabi short bong nang Morisi Bong yudi da oso mi de sigur tak wans mamus de darape archina foroisi ini en desmarati musap sana wa Morisi Bong short forok tai chakong pegro pekan sheng dus na pai gro natuurlijk hier maar tangan nog mine chi spiki etap de aksidati man berike me drea poku dan if me drea poku dan mikan kon ki siviere sana bondati wa Morisi Bong kan den wan palem wa Morisi palem mine kan tegi yudi da oso sabi ibije moromi dus dan maar even nog eens mijn epici. Dat was wel poko baka. Je begrijpt me dat misschien ze me mocht ze even koeien die zo lees. In vieri. En dan moet er een poko voor. En wat Dorotina. Kan het Dorotina sabi. En Dorotina nou een poko zang. Zo'n machine aan poko dat. Dat na. Johan Essenboom. Errol Burger. Nanga en Fernmasters. Dorotina. Dorotina.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof heeft de partij uitgesloten omdat die zich volgens een andere partij niet houdt aan de kieswet. Jabloko is de enige officieel geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie van Oekraïne en gaat in beroep tegen de uitspraak. Jabloko zit al sinds 2003 niet meer in het Russische parlement. Het Kremlin treedt al langer hard op tegen kandidaten van die partij. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 77 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

lieve luisteraars, welkom. Inderdaad, u bent welkom, ja. Dit is Mart, het programma Marticipatie heeft overgenomen van Tori Echatori. Norman is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. En na mij krijgt u de heer Raymond Dalvoer, die neemt over van 5 tot 7. Soms gaat hij door tot 8 uur van Jurude. Maar dan weet u dat. Voorlopig gaan we het samen doen. U bent op de hoogte van de laatste stand van zaken. U heeft nieuws, informatie, het een en ander meegemaakt. En u wilt van gedachten wisselen over allerlei zaken. Dat kan hier bij Mart. Norman is hier speciaal gekomen om met u bezig te zijn. Dus if you know that, dan moet je dit toe. We houden het op. Dus we gaan het samen doen straks. Tot zo.

0: Oké.
1: Goed, luisteraars, ik ga ervan uit, u hoort die deur vallen. Maar dat komt door de andere programmamakers die in en uit lopen. Maar ze zijn buiten lekker aan het chillen, napraten over wat ze allemaal hebben gezegd en gedaan. Misschien ook meegekregen. Luisteraars, ik heb ook een denkje over groei. Hè? Wanneer je groeit, je groeit, dan is het ook onderhouden. Inderdaad, heeft je bij een biggie of zo. Je denkt, ik graf je onderhouding. Je hebt een gebouw. Een biggie gebouw. Dan, wat komt erbij kijken naar onderhoud? En hier hebben we een kleine. Op je ozo, ja? Ja?
2: Ik ga weg.
1: Oké, bedankt hoor. Ja, dat is goed.
2: Ik wil erover over een paar dingen praten.
1: Oké. Okay.
2: Is dat goed?
1: Dat komt goed.
2: Oh, je bent mooi.
1: You too. Hi, dag.
2: Mooie man, hè?
1: Ja, leuk hoor.
2: Hij is in teken.
1: Is dat zo?
2: Hij is in teken.
1: Nou, jullie maken me verlegen, luisteraars. Hanna gaat weg en mevrouw D ook. En nou, ze vinden me leuk, aardig. Goed zo. Liever dat. Nadat de bestoorde naar mij. Vonden me irritant. Van lastig. Huh? Dat niet. Ik ben een ander type, ja. En, goed. Ja, ik moet ze even aangeven dat ze die deur dicht moeten doen. Toen ze weer een heer kabaal op de achtergrond. En dit is live radio, luisteraars, dus je kunt ze niet kwalijk nemen. Ze zijn geen kindertjes. Die de man staat stil, ze hebben zelf kindertjes blijven soms stil. Maar in die zie. Ze zijn de in een tapajari, ja. Nou, nou, ze blijven niet stil, hoor. Blijven praten en daarom, Mart kiet ze uit, hè. We kunnen ze uitkiezen. Hoe sap vinden ze maar de luisteraars aan loop taki. Taki sma. Hoe lang het een jaar, Mart? Hoe abding? En volgens mij dan mij hebben een aanzuigende werking. Zodanig of ik weet ze te vissen. En dan met Jareko. Allemaal, stuk voor stuk. Praters houden van praten ook. En soms hebben ze het over allerlei, ja, onbelangrijke zaken. Maar zo lees je je retorie toe waarvan je zegt van, oh, zo had ik er niet over gedacht. Zo min een beetje. Luisteraars, een andere zaak is dat ik overal kijk waar ik programmamakers kan interesseren. Die iets kunnen betekenen voor de radio. Hier een spotje nono waar we op zoek gaan naar vooral jongeren hoor. Omdat de media hub is modern. En misschien dat ik binnen maart ding heren voor uno op leeftijd. Hè. Die durven het niet aan. De Frede Ptjun zo komt dat en zo. Ze zijn niet enthousiast. Dus het gevaar is dat je hebt een nieuw apparatuur, je hebt nieuwe apparatuur tot je beschikking. En of UNO, hè, dus dat moet ook worden gezegd. Met de herhaling, is niet van ons, maar in bruikleen. Maar ja, als ze geen gebruik van willen maken, dan trouwen we ontdwing. Dus daarom ben ik aan het vissen. Ik heb laatst een bericht gehad van een school, of tenminste een organisatie, omdat wij een officiële stagebegeleidingsplekken zijn erkenning hebben we, die erkenning, dat we mensen mogen begeleiden. Dus, dit heb je me van dan ook. En dat je hier een soort sma in een uitzending bij Mart, andere Nederlanders, ik vind het ook een trouwen aan een Turco accent schrijven, de Wansawani, Marokkaan, Afrikaan, allerlei studenten die het wel willen of kunnen doen, die gaan we benaderen. Vooral het Tapamart internet. En waar nodig, if we zien dat dit op talent verbreken door Kona Uno, dan weet we pot denk komen. In ieder geval, een media hub moet meer gebruikt worden. En tot nu toe loopt het nog niet zo als gewenst. En zo gaat het ook met nieuwe dingen hoor. Het heeft een opstartperiode nodig. Johan en zo, Maar zo lees dat dingen, dat nee, dat ding, dat ding, dat enthousiasme, dat ding. Zo. Dus ik kijk rond met Lukulon toe. En af en toe ben je dan in gesprek met mensen die wel willen afgelopen. Daarom was Hanna hier eigenlijk hoor. Voor confronteren, dat kan hier de jongeren. Zijn dit op donderdag nou. Die uren waren onder haar beheer. In dat programma aandeelhouderschap, wat ze deed op de donderdag. Stop. Maar uiteindelijk hebben we nu jongeren die daar aardig een programma neer hebben gezet afgelopen donderdag. Dus die is donderdag in de Bakka tussen 7 en 8. Sterker nog, ze hebben gevraagd of het niet langer kan. Dus zo, Luku. Maar het was interessant. Jongere generatie zang Ebijin 4-4 passie. Maar voor mij was het ook even leuk en dankzij internet ben ik in contact gekomen met een Amerikaanse gepensioneerde radiopersoonlijkheid. Je moet de naam onthouden. Paul Porter, zo heet hij. 40 jaar radioervaring. Heeft gewerkt, ook voor de televisie, maar grote organisaties. En ze waren aan de praat. En als kreeg hij, voor ze samart het doel naar een achtergrond voor UNO zou je bereiken. Lees het op een site, het is Engels, Nederlands. Maar je weet het, tegenwoordig kan je translaten. Dus als je abreed het gaat hier aan mij. Ik kan doen naar kennis en ervaring voor mij. Voor die over, ja. En het is iemand die, zoals je van grond op hoede, die ik heb bewonderd op een manier die van presenteer programma's. Meer muziekprogramma's, dat moet ik ook toegeven hoor. Het waren geen informatieve programma's, maar meer muziek. En zijn muziek was ook de mijne, Kotak en zo. Hij had een goede smaak, goede keus. En takkie, afgelopen weekend. En hij is bereid om een programma te doen voor Mart. Desnoods maandelijk, zei hij. En het programma gaat heten The Quiet Storm. The Quiet Storm is een formule dat al jaren in Amerika bekend is. Vele radiostations hebben dat in hun programmering. Waar ze rustige muziek afdraaien op een bepaalde tijdstip. En het sloeg aan bijna alle de radiostations, vooral in Blakawang, bij Abby, Quiet Storm, mooie ballads, mooie tori. Dus die Paul Porter, die zijn beide ouders zijn geboren in Trinidad, maar hij is geboren in Amerika. En volgens mij heeft hij het al gepost op zijn social media. Dat ik hoor Mart in de gaten. Of dan deed hij voor Jeremy. Met de Quiet Storm. Vroeger hadden we ook een andere Amerikaanse meneer. Maar die is helaas overleden. Matthew Williams op de zondag. Die woonde in Texas, Dallas. Maar hij bleef hier in Amsterdam. Of ergens in het land. En dan deed hij ook een programma, Quiet Storm, met mooie soul, R&B, ballads. Jammer, Matthew Nademoro, maar bedraai mooi pokoe. Deze is volgens mij een niveau hoger qua ervaring en bekendheid. En is, even zeggen, is gepensioneerd. Hij doet het niet meer voor de money, maar gewoon voor de liefde voor dat vak. Dat is waarom niet. Hoor je, Tade Sofara. Maar we gaan het promoten ook. Omdat vooral het internetgedeelte voor UNO. Gaan we gebruiken zo maar een app internet. Nog maar ARCA programma. Oluku voor greeting op. Daarbij natuurlijk gaan we onze vleugels overslaan. Want er nou ARCI. Heer Holland ook ARCI. Vind de lukboen de koppen. De Bayengwe. Poer en Amart. Chago Potamantra. Organisaties van een paar bijgemoni, want hij is een zware kaliber. Dus ik ben blij dat ontmoeting die zie op internet met eigen tak Nono in Holland hebben we een Kwaku festival mooi moment voor hem om te komen kijken hoe Amsterdam eruit ziet. Hij heeft mensen hier in Nederland wonen. Als hij gewoon toe, dan is maar tegen dat, oh, tegen meneer Norman, ja, als hij uit Suriname komt, dan spreek je de taal taki-taki. Ik dacht, nee. Als hij nog taki-taki, ik dacht, taki-taki is een nickname. Maar het is Surinamese. Hij dacht, oh, dat is maar tegen mij. Ik dacht, mijn tegen, dat je een taal voor je naar taki-taki. Zo is hij bakka. Nederlanders, die blijven bij hun standpunt. Taki-taki, mijn tegen wel. Taki-taki is talk-talk. Letterlijk vertaald aan lafu. Ik dacht, ja, the Dutch people cannot understand what we say, but they listen to. And sometimes when we speak, we say, I taki no. Takai, ik kan taki. Tak taki. Taki no. That in Hollanders, they keep that in mind. That's why they call our language taki taki, but it's not true. We have a nice language, Surinamese. Very nice. It is, atakau luku. If I can come a weekend, this is about laatste kwaku kon teka sfeer. Dat hoort u nog. Dat was even een sideline. Dat heeft me bezig gehouden, even een beetje. Er zijn wat lommateriaal, gimme of Arki. Sabe doe voor zie wat hij allemaal heeft gedaan. Misschien moet ik u een fragment laten horen. Dan heeft u een beeld van wie hij is. U kunt hem ook googlen hoor, als u wilt. Paul Porter. Je hebt verschillende. Ja, een gospelzanger. Karen, ook de Paul Porter. Maar deze is die Paul Porter van de radio. Radio personality. Vrij bekend. Vrij bekend in Amerika. Ko Arking. Even tussendoor, dan heeft u een beeld. Sao Mituja. Op het internet. Tijdens de stille momenten. Laat niet die. Moest die man in.
0: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
1: Yeah, zwaar kaliber. Die zie je Arkiera, vooral met muziek op de achtergrond. De Pokusau lobby. Dus dit wordt een club. Ik vind dat ook wel meneer die zei op een fanclub, ja. Vooral de, ja, komt daar geen, de gezellige dames. Die zullen verwend worden met mooie praatjes, gedichten misschien tussendoor. Ik weet het niet wat hij van plan is, maar Quiet Storm is meer muziek. En ook. Ozin Kong. prima. Dus dan weet u dat. Het is een meneer die ik al vanaf 1984 heb gevolgd. Hè. Hij beïnvloedt me toe. Hè, want soms is Mathé Arkiden Voerder. Hij beïnvloedt die. De manier van taki, de manier van muziek afdraaien. Muzieksoort. Stijl. En een ewang, maar meer lange ding. Bewonderaars zijn. Volg, mi volg ding, oh, hele tijd. En daar is je nou van internet. Een groot tapoe kop ching. En dan. dan heb je toegang. Actie heeft me op Facebook. Ik dacht, nee, je nou op Facebook. Ik dacht, nou, misschien ons aan vier wel op Facebook, ja, zeker. Want maar met ons aan geen, ik dacht, dan had dat die. Maar ik zelf heb geen Facebook. Maar dat kan die look. Ik ben toch, dat kan ik doen voorzand op internet. Ik denk nou, Facebook is van Elon Musk. En I don't trust it.
3: Facebook gebeuren nou. En?

0: SDC pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
1: Dat was de link. En daar is de stem van. Leuk. Dit heb ik vanochtend uitgezonden, inderdaad, voor Biggie McDing. Luisteraars, waarom op. Maar we gaan ook, we hebben mooie muziekprogramma's nu hier bij Maarten. Het zal u opgevallen zijn. Poco, het draait voor. Sommige mensen die slapen niet in het. We hebben een Henk. We hebben een. Er is nog één op de zondag. Minimaal contact in één eventjes. Geen Roberto. De Lai. En dan heb je ook Dalfour. Die draait ook mooie ballads. Wat zeg je van Coupé? Het is zo'n demand in Satranetti. Bijgestaan door. Nog een collega heeft die binnengebracht. De Soul en Poco. R&B en nog een paar andere. Die ene meneer heet Benito, ja. Benito is op de zondag. Die draaien genoeg. Mooi Poco. Tenetti. Dus wel Luku. Zoals zei Martego. Dat we veel meer ook ontspanning aanbrengen. We praten veel en dat is waar. Eentje is hier in de studio, die kan ook aardig op de zaterdag haar mondje roeren. Praten, takkie, hè? We zijn geboren om te praten. Maar goed, wie nou tak doen ze eraan? Want je is raap, we heren niet. Maar afgelopen zaterdag was ze er volgens mij ook een prater. Dus Mart heeft ze, we hebben ze. Maar dan zeggen sommige mensen ook van ja, maar jullie moeten ook. Muziek draaien, want ik mis die salsa, merengue, soca, biggie poco, soul. En dan dacht ik, no, daar moet u niet, daar moet u voor waken. Soul hebben we genoeg, ballads zat. Maar het is een informatief zijn we bezig. We zijn een community radio. En die meneer waar ik het over heb, die Paul Porter, die is blij, want in Amerika zijn de radiostations zeer commercieel geworden. Solisi, Dinaman draaien van Pocus Revi. Want het moet betaald worden. Er was een gevecht aangegaan met de platenmaatschappijen, maar ook de radiostations, de DJ's. Zei Tigmoni onder de Tafra. Hij is niet zodanig geliefd bij velen. Vanwege haar streving. Hij heeft een boek geschreven ook, Blackout, zoiets. En hij is een beetje aan het protesteren tegen de stijl van nu. Mevrouw Claire, hoe gaat het met u? Wilt u even zitten en mij vertellen waarmee u bezig bent? U zegt tegen mij van, hé, ik heb wat spullen hier gekregen. Ik kom ze straks halen. Maar misschien is het tijd voor Mart Boonkop Serie. Dat heb je me gezegd. En ik zei, waarom niet? Weer mooi. We kunnen wat doen. Mooie bril heb je trouwens op. Heb je niet zo eentje voor me?
2: Oh ja hoor, ik heb zo eentje voor u. Goedemiddag luisteraars. Ik heb zo eentje voor u, meneer Norm. Hoe gaat het met u?
1: Goed hoor. Goed. Met jou beter. Je brengt man.
2: Met brengt ja. Mooi zo. Alles aan Sunday go to ons brengt
1: zo.
2: Ja. Nee, maar, ik krijg steeds spullen van mensen, kleding, et cetera, om weg te geven. Dus ik dacht, misschien is het wel handig om dit weg te geven. Mensen mogen dan een eigen bijdrage leveren, kleine bijdrage leveren. Hmm. En het zijn best een goede spullen, ook nog merkspullen.
1: Zo.
2: Maar ja, sommige mensen zijn nu hun kasten aan het opruimen.
1: Hmm.
2: Ik denk dat door die programma's, op mijn programma op zaterdag, zeggen je moet je huis opruimen, doe dingen weg. Ja. En er komen steeds weer tassen. Maar ik heb zelf tassen die ik aan het opruimen ben. Waarom niet? Het zijn goede spullen. Het zijn echt goede spullen. Ze zien er verdomd goed uit. Er zitten veel merkkleding tussen. Goed onderhouden. Misschien zijn er mensen die het minder hebben en jongeren thuis hebben die van merk houden of die het niet kunnen permitteren. Vooral mensen die ook groot zijn. Ik heb ook best wel spullen voor mensen die een maatje meer hebben. Voor mannen vooral. Want dat is schaars. Er is genoeg. Ik zou zeggen, kom een kijkje nemen.
1: Mooi hoor. Maar wanneer moet dat gaan?

0: gebeuren.
1: Het hangt van u af.
0: Van mij?
1: Ja, u moet het zeggen.
0: Wat mij betreft morgen, overmorgen, zaterdag, zondag. Maar je moet het toch voorbereiden en bekendmaken.
1: Ja, ik denk dat we moeten voorbereiden. Dus dat we in de loop van de volgende weken mee kunnen starten.
0: Oké.
1: En even kijken als we het een keer in de ochtend doen en dan een andere dag in de middag. Even plannen hoe of wat. En dan kunnen mensen komen snuffelen. Kijken van wat mis ik. In plaats dat we steeds dingen kopen in het kader van duurzaamheid.
0: Ja.
1: Dat geld die je zou gebruiken om bijvoorbeeld diezelfde spullen te gaan kopen. Kunt u aan de kant zetten bijvoorbeeld en sparen voor een vakantie.
0: Zo.
1: Of iets leuks te doen met die kinderen. In plaats van dat geld uit te geven. Het is niet erg om second hand te dragen. Want als je naar de H&M gaat. En dat soort winkels. Dan zie je ook vaak dat het recycled spullen zijn. Er staat duidelijk op gerecycled. Maar die prijs is niet gerecycled. Dus dat betekent dat stoffen die worden gerecycled. En er wordt iets nieuws van gemaakt. Dat koopt men wel gewoon. Zonder te kijken. Van, ja, ik heb die winkel ook al mooi. Iedereen loopt ermee. Maar waarom zou je dan niet gewoon kopen? Zelfs stomen, aankleden. Je hebt iets moois.
0: Ja.
1: Dat geld kan je lekker aan elkaar. We moeten ook leren om te gaan sparen.
0: Ja, sparen. Ook voor kwakoe, ja. Die mensen die het niet kunnen betalen. Ook leren om te sparen voor kwakoe.
1: Ja, ja.
0: Nee, dat je vanaf nu met begin sparen. Kwakoe kon dan misschien dat budget die zie. Naar die kwakoe.
1: Ja, of iets anders.
0: Maar je kan ook sparen voor maart. Hè? Dus ik kan ook voor maart voor eigen parochie gaan prediken. Dat sparen voor maart. Maar ik zeg in dit geval, de mensen die het niet kunnen, nou, begin te sparen, zodat Tajuru door kan go uit. Want wanneer we op vakantie gaan, of een vier of zo gaan organiseren, sparen we.
1: Klopt, inderdaad. Maar er zijn ook mensen die helemaal niet
0: kunnen sparen.
1: Of ook niet eens dat geld hebben om een verjaardag te vieren.
0: True.
1: En als je een second hand koopt, er zijn genoeg mensen die gewoon een goed betaalde baan hebben.
0: Ja.
1: En nog steeds in de second hand stores gaan om dingen bij elkaar te sprokkelen en een mooie outfit. En het enige als we tegen die mensen zeggen, als we ze zien, oh wat zie je, wat een leuke tas. Dan ga je dat niet zeggen dat het second hand is. Maar heel veel van die dingen zijn second hand. En geloof me, in elke boutique heb je second hand spullen. Want die mensen dragen die kleren ook om jou te laten zien hoe mooi het is. Is ook als second hand als ik het langer dan 2 uur heb aangetrokken.
0: Ja.
1: En als je het meeneemt en je mag het ruilen binnen 14 dagen, is ook second hand. Want geloof me dat je het een paar uur hebt aangetrokken in dat huis. Om te kijken of het goed zit voordat je het terugbrengt. Dus denk er goed over na. Het is een middel om te gaan sparen. Een middel van duurzaamheid. Kijken hoe we verder kunnen. Hoe jij verder kan. Misschien wil je wel een nieuw interieur of wat dan op een gegeven moment. Kijk maar, je kan het inwisselen.
0: Gratis advies. Ja, dat is mooi hoor. Luisteraars, ik zie dat er wordt gebeld, maar ik heb de lijnen nog niet vrijgegeven omdat ik Claire in de studio heb. En ik wil haar even bevragen ook, hè, want ze loopt hier en daar en overal. Ze is iemand van de buurt, hè, kent Zuidoost goed. Maar natuurlijk is ze ook naar Kwakoe gegaan. En dan wil ik haar vragen, wat heeft ze daar gezien? Welke tent vindt ze leuk? Welke mensen heb je daar ontmoet? Bij Latspang geweest? Iguamindra Massa? Ben je ertussen gegaan? Want dat is een drukte van je welste daar. Meer is mij Lolodap en toe. Zanek Baras King. Alleen is dat even. Ja. Mijn heren. Mijn no China. Maar ik ga dit weekend gaan kijken. Wat heb je meegemaakt op Kwakutangano?
1: Nou, de sfeer is oké. Er zijn daar altijd wel wat mensen die proberen te verpesten. Maar ja, dat zal je altijd ertussen hebben. Ik zeg, waar drank is, gaat er veel kapot.
0: Zo.
1: Het zijn dingen die je niet kan verbieden. Misschien zouden ze het wel kunnen beperken naar bier en wijn. Dat maakt het dan een stuk makkelijker dan al die mixdrankjes die ze verkopen. Die stijgen vaak naar mensen hun bol. Ik was er op de Hunnistanse dag. Was geweldig. En daar heb ik wel iets meegemaakt wat ik wel fijn vond om te zien. Ik stond bij mijn vriendin, die komt uit Burkina Faso, die heeft daar een kledingshop. En ze zegt nou, in die Staanse dag, ja, die mensen die kijken nooit naar mijn spullen, dat soort dingen. Nou,
0: want zij verkoopt Afrikaanse spullen voornamelijk.
1: Ja, maar het was verrassend. Het was verrassend. Hun die staan, en dat vond ik zo mooi. En het is dat ik eigenlijk mensen in hokjes plaats.
0: Mm-mm.
1: Maar mensen plaatsen zichzelf in hokjes. Deze mensen die er waren, die kwamen gewoon om die kochten gewoon spullen, maar vertelden ook hoe ze reizen door Afrika. Ze zijn naar Ghana geweest, hoe leuk ze dat vonden. Ze hadden hun kleding aan en heel veel van die stukken waren ook van de Afrikanen, West-Afrikanen. Dat is zo prachtig om te zien. Hetzelfde voor mijn leukste dag. Ja. Ze zei, mijn leukste dag gaat niet werken. Mijn leukste, ja, die kijken me ons niet aan. Nee, het is echt een verandering, een switch. Mensen komen binnen. En dat vond ik alvast mooi om te zien. Dat we eigenlijk met elkaar connecten. Dat we elkaar zien en met elkaar in gesprek durven. Maar ook over onze cultuur. En er waren mooie gesprekken daar. Ik wil het bijna opnemen. Echt mooie gesprekken. Dat mensen niet alleen over kleding hadden, maar ook over dingen die ze meemaakten. En dat ze het fijn vonden dat wij daar stonden. Om met die kleding waar ze eigenlijk op zoek waren. Mensen uit dorpen die kwamen. Indonesische mensen uit dorpen die kwamen van, oh, maar dit neem ik mee. En mensen keken niet, wat ik mooi vond, niet naar de prijs. Het keken naar de waarde en de mooiheid van de spullen. Daarnaast heb ik ook een wandeling gemaakt door Kwaku. Nou, ik ben inderdaad naar Las Pang geweest.
0: Zo.
1: Goeie sfeer. Melody Travers, ja, geweldig. Ik ging zelf ook even los. Maar toen het te druk werd, sorry, heb ik me even teruggetrokken. Want ik merk ook dat ik niet altijd tegen die massa kan. Wat ook mooi was daar zo, dat verschillende culturen daar aan het dansen waren.
0: Ja.
1: Iedereen op zijn eigen manier. En ja, mensen omarmden elkaar. Ja. Dat vind ik mooi van Kwaku. En dat zal ik zeker missen als ze zeggen dat ze gaan stoppen. Wat ik eigenlijk niet denk. Maar ik denk dat ze misschien een nieuwe locatie moeten zoeken. Maar er was een soort van, ja, connectie.
0: Ja.
1: Een hele mooie connectie met elkaar. Elkaar zien, met elkaar in gesprek.
0: Verbindingen.
1: En dat was mooi om te zien. Mm-hmm. En men keek niet waar je vandaan kwam of wat dan ook. De mixgroepen die daar binnenkwamen in die tent. Ja, ik vroeg hen, waar kom jij vandaan? Nou, ik ben Nigeriaans. En mijn vriend is Surinaams. Prachtig. Molux. Ja, mijn man is Molux. En ik kom zelf uit Suriname, bij hun staans. Prachtig. En dan dacht ik, ah, dit is geweldig. Wat ik ook nog mooi vond, is dat al die mensen daar binnenkwamen en een Suriname shirt kochten. Okay. En het waren witte mensen uit diverse Afrikaanse landen. En ze kwamen een Suriname shirt kopen. Maar ook witte mensen die een shirt kochten, een voetbalshirt kochten uit diverse Afrikaanse landen. Prachtig.
0: Leuk dus. Moet blijven.
1: Ja, het moet blijven.
0: Die verstuiving, verschillende culturen dwars door elkaar.
1: Ja.
0: Dat maakt het helemaal. En veel jongeren die in die tent van Roba gaan, hoor ik hoor. Vooral
1: ze zijn op zoek naar hun roots.
0: Die dubbelbloedjes ook vooral.
1: Dubbelbloedjes, maar ook de, dat zeg ik, de Nigerianen. De, want ik kwam, ja man, Las Pang is vet.
0: Ja.
1: Waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Nigeria. Ik kom uit Ghana. Dus mensen vinden ons muziek ook nog heel erg leuk.
0: Zo.
1: En echt een top, de jongeren. De jongeren podium van de jongeren met hun jong talent.
0: Oh, jongeren eiland.
1: Super.
0: Op Kwaku, jongere eiland zelf.
1: Ja, jong talent, geweldig. Mm. En als je met ze in gesprek gaat, ze zeggen, ja, mijn moeder zou ook fan zijn als mijn moeder hier was. Ik weet dat ouders niet altijd blij zijn met de keuze van hun kinderen. Maar het is wel mooi als ouder om je kind op zo'n podium te zien. En wie weet komt hij wel een keer in de Ziggo. Mm. Maar dit is een mooie start, het is een mooi begin. Ga jullie je kinderen supporten, weet je. Je kan altijd daarna je mening geven. Maar misschien op het moment dat je daar staat en luistert en meefeest, dat de mening van jou wel een keer door gaat dringen. Van, hé, pas het een beetje aan. Dit kan niet voor deze tijd. Let op wat je zingt. Want kinderen willen ook gehoord en gezien worden. Ze willen vooral gezien worden en omarmd worden.
0: True, helemaal mee eens. Dan ook Oranje, zei, heb je iets nieuws ontdekt daar op Kwaku waarvan je zegt van, dat moet je gaan proeven, meneer Norman. Dat naar de Sansa Ilobi. Heb je ergens gegeten of zeg je van, nee, ik eet niet op straat.
1: Nee, als je naar Kwaku gaat en je eet niet op straat, dan zeg ik, nou, dat is raar. Maar ja, oké, dat kan. Vooral als je dat van huis uit hebt geleerd. Niks mis mee hoor, het spart ook geld.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is een keuze.
0: Maar?
1: Wat voor nieuws heb ik gegeten? Niet echt. Ik ging wel dingen vergelijken. En ik hou van eten toch, meneer Norman. Daarom je vallen af.
0: Daarom je actie.
1: Ik ben begonnen met de barbecues.
0: Oké.
1: En ik heb een aantal getest. Ja,
0: een aantal getest.
1: Nou, ik heb een aantal getest. Voorin heb je een hele grote barbecue waar iedereen naartoe gaat. Die mensen werken verschrikkelijk snel. Ja, gewoon. Je hoeft niet te lang in de rij. Weet je, je moet misschien wel een beetje wachten, maar niet zo lang als bij bepaalde. Dat ik denk van, jeetje, moet die koe of die kip nog geslacht worden? Weet je, voorbereidingen, een beetje traagjes. Oké, kan ook aan de rij liggen. Maar je hebt barbecues die ergens achterin in het midden zitten, waar je eigenlijk, als je het vlees proeft, dat je een smaak hebt. Je merkt gewoon dat het niet die massa is. Deze is goed gekruid. En ja, daar heb je een paar in de achterkant. Dus mensen gaan niet alleen aan de voorkant en denken, het is makkelijk.
0: Waar is achterkant?
1: Maar de achterkant in het laatste steegje van de jongere podium.
0: Best wel
1: lekkere tentjes.
0: Ja.
1: Zuurgoed, geweldig. Heerlijke zuurgoed.
0: Ook aan de achterkant?
1: Ook aan de achterkant.
0: Okay.
1: Dus kom ook een beetje naar achteren. Er zijn ook best wel lekkere tentjes. Ik heb tillo gegeten met tri en bakkeljauw. Dat ik dacht, oké, deze is moespan. Ik heb ook nieuwe dingen geproefd. Zoals Madame Jeanette ijs.
0: Ah, ja, heb ik ook
1: geproefd. En Awara ijs.
0: Heb ik geproefd, inderdaad.
1: Ja, is apart. Dus
0: het doet wat.
1: Van houden. Ja. Het is er wel iets. Ja. Om oefenen. Ja, mag nog wel een beetje iets extra's erbij.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zou zeggen, probeer het. Ik vind het altijd leuk als mensen nieuwe dingen op de markt brengen.
0: Ja.
1: En proberen. Veel van die andere dingen, die waren er al. Ik zoek alleen nog die man met die buns. Hij heeft buns met bakkeljauw, buns met... hij komt ook uit Suriname. Die heb ik nog niet gevonden.
0: Oké. Maar waar staat hij? Waar moet hij staan?
1: Nee, ik weet het niet. Dus ik volg alle TikTok-video's.
0: Hij komt uit Suriname?
1: Ja.
0: Is hij niet onder die tent van Patrick daar
1: ergens? Ja, ik kon hem niet. Ik heb hem niet gezien.
0: Oké. Luisteraars, de lijnen zijn vrij. U kunt inkomen, hoor. U kunt ook meedoen. U kunt ook meepraten of uw bevindingen met ons delen. Dat kan 020-471-4291. U weet het, hè? Claire en ik, Tomiti daarna. Trouwens, ik is kans.
1: Taki-taki,
0: inderdaad.
1: Taki-taki.
0: Ja. Maar komt u maar in, hoor. Doet u mee. 020-471-4291. Andere dingen misschien waarvan je zegt van... kleding, mooie kleding, zie je mensen...
1: Mooie kleding, ja. Dus ook een dame met hele mooie brillen.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment als mensen vroegen, waar heb je je bril verkocht? Net als toen ik binnenkwam, zei je een mooie bril. Stuur ik al die mensen daar naartoe. Dus ik ging gisteren terug. Ik zei, laat maar kijken, heb je nieuwe dingen? Zeg, meisje, ik ben bijna uitverkocht.
0: Zo.
1: Nou, dus dat zijn mooie dingen. Elkaar helpen, elkaar opliften.
0: Mm-hmm.
1: Niet alleen maar denken van, ik alleen. Maar het is mooi om mensen door te sturen. Merkte je ook dat mensen ook anderen weer doorsturen. Van, je moet naar die vrouw gaan, ze heeft mooie spullen. En dat is een mooie connectie. Een mooie vooruitgang, vind ik tenminste. Sommige standjes denk ik van, die moet je niet, dat moet je laten. Maar zo probeer je. Maar ik hoop dat er ook verbetering in komt. Alleen zou ik tegen Kwaku zeggen, minder cocktails, minder alcohol. Want die jongeren, het lijkt op een hype met het gedrink van ze. Weet je, van drank. En je ziet, sommigen zijn nog niet eens 18 jaar. En ik weet niet hoe je dat moet monitoren. Van, jij bent 18.
0: Dat zijn die mixdrankjes die...
1: Ik kan altijd mijn broer sturen.
0: Ja.
1: Van, koop een sopje voor me.
0: Ja.
1: En dat maakt het dus overal te verkrijgen. En ik neem aan, als ondernemer, als je druk is, let je ook niet meer. En ik bedoel van, ik heb nichtjes die lijken op 20, maar zijn 14 en 13 jaar. Je kan het niet meer aan iemands gezicht zien.
0: Nee.
1: Ja.
0: Goed, we gaan naar een beller. U heeft zich aangemeld. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag daar, iedereen in de studio. Dag mevrouw Claire. Dag meneer.
0: Norman,
2: meneer Van Gom.
0: Ja, welkom.
1: Goedendag.
2: Hoe gaat het met jullie daar?
0: Met ons gaat het goed, hoor. Mevrouw Dorothy is de naam.
2: Ik ben Dorothy.
1: Klopt.
2: Juist, ja. Mevrouw Claire, wat een geweldig idee van u, hoor. Over het inzamelen van kleding en alle andere leuke dingen, zo weet je wel. Maar ik zelf dacht ook aan een soort bazaar in de omgeving. Maar volgens mij moet je daarvoor een vergunning aanvragen, hoor.
1: Als het in een gebouw is, hoef je geen vergunning voor aan te vragen. Je moet wel met de eigenaar bespreken wat je gaat doen. En als hij ervoor open staat. Zodra je buiten op het terrein gaat, dan moet je vergunning aanvragen. Dus als het buiten de hekken zijn van een gebouw, dan moet je vergunning aanvragen. Verplichte vergunning.
2: Dan moet je wel een vergunning aanvragen. Ja, ik heb zelf
1: onder een evenementenvergunning
2: gewoond op Wisseloord.
1: Ja.
2: En dan hadden we ook in eerste instantie zo een bazaar voor de wijk georganiseerd. het was ontzettend leuk. En Amabi Biggie, de Chimbe Penas van leuk. Want we hadden ook springkussens en dergelijke, weet u.
1: Ja.
2: Dus, maar het is een mooi idee hoor. Ik zelf, ik deed alles, heb ik gegeven aan Rataplan. Kent u Rataplan?
1: Ja, maar Rataplan
0: is ja, die rijke organisatie, ja. We kennen ze, ja. Ze zijn al rijk.
2: We verkopen het ook weer terug.
0: U maakt ze nog rijker.
2: Het is maar toch.
0: Ja,
1: maar wij, ik ga niet echt voor, je mag zelf een donatie geven. Je mag het pakken. De donatie, die gaan we dan of in maart of om iets anders te organiseren. Het gaat in een potje om weer andere dingen te kunnen organiseren. Maar ik ga het niet echt verkopen als Rattenplan van, hey, om daar eigenlijk hoekenbedragen te vragen. Want ik vind, van je krijgt dat ding al gratis. Dus als ik daar naar Rattenplan moet gaan om 12 euro of 7 euro te betalen. Nou, het loopt al heel snel op.
2: Maar je kan ook gewoon 5 euro vragen, toch? Dat een bedrag.
1: Nee, dat kan. Maar dat kan ook 2 euro vragen per stuk.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja, want we doen het toch niet voor daarvoor. Mijn zoon zegt altijd, geld moet hebben we nodig.
0: Ja, okay.
1: Maar het moet je mindset niet overnemen, want dan gaat het vaak fout.
0: True.
2: Dan zal het fout gaan, ja, inderdaad. Sommige mensen begrijpen het wel en anderen weet niet.
0: Ja, niet. Nee, klopt.
2: Zo is dat. Maar het is goed. Mi breed die langai in Asansa je tak drape. Mi hoop dat mi kan stimuleren van Toesma. Wanneer gaat het gebeuren?
1: We gaan het volgende week, we gaan het nu bespreken met meneer Norman. En dan gaan we vanaf volgende week gaan we de informatie doorgeven. Hoe, wat en waar en hoe laat, et cetera.
2: Oh zo, oké. Okay. Ja? De plek is nog niet bekend, hè?
1: Nee, we wachten tot na Kwaku. Want mensen hebben...
2: Dat is er ook nog, ja, inderdaad, klopt. Kwaku. Maar abondang, succes verder met alles wat jullie gaan doen. Het komt allemaal wel goed. Alles wat jullie ondernemen...
0: Mooi zo.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Doei.
0: Dag. Dat was Dorothy. Wat nog meer? Geef ons aan wat je treft zo in de zomermaanden op Kwaku, maar ook overal hoor. Misschien ook hier in Gent zelfs. Wat zie je, wat maak je mee?
1: Ik maak niet zoveel mee hoor.
0: Nee.
1: Dus, nu sta ik bijvoorbeeld elk weekend op Kwaku.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, wat ik.
0: Je helpt die dame zeker.
1: Ja, ik help die dame. Het enige vervelende vind ik van. En ik hoop dat er ook ouders en jongeren luisteren. Als je naar een event gaat en je wil dat het gaat lukken. Lukken voor ons. Als je een probleem hebt met je mattie, wacht tot je weg bent. Ga naar huis. Verziek het niet voor anderen en ben voor andere mensen niet in een onveilige situatie. Die mensen hebben netjes betaald om naar binnen te gaan. Het maakt niet uit hoe ze binnen zijn gekomen. Jij hebt ook je betaald om naar binnen te komen. Jij bent daar om een leuke dag of middag van te maken. Ga het niet verzieken voor anderen. Ik heb fitties gezien. Ik heb, voor het eerst na lange tijd heb ik koffie gezien. Dat mensen op de vuist gingen. Liever op de vuist dan andere dingen. Maar het is ook niet nodig waar kleine kinderen staan... dat je iemand een paar meppen gaat geven. Dus dat soort dingen vind ik van... denk er goed over na. Weet je, je komt met een goed humeur... en ga ook weer naar huis met een goed humeur. Laat anderen niet... laat ze zich niet onveilig voelen. Drink niet te veel kroiwatra op Kwaku en Zuidwatra. Ik vind die dingen zo geweldig, die drankjes.
0: Welke watra?
1: Kroiwatra.
0: Kroiwatra?
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Is een cocktail.
0: Oh, zo heet het. Het is een cocktail, soepie.
1: Ja, soepie.
0: Maar nee, krooi.
1: Ja, kroiwatra en je hebt Zuidwatra.
0: Oké, mooi.
1: Mooie namen toch?
0: Mooie namen, ja. Maar...
1: ja, en je ziet ook nog andere namen hoor. Van para, een soort cocktailnamen. Ik vind het geweldig. Heel creatief. Ik sta iedere keer versteld van Surinaamse mensen hoe creatief we zijn. Ze komen met echt nieuwe en mooie dingen.
0: Dat is goed. Dat is mooi. Mooie ontwikkeling. Luca Juru, geen bellers. Luisteraars, u mag meedoen. Misschien heeft u iets wat u zegt van ja. Samieren, dat ben ik klop of ik klop wel. Dan bent u welkom op 020-471-4291 is het nummer van Mart. Indien u met ons van gedachten wil wisselen over allerlei tori.
1: Ik ben ook naar een voorstelling geweest.
0: Mm-hmm, op vertel.
1: Van Wina Libisuma. Prachtige voorstelling. Als iemand het nog niet gezien heeft. Ze gaan, ze hebben meerdere tours door Nederland. Check het. Ik nodig ook witte mensen om te gaan kijken. Iedereen, het is interessant. Neem je kinderen mee. Prachtig hoe jongere Antilliaanse, ik denk dat ze Antilliaanse of Dominicaanse mensen. Die, het is een mengelmoes van Surinamers, Antillianen en Nederlanders. Geweldig, een geweldig stuk. Ja. Ik zou zeggen, als het je lukt, check het. Ga even kijken. Ja, mooi stuk.
0: Waar ben je geweest? Waar heb je dat gezien?
1: Belmenpark Theater.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Belmenpark Theater. Ik heb niets meer. Tenzij jij iets nog kwijt wil. Met Luca Joro, 2 minuten voor tijd. Ja, je kan die 2 minuten vullen met een boskopo.
1: U?
0: Jij?
1: Met een boskopo?
0: Ja.
1: Heel veel al hier om hier te komen zitten.
0: Maar net heb je een mooie boskopo gegeven van ja, wanneer je gaat, denk erom. Laat dat thuis, no, doe dat hier. Laat mensen hebben betaald. Een compora sfeer, zoiets.
1: Ga met de goed humeur. Laat alle rommel achter ergens. Denk gewoon, je betaalt om iets leuks te gaan doen. En als je mattie ziet die je niet mag, of je ex of wie dan ook, ga naar links. Laat het. Ga geen ruzie maken. Het is niet nodig. Je brengt jezelf in een onveilige situatie. Je neemt je omgeving mee in deze onveilige situatie. Denk na, er zijn ook jonge kinderen daar. Er zijn jongeren voetbal, wat ik wel mooi vond. Hoe die jongeren daar voetballen. Prachtig hoe ze dat hebben gedaan. Doe het niet. Doe het niet. Ik snap je boosheid. Iedereen snapt het. Maar je kan ook kiezen om die boosheid even te laten. Ga een Kroyoatra van Zuidwatra drinken. Ga links. Ja, libatori. Weet je? Je lost er niks mee op. Dan misschien een dagje in de cel te gaan zitten.
0: Man.
1: Zonde van het leven.
0: Ja.
1: Het is veel te mooi.
0: Helemaal mee eens. Abon. Claire, hartelijk dank. We gaan naar het nieuws en de boskopo. En zijn straks...

luisteraars, hoe de Nassan Bakaudoro, participatie, improvisatie. U heeft informatie, u wilt iets kwijt, u wilt ons... 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. In sommige steden zijn al mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Door de noodtoestand kan de regering nu sneller geld en andere middelen vrijmaken voor de hulpverlening. De Colombiaanse president volgt de hulpoperatie in het gebied ter plekke. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten, want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen en verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: information 06-8540-8044. WhatsApp plus 32-4676-2196. Zondag 4 oktober 2026. We varen!
1: Dat is lezing.
2: Toujours, na wie je reisbureau Capricio Stoers. Is dat pa dit ook? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op Olanje free, gua Paramaribo, nanga kande, isa fasande, trasef gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije moun de manteng, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricio Stoers.

0: U hoorde Before I Let Go van de Afro-Amerikaanse a cappella groep King's Return. En deze wereldwijd bekende en ook Grammy-genomineerde groep uit de stad Dallas in Texas, Amerika, staan vandaag centraal in ons programma, dus straks meer. En hier bent u weer beland bij de vierwekelijkse uitzending van Vivel en ik ben André Reder. Big Friends is een mentorprogramma dat kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar ondersteunt, die extra aandacht kunnen gebruiken en die opgroeien in minimagezinnen. Stijn Kruijzer is een manager bij deze organisatie Big Friends en met hem en vrijwilliger Ritesh Kanta gaan we in gesprek over wat dat allemaal inhoudt. En verder gaat hij een oproep doen voor vrijwilligers in Amsterdam Zuidoost om zich aan te melden. En daar hebben ze nog behoefte aan, denk ik.
1: Zeker.
0: Verder straks ook informatie over workshops die de Burgeracademie van Vivel de komende tijd organiseert. Maar daarover straks meer. Nou heren, welkom.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Alles goed? Hoeveel geven jullie zelf op de schaal tussen 1 en 10?
1: Nou, het is zomer. Het is een mooie dag. Toch, ik denk wel een 8,5.
0: Oké, en Ritesh?
2: Ik denk ook wel een 9. De zon schijnt. Vanaf volgende week heb ik vakantie. Dus,
0: Oké, dames en heren. Alleen maar goede berichten hier. Goed, even Big Friends.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, eigenlijk, we zijn nu 2,5 jaar als Big Friends actief in Amsterdam. Daarvoor heetten we Big Brothers, Big Sisters. En dat is eigenlijk, in Amerika bestaat dat al meer dan 100 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij ooit een klerk van de rechtbank zag dat de kinderen die daar verschenen voor de rechtbank, omdat ze iets hadden gedaan wat dan niet mocht, dat dat eigenlijk kinderen waren die dezelfde achtergrond hadden. Namelijk dat ze het thuis ook best wel moeilijk hadden. En hij dacht, in plaats van straffen moeten ze volgens mij meer ondersteunen. En is toen op het idee van Big Brothers Big Sisters gekomen. Dus om ze te koppelen aan een vrijwilliger. En die met elkaar dan voor een langere tijd, bij ons is dat nu minimaal een jaar in ieder geval, wekelijks leuke dingen doen.
0: En sinds wanneer is het in Nederland overgenomen?
1: In Amsterdam bestaan we nu 14 jaar.
0: 14?
1: Ja.
0: Ja, oké. En dan komt natuurlijk, wat doen jullie allemaal?
1: Ja, nou, dus dat mentorprogramma, dat is nog steeds de kern van wat we bij Big Friends doen. Dus kinderen komen bij ons terecht, soms via scholen, soms via ouder- en kindteams in de wijken die gezinnen kennen. En soms ouders zelf die op zoek gaan of die het van andere ouders horen. En dat zijn eigenlijk kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken en die dus opgroeien in armoede. In gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen. En dat zijn in Amsterdam bijvoorbeeld, hebben meer dan 70% van die gezinnen zijn ook eenouder huishoudens. Dus daar speelt vaak van alles. En aan de andere kant hebben we de vrijwilligers die soms uit een bubbel willen komen of iets willen betekenen voor een ander en daar ruimte voor hebben. En die matchen wij aan elkaar zorgvuldig en kijken wie bij elkaar passen. En die gaan dan wekelijks met elkaar op pad en dat ondersteunen wij, dat begeleiden wij met professionals vanuit onze eigen organisatie.
0: Oké, over hoe dat kiezen van een vrijwilliger gaat, hoe dat komen we straks op, want we hebben een vrijwilliger hier, ja, Ritesh Kanta.
2: Klopt.
0: Over die, kan je misschien zeggen, jij begeleidt één jongere?
2: Ja, klopt.
0: Een jongen of een meisje?
2: Een jongen, van 11.
0: Van 11.
2: Ja.
0: En is dit de eerste keer?
2: Voor mij is het de eerste keer als vrijwilliger dat ik inderdaad word gematcht met een buddy, inderdaad, ja.
0: Oh, oké. En wat is je ervaring?
2: Ja, dus ik ben sinds april...
0: Nou, laat me eerst beginnen. Okay. Waarom wilde je dit doen?
2: Waarom wilde ik dit doen? Goeie vraag. Ik woon nu een jaartje of 8 in Amsterdam Zuidoost. Met heel veel plezier. Dus ik ben hier in 2018 komen wonen. Toen studeerde ik nog. En het is natuurlijk altijd een groot stigma rondom de buurt. Ik heb wel redelijk affiniteit met de buurt, omdat ik heb Surinaamse achtergrond. Dus ik kwam vroeger naar Amsterdamse Poort. Vroeger naar Kwaku. Gisteren ook weer geweest trouwens, dus was weer gezellig. Maar ik ben hier dus komen wonen en ik had heel erg het gevoel van, oké, ik wil iets terug doen voor de buurt. En voor mij had ik een aantal, ik was op zoek naar een stichting, wat kan ik betekenen hier? En ik had toen de tijd, een aantal jaar geleden, het stichting, toen heette het inderdaad nog Big Brother Big Sister. Dat zag ik toen voorbij komen. Ik weet niet meer exact waar dat was. Zou social media kunnen zijn. En ik dacht van, hé, dit vind ik super mooi. Lijkt me heel leuk om hier aan bij te dragen. Maar toen de tijd heb ik het niet doorgezet, niet opgepakt eigenlijk. Er zijn heel veel redenen voor waarschijnlijk die ik kan bedenken waarom ik het destijds niet had gedaan. Maar toen, vorig jaar, toen was ik op een verjaardag bij een vriendin. En daar zat een vriendin van haar. En die had een jongen bij zich, die was denk ik 15. En ik dacht van, hè, wie is dat? En ik kon het niet helemaal plaatsen. En dat was dus via de stichting. En toen was het voor mij even een prik van, oké, nu moet ik het echt doorzetten.
0: Zij was een vrijwilliger.
2: Ja, zij deed het al volgens mij echt al bijna 10 jaar, denk ik. Want jullie bestaan 14 jaar, dus dat kan kloppen. Zeker, ja. Bijna 10 jaar. Dus ik had even met haar gesproken erover. En ze is inmiddels volgens mij, ik weet niet of ze nog steeds een vrijwilliger is, maar ze spreken nog steeds af. En ik vond dat super mooi om te zien. En ik dacht van, hé, dit lijkt me echt iets leuks. En je kan veel, denk ik, veel betekenen, hoop ik. Met wat voor mij eigenlijk, het is, ze vragen een uurtje tijd per week. Dat is voor mij, natuurlijk, soms besteed je meer tijd eraan of niet. Maar je kan een heel groot verschil maken voor een kind. En toen heb ik weer ingeschreven. Sinds april ben ik nu vrijwilliger. En tot nu toe elke week afgesproken, behalve de afgelopen weken. Want mijn buddy is op vakantie, dus...
0: Oké, we komen straks mee terug. Goed, je hebt meer overzicht. Wat is het kenmerk van al die jongeren die jullie begeleiden? Zijn er bepaalde kenmerken, zijn er bepaalde...
1: Er zijn natuurlijk altijd meer overeenkomsten dan verschillen, maar ik wil ook geen stempel drukken. Dus elk kind is anders en ik denk dat is ook wat we proberen te zien van wat zit er in een kind en wat is er voor nodig, ook in een buddy, om daar wat meer uit te halen en een kind ook meer van Amsterdam te laten zien. Onze doelgroep is dus wel kinderen die in armoede opgroeien en die extra aandacht kunnen gebruiken. Dus daar zie je gewoon soms dat zij buiten school en huis, dat hun leven vooral daar afspeelt. En dat er dan ook nog eens de stress van thuis soms op hun schouders terechtkomt. Waardoor er gewoon heel weinig ruimte is om zelf na te denken over wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik interessant en leuk om te doen en waar kan ik misschien goed in worden. Dus daar proberen wij een steentje aan bij te dragen met ons programma en vrijwilligers zoals Ritesh.
0: Oké, maar goed. Jongeren die uit armoede gezin komen, heb je vele maten soorten. En hebben jullie een bepaalde grens van? Want ik kan me ook voorstellen dat er jongeren zijn die in de criminaliteit zitten. En begeleiden jullie die ook? Of zijn er bepaalde dingen die jullie... Als jongeren dat hebben, dat jullie ze dan niet begeleiden? Hebben jullie bepaalde criteria of grenzen daarin?
1: Ja, die hebben we zeker ook. Omdat we natuurlijk met vrijwilligers werken die we goed screenen en die we kijken van zijn ze geschikt en enthousiast. Daar hebben we allerlei verschillende dingen voor in ons proces. Maar omdat we met die vrijwilligers werken en niet per se natuurlijk met mensen die professioneel met kinderen werken. Hè, sommigen wel, sommigen komen uit het onderwijs, maar anderen zijn tandarts, werken in de bouw of doen iets heel anders. Mm-hmm. Is het wel belangrijk dat zo'n vrijwilliger het ook aan kan. Dus als er sprake is van... veelvuldig in aanmerking gekomen met de politie. Maar ook andere dingen als er sprake is van autisme, waardoor er toch moeilijker contact gelegd kan worden. Dan is ons programma gewoon niet helemaal de juiste oplossing. Maar voor heel veel kinderen geldt dat wel. Hè. Sommigen moeten wat afgeremd worden, soms zijn sommigen juist gestimuleerd.
0: Je bedoelt in hun gedrag?
1: Ja, nou, die vliegen misschien alle kanten op. Die kun je misschien helpen om wat focus aan te brengen. En van hoe kan je energie op een juiste manier kwijt?
0: Als mentor?
1: Ja, als vrijwilliger. En andere kinderen die moeten soms juist wat meer uit hun schulpen komen. Die hebben thuis ook dingen meegemaakt. Ja. Waardoor ze het misschien lastig vinden om zichzelf te laten zien. En die kunnen daarom weer wat gebruiken. Dus daar kijken we ook heel goed welke vrijwilliger... Pas bij welk kind. Niet alleen qua interesses, maar ook wel qua persoonlijkheid en energie en wat je van elkaar daarin verwacht.
0: Ja, want het lijkt me ook, je bent een mentor van kinderen tussen de 6 en de 18. Maar je moet denk ik toch een bepaalde pedagogische, psychologische bagage hebben om dat te kunnen doen.
1: Nou, ik denk in principe dat er in elk mens de kwaliteiten zit om aandacht te geven aan iemand anders. Mm-hmm. En als het gaat om werken met kinderen en jongeren, dan heeft de ene daar nog wat meer talent voor dan de ander. Vrijwilligers die bij ons terechtkomen, die vinden het in eerste instantie natuurlijk zelf interessant. Dus dat schift natuurlijk al een groep mensen uit die daar misschien wat minder affiniteit mee hebben. Mm-hmm. Maar van die mensen die in ieder geval bij zichzelf denken van er is misschien een spark of misschien is dit wel wat voor mij. Doet iedereen het ook op zijn eigen manier en is er voor iedereen, denk ik, daarin wat te behalen en heel veel te brengen ook voor een kind of jongere. En dan is ook wel die match juist wel heel erg belangrijk. Ja. Maar ik geloof dat heel veel mensen daarin wat van betekenis kunnen zijn.
2: En misschien om daarop aan te vullen, voor mij voelt het niet per se als mentorschap, maar meer ik ben echt een buddy met mijn buddy. Dus we besteden tijd samen. En ik weet nog de eerste keer dat we gingen afspreken. Nou, ik vond het best wel een beetje spannend, want hey, hoe zou dat gaan? Gaan we ergens over praten of niet? En ik wilde ook niet te ver van zijn huis gaan, dus ik dacht, oké, laten we een beetje in de buurt blijven. Laten we een stukje rondje gaan lopen. En toen uiteindelijk hebben we 3 uur lang gelopen naar speeltuintjes en gepraat.
0: 3 uur lang?
2: Ja, 3 uur lang. En toen zijn we terug naar zijn huis gegaan en toen vroeg ik aan van, hey, vond je het leuk? En toen zei hij, ik vond het echt superleuk. En toen vroeg ik, wat vond je er leuk aan? En toen zei hij, ja, iemand die echt naar me luistert. En dat is al het verschil. Dus het is niet per se dat ik bij mentor
0: dat je,
2: heb het idee dat ik
0: behandel.
2: Hem, precies, ja, nee, helemaal niet. Nee, ik
0: de
2: luister
0: aandacht
2: naar, ja,
0: op
2: ja.
0: zich al was.
2: Precies. Ja. En ik denk ook, ik probeer hem ook niks te leren echt of zo. Maar ik geef soms mijn mening en hij geeft zijn mening. En dan soms verschilt dat qua mening. Maar dan gaan we weer verder. Want ik ben niet, ik voel me niet
0: op de iets te overtuigen.
2: Nee, precies. Nee, ja. nee. Exact.
0: Ja. En?
2: Nee, dat was het. Ja.
0: 3 uur lang?
2: Ja. De eerste keer was 3 uur lang.
0: Ik vind
2: ja.
0: dat toch heel bijzonder. En doe je dit nu 1 uur in de week?
2: Nou, het is minimaal 1 uur in de week.
0: Ja.
2: Maar je merkt dat ja, je 1 uurtje afspreken, dat gaat zo voorbij. Dus ik probeer een beetje af te wisselen met ene week spreek even in de buurt af, gaan we even voetballen. Dat zou dan een uurtje, anderhalf uurtje kunnen zijn. Mm-hmm. En de andere week probeer ik echt een activiteit te zoeken.
0: Zoals?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadé heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Mart Radio en de New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij mayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luang Uvoke.
1: En natuurlijk mensen, de vraag is, gaat het nog goed daar in de huiskamer? We gebruiken die slikman slaapmutsje.

En mocht het zijn in nou jere winti, wacht even, in winter kom. We proberen met alla sma winti kom. En natuurlijk aan alles mee kies winti, trouwens kies orkaan.

Ok, mensen, dames en heren, de wind is voor de pressie, denk ik. Dus we gaan het nou even koud en zachtjes doen. Kourou Safri.

se ormeja no no praça mi 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Een deel van de agrariërs voerde actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land waren er boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadell heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. En de wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: www.fly.fm.com. Oddi, oddi!
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Guys, I just love y'all. This is what we're doing on the band, you know. Giving it a little for y'all. And for niemand anders. Ik zie er 1000 op straat. Ik ken er 100. Ik praat met 10. Maar ik hou van 1. Schatje, geef me alsjeblieft nog 1 kans, man.

Yeah, man, so heel even snel, want Boskopo. Aanstaande zaterdag hebben we hier zo Bert. Bert gaat gevarieerd met jullie mee. Dus wie zou wanneer Bert of varieer een situatie? En de zaterdag daarop, dat betekent zaterdag 22 van de maand, augustus, dan ben ik er weer. En dan kom ik met een in loving memory richting Soul Garden Winter. Dat want ik alles massa bij lop gona winter, bij gwind gona winter. Blijf aan de buis, want je jere zo zo een repertoire voor winter. Mino mag klagen, mino mag joko. Ik heb het gewoon letterlijk en figuurlijk gekopieerd. Een repertoire voor winter. Dus 22 augustus in loving memory voor DJ Winter of DJ Soul Garden Winter. En natuurlijk mag je dan ook even bellen via ons sweet memory commit winter, want we sap hebben de one of tomorrow sweet discotheque zo nog bij mag. Uno mag vergeten zomaar. En sowieso een repertoire voor winter ga ik sowieso niet in één avond kunnen klaarspelen. Dus we gaan het in twee weekenden doen. De weekend van 22 en de weekend of de zaterdag van 22 en de zaterdag van 29. Ja, Layo Arki, Alassansa Ibeere na Soul Garden Winter. Joyere Adidati. We proberen voor no vergiet noti. We chara sfeer dat kombaka, want a man dat no kan gwe zomaar dan no a memere no tabaka van man. Ja, wo memara man. 22 augustus. Wo memara man. 22 augustus en 29 augustus. Alleen toe satradati. En natuurlijk, afiri voor winter, ook kom bakken.

Dus aanstaande zaterdag heb je hier Bert met zijn gevarieerde muziek. En de zaterdag daarop heb je In Loving Memory naar DJ Winter. Dus alle pokus hebben hier dat na Soul Garden Winter. Ik kan stellen op potipaar gereed, want a danso dansi a firi na een asfeer o kombaka. En dat gebeurt allemaal 22 augustus in maart 5 bij jou thuis.

Ja, ik begrijp het. Mensen zijn alweer boos op mij, want de tijd nadert. Het is eigenlijk niet mijn dag vandaag voor de radio, maar ik kwam even in de studio om iets te fixen. En aangezien mijn berieken nog kan mijn fans toch niet zo achterlaten. Dus dan mijn berieken, dan wals ik ze even.

En natuurlijk ga ik afsluiten met een van mijn favorieten. Ik weet bij God niet wat ze zingt, maar ik denk dat ze van me houdt.

Nou, en sowieso denk ik dat ik er morgen ook weer even ben. Want we zouden sowieso die e-mix in orde moeten maken. Want woensdag dan de niet en onvergetelijke lobbyuurtje moet doorgaan. Lobbyuurtje, een programma waar we praten over liefde en relatie.

Nou, we gaan zo richting nieuws en reclame. Dat wil zeggen, ik kom dan niet meer terug voor vandaag. Bye bye, swai swai, en mi hoop u belobeng, lek van mi belobeng.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.